after all that we've been through, still believe.

0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: pluk nog in je vuist geklemd. Door het warme licht zie je Hans zijn ijskoude blik zich langs je grijze muur een weg bij je naar binnen boren. Je vraagt, meneer Bulisch, waarom is hij bij ons en niet bij de buren?
1: Het is nu 6:00.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 8 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als eerste plaat van vandaag is van Higo, Niet als vroeger. Goedemorgen, we beginnen onze run-uitzending met het gedicht dat hier buiten op het run-monument staat. Wat bezielt toch wel hen allen die met zichtbaar welgevallen dravend door het leven gaan? Wat beweegt hen tot de keuze zo te hollen? Welke leuzen voeren zij wel in hun vaan? Wat beweegt hen zo te rennen? Willen zij hun grenzen kennen? Tot hoever ze kunnen gaan? Wilden zij alleen maar weten door elke keer hun tijd te meten of ze sneller zijn gegaan? Kan hierin de oorzaak schuilen, de sleur van alle dag te ruilen met een draf door de natuur? Waarom dat zelfgezochte lijden, dat martelende zelfkastijden in het zweet des aanschijns, uur na uur? Waarom zo jezelf te kwellen? Ik kan het u niet vertellen als aanschouwer langs de lijn, maar als wordt er niet gewonnen. Het is niet om de eer begonnen. De uitdaging, dat zal het zijn.

Ja, Spin Me Around uit 1989 van Zion Jones en de voor de Spencer Davis Group. Keep on Running. Ja, toepasselijke muziek natuurlijk bij zo'n dag als vandaag. Programma voor de run vandaag. Straks om 9 uur gaat men van start op de 100 kilometer. Ook het NK 100 kilometer is dat. En dan om 9:05 gaan de wandelaars van start. Want die komen vandaag ook aan bod. De Steutevalk Lampen Wandelrun met de afstand van 30 kilometer. Ondertussen in het stadvak is het nog steeds druk. De 50 kilometer gaat om 9:15 van start. Ook een NK. Om 9:30 de 10x10. Ook estafette voor gemeenten. En om 9:55 de Steutevalk en Lampen Wandelrun, de afstand van 20 kilometer. En dan om 10 kilometer gaan de, of om 10 uur gaan de wandelaars voor de 10 kilometer van start. En dan om 14:00 vanmiddag de marathon. En om 17:00 de 5 kilometer. En

ondertussen hoor ik al wat muziek. Maar dat is achtergrondmuziek, geloof ik. Ja, wij gaan eerst weer een plaatje draaien, denk ik, uit 1968. Chewy Chewy van de Ohio Express. MUZIEK

Ja, blame it on the rain, Milli Vanilli. Nou, hopelijk kan vandaag niemand dat doen en blijft dus vandaag lekker droog. Het is vandaag dus de 50ste run en tot 5 uur vanmiddag zenden we die live uit op de Old Amt editie van Groningen 1. Ik zit hier met technicus Peter Jurgens tot 10 uur. Dan van 10 tot 12 neemt Jacques Pijper het stokje over met Julian Buist. Van 12 tot 2 Marten van der Laan met Ben van der Laan als technicus. En van 2 tot 5 Tony Smallenbroek met Ronald als techneut. Zo staat hij hier. En onze verslaggevers van vandaag. Jens, hij zit hier nog even naast me koffie te drinken. En Geert Smit, die zullen straks langs het parcours staan en de nodige interviews ook verzorgen. En tot die tijd houden we u bezig met leuke muziek. Onder andere ook uit de regio. Zo is ook deze op de playlist terechtgekomen. Swinder en Tot de Meun.

0: zoeken naar zilver.
1: Ja, ik zie net dat ze uit België komt. En als je haar laatste regels tekst hoort, dan hoor je dat ook wel. Pommelien Thijs en Zilver. Ja, op zaterdag 3 oktober mocht je als rundeelnemer er na vandaag nog niet flauw van zijn. Dan organiseert de Runners Oost-Groningen de welbekende Ruitenaanloop. Met start en finish bij Sporthal de Wismij in Vlagtwedde. Je kan dan hardlopen over 12, 18, 25 of 30 kilometer door het mooie Westerwoldse landschap. Je kan ook wandelen, dan alleen de 12 of 18 kilometer. 'S Ochtends om 9:30 gaan ze van start van de wandelaars en de hardlopers gaan om 10 uur van start. Het parcours loopt langs onder andere de Ruizen A, Mussel A en Westerwoldse A en is volledig aangegeven. Deelname is mogelijk als je je voorinschrijft via www.ruitenaloop.nl. Inderdaad, inschrijving is wel gelimiteerd. Ja, en over Westerwolde gesproken. Onze collega's zijn ook in de lucht vandaag. Via de frequenties van het voormalige Radio Westerwolde zijn ze vandaag aanwezig bij de jaarmarkt in Oude Pekela. En daar beginnen ze dan straks mee. En wij gaan nu verder met onze run-uitzending met muziek Davina Michel. Would I be friends with me?

Birgit Lewis, We Are One. Ja, we gaan even naar het weer kijken. Want vanochtend, ja, de dag begon wat grijs met wat mist ook nog hier en daar. Maar goed, in Winschoten was het zonnetje al aanwezig. Verderop kan dat misschien wel tot de middag duren voordat het echt zonnig wordt. Vanmiddag wisselen stapel wolken en zon elkaar af. Het blijft overwegend droog bij een matige zuidwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden vandaag. Nou, best lekker runweer, dacht ik zo. Vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe. Er volgt vanuit het westen op veel plaatsen de regen. Morgen blijft het nog lange tijd bewolkt en regenachtig. En wordt het niet warmer dan 20 graden. Ja, als ik hier kijk voor het weer van Winschoten, dan is het een graad of 11, of 11 tot 13 op dit moment. Het moet nog een beetje opwarmen. Maar goed, het gaat dus de goede kant op met vandaag uiteindelijk een graad of 20. Nou goed, we gaan verder met het weer. Rihanna, of het weer met muziek. Rihanna en Jay-Z en Umbrella.

Katie Mellowa, 9 Million Bicycles. Het is 8:15 in de run-uitzending. In verband met de slechte parkeermogelijkheden in en om het centrum van Winschoten heeft de organisatie van de run een aantal mogelijkheden geselecteerd om te parkeren. Want ook de parkeerlocatie bij Dok Direct, de voormalige Centraal Archief Selectiedienst in Winschoten, op de transportbaan is niet meer beschikbaar. Bij voorkeur wordt je verzocht te parkeren bij Geertsemastaal op de parkeerbaan nummer 50. Daar is een parkeerplaats met ruimte voor 150 auto's. Hoe je daar komt, wordt met borden aangegeven. Verder kun je ook nog parkeren bij de tramwerkplaats aan de havenkade West of bij atletiekvereniging Aquilo aan de Bovenburen. Dat was de plek natuurlijk waar gisteren ook de Lutjerun plaatsvond. U wordt verzocht om niet te parkeren op grasstroken en op plaatsen waar dat niet mag. En ook moet je niet parkeren op parkeerterreinen voor en van ondernemers, zo laat de organisatie weten. Nou, en als het dan één keer de auto geparkeerd is, dan kun je gewoon genieten van een dag topsport hier in Winschoten. Wij gaan verder met muziek. Eens even kijken, Wham krijgen we, denk ik. Of niet? Surrender. Oh ja, John Anderson. Ja, die staat bovenaan. Beginnen we daarmee.

0: Uit 1974 hoor je de Slade and Everyday. En er is een bommelding vannacht geweest op het station van Assen. Die heeft het trein- en busverkeer urenlang stilgelegd. Ook de directe omgeving van het station moest worden afgezet, meldt RTV Drenthe. Rond 11:30 kwam er een melding binnen rond het trein. Rond het moment dat een trein het station in Assen bereikte. Reizigers hebben gezegd dat hij bommen had neergelegd op het station of in de trein. En voor de politie was dat de reden om het gebied af te zetten en op onderzoek uit te gaan. Het treinverkeer is als gevolg van de actie stilgelegd en ook konden de bussen niet meer bij station Assen komen. De bommelder die is gearresteerd. Volgens getuigen zou daarbij ook traangas nodig zijn geweest. Een explosieve verkenner speurde vervolgens de trein af en er werd natuurlijk geen bom gevonden. Pas na 2:00 vannacht gaf de politie het stationsgebied weer vrij en kon het openbaar vervoer dus ook weer op gang komen. Ja, er was een consternatie dus vannacht in Assen. Goed, we gaan eens verder met muziek. En we gaan verder met Janet Jackson, Q-Tip en Joni Mitchell.
1: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: Janet Jackson, Q-Tip en Joni Mitchell uit 1997. God Till It's Gone. En we gaan eens even kijken bij start en finish. Want daar is Jens Stakens. Goedemorgen, Jens.
1: Goedemorgen, Michiel.
0: Ja, ik hoor al wat achtergrondgeluiden. Er staan ongetwijfeld al mensen klaar daar in dit startvak, of niet?
1: Ja, in twee gedeeltes, in twee rijen. Er staan ook wat lopers op die 10x10 estafette, maar goed, dat maakt dan verder niet uit. Ja, we wachten op het startsein van 9 uur. Dat is ook zo'n klein beetje. En dan zien we dan de eerste lopers echt verdwijnen zometeen richting het veld van WVV. En ja, burgemeester Cora Yveske Sikkema die staat er ook. Een van de wethouders die zie ik ook hier staan. Gert Engelkes, die zie ik staan. Dus, en ik moet wel zeggen, voor de 50ste editie is het, wat ik om me heen kijk, echt heel druk. En ja, Cora Yveske Sikkema, dat meen ik te begrijpen, vandaag gaat ze wel niet lopen. Nou, we hopen er zometeen te kunnen vragen. Ik zie ook een oud collega van ons, Roef Koning, die staat hier geloof ik met Wiebe Kleinstra te praten. Dus ja, we wachten echt in spanning af met de start van die 50ste run van Winschoten. Normaal gesproken was dit de 51ste geweest. Er gaat er weer een fluitsignaal. En 1 minuut zijn we nog voor de start van deze 50ste run van Winschoten. En inmiddels wordt Cora Yveske Sikkema op andere plaats heen gezet. Het wordt hier echt heel druk, moet ik zeggen, bij de start. En inmiddels zijn de lopers richting naar voren gaan naar start-finish gedeelte. Waar ze zometeen weggeschoten worden door Cora Yveske Sikkema, de burgemeester van de gemeente Oldambt. En ja, inmiddels kijken hoe dat allemaal gaat. Ze heeft de telefoon ook al bij de hand natuurlijk om foto's te maken. Nou, er wordt ook allemaal gezwaaid van het publiek uit naar de lopers toe. Er wordt door de lopers ook teruggezwaaid. Dus ja, de spanning is eigenlijk wel hier toch wel redelijk voelbaar. Hoe gaat het allemaal verlopen vandaag? Nou, de man met de startpistool, die staat in elk geval klaar. En dan gaat de 50ste editie van de run van Winschoten van start. Daar is hij. En we zijn los hier in Winschoten. De 50ste run is van start gegaan. De 100 kilometer, die zijn nu inmiddels van start. En daar zien we dus alle lopers langzamerhand hier vertrekkend over de startfinish. Waarvan de laatste met een t-shirt van Friesland als laatste vertrekt. En dat betekent dus dat de lopers hier onderweg zijn. En eens even kijken. Nou, we wachten misschien nog even op misschien Cora Yveske Sikkema. Hopelijk dat we haar kunnen spreken. Nou, er wordt echt wel geknuffeld. En ik ga hiermee tussen staan. Want ik zie hier nou collega van ons. En ook Wiebe Kleinstra. Roef Koning. Ja, hoe voelt dat om hier zo te staan?
2: Ja, eigenlijk wel heel bijzonder. Ik heb gisteren nog aangekondigd dat ik er niet was vandaag. Want ik had andere verplichtingen. Dat is ook zo. Om 10 uur moet ik ergens zijn hier in de Blauwe Stad. Maar ja, dit is heel bijzonder. 50 jaar run. 1976, 2026. Wat is er veel gebeurd en wat is er een ontwikkeling geweest? Ik heb met Wiebe net gesproken. Tegenwoordig is het livestream. Vroeger hadden we die grote motoren met die antennes achterop. En verslaggevers zaten achter op de motor. Dat mocht toen nog, motoren op het parcours. Uiteindelijk kon dat niet meer, het mocht niet meer, het werd verboden. En ik denk dat Wiebe kan beamen. En dat is ook de man die onder andere de expositie in de Klinker heeft gepresenteerd. Hè. Ik denk dat Wiebe kan beamen dat dit gewoon een stukje geschiedenis door de tijd is.
1: Ja, Wiebe, kun je daar wat misschien weer over vertellen wat Roef daar zegt?
3: Nou, sterker nog, het feit dat de lokale radio is in Winschoten en omgeving, heeft eigenlijk met een run te maken. Ontstaan vanuit de ziekenomroep, de Radio Viviana, Lucas Ziekenhuis, was de grote droom en wens altijd van ons om de run ooit rechtstreeks uit te kunnen zenden. Want ja, als je langs de route stond, kreeg je er niks van mee, van de wedstrijd. En uiteindelijk een van de speerpunten van Radio Winschoten destijds was dat je de run rechtstreeks kon horen op de lokale radio. Dus een en al geschiedenis.
1: Hoe kijk jij zelf terug op die periode?
3: Ik
1: ga je even onderbreken, want ik wil even naar Cor Evenkeer Sikkema. Cor Evenkeer Sikkema, live Groningen 1.
4: Hi.
1: Hoe is het om deze bijzondere dag mee te maken? De 50ste run hier in Winschoten.
4: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Echt geweldig dat het voor de 50ste keer is georganiseerd met al die vrijwilligers die dat elke keer weer voor elkaar boksen. We hebben mooi weer. Dat is fijn voor de renners. Het is fijn voor het publiek dat ons aanmoedigt. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in.
1: Hoe ziet uw dag er vandaag nog verder uit?
4: Ik mag zometeen als eerste renner van de gemeente Roldans van start. En dan mogen we nog naar Roldam nu. Interview met het college. En vanmiddag mag ik nog wat prijs uitreiken. Tussendoor ga ik naar huis. En het komt ook langs mijn huis. Dus ik kan heel veel mensen aanmoedigen.
1: Bent u een beetje fit voor vandaag?
4: Ik doe mee en ik heb er zin in.
1: Heel veel succes.
4: Dank u wel. Hè.
1: Okay, graag gedaan. Ik ga weer even terug naar Wiebe Kleinstra. Zo, we hebben even kort, ja sorry Rolf, maar we hebben even kort gesproken met Cor Evenkeer Sikkema. Wat was voor jou bijzonder aan de run voor jou persoonlijk?
3: In 1976, toen de eerste run er was, toen mocht ik mee voor de ziekenomroep. En toen was er nog één grote ronde van 100 kilometer door Oost-Groningen. Dat was natuurlijk heroïsch.
1: Ja, maar ik las in de geschiedenis van, was het wel 100 kilometer?
3: Ja, daar kun je natuurlijk over van gedacht. Verschillen. Men ging ervan uit dat het 100 kilometer was. En wie zou het controleren, zou je haast zeggen. Hè? Maar het voelde wel heel erg heroïsch. Het was magisch natuurlijk dat je om 3:00 s'nachts, dat je dus weggeschoten werd door burgemeester Telo van de gemeente Winschoten. En dat je dan 100 kilometer door de provincie eigenlijk ging. En het meest bizarre was wel, als je nu kijkt hoe de tijdwaarneming ook gebeurt, allemaal elektronisch. Het ging in het begin met duivenklokken, hè? Dat er de duivenmelkers op verschillende plekken zaten te klokken om te kijken van de doorkomsttijden waren. En dat ging dan met een auto, maar mobiele telefoons waren ook doorgezaaid. Dat ging dan met een autootje, ging dat terug naar de klinker. Daar werd het genoteerd. Dus ja, een wereld van verschil. Maar wel mooi.
1: Ja, en nu zijn we in deze periode met mobiele telefoons en apps tegenwoordig. Maar jij bent al een tijdje gestopt, ook bij RTV Noord. Maar wat heb jij zelf nu op dit moment met de run?
3: Nou ja, in deze editie wel veel. Van, mijn vrouw die heeft de medailles ontworpen. Heeft de expositie van Michael van Velsen gemaakt. En van de rest heb ik meegeholpen met het ontwerp voor het monument. Het was eigenlijk een publieksinitiatief van ons beiden. Waarvan we tegen de gemeente hebben gezegd, kunnen we dat niet samen doen? En als een cadeau aanbieden aan de organisatie van de run, de lopers, de medewerkers en ook het publiek. Dus dit jaar is de betrokkenheid wel heel groot geweest, ja. Maar met plezier.
1: Kan ik me voorstellen. Hoe ga je de dag nog verder doorbrengen vandaag?
3: Ik kan mevrouw aanmoedigen. Die gaat zo 50 kilometer lopen. En die loopt zo 50 kilometer. Ja. Doet altijd de marathons, maar die wou toch, omdat het de 50ste keer is, proberen om nou 50 kilometer te lopen. Dus wat een mooie dag denk ik. Mooi weer, het blijft droog.
1: Ja, het is gelukkig niet zo warm als geloof ik 2 jaar geleden. Toen was het echt bloedje heet. In die periode, werd er toen ook al geklaagd over het weer?
3: De sporters zijn denk ik niet anders dan de rest van de wereld. Over het weer wordt altijd wat gevonden. Of het nou goed of slecht is. De ene wil regen, de ander niet. De ene houdt van zon en de ander zegt laat maar.
1: Ja, en de ene houdt van warmte en de ander houdt het niet van warmte.
3: Zo is het precies.
1: Ja. Nou, ik wens echt wel jullie een hele fijne dag verder en geniet ervan. Hè?
2: Ik wou nog alleen ding zeggen. Winschoten heeft natuurlijk altijd een plaatselijk icoon gekend als het gaat om de run van Winschoten. Dat is Henk Noor. En Henk heeft heel veel op sociale media gepost de laatste tijd. En het is ook zijn feest, 50 jaar run. Want dat was toch een van de mensen, plaatselijke corrivee uit Heiligelee, die heel veel aan de run heeft te danken. Zijn complete opbouw in de loop der jaren is hier ontstaan.
3: Hij is hier, hè? Hij is verantwoordelijk voor staat in finishgebied. Hij heeft heel lang de run gelopen. En ja, tegenwoordig is hij vrijwilliger hier. Dus ja, geweldige kerel. Lokale held. Ja. Ik wens jou van nog een ondanks een hele mooie dag. En geniet ervan, hè.
2: Ik wens jou ook een prachtige dag met je verslaggeving voor Groningen 1.
3: Ja, ik ga mijn rondje nog ook even maken. Dus kom goed. Dankjewel, jongens. En geniet ervan. Nou, dat was dus Rolf Koning en Wiebe Kleinstra. En wij wachten op de start van de 50 kilometer.
0: Ja, ik zou ze bijna zeggen dat je de tijd vol hebt gepraat ter aan de start van de 50, Jens. Maar goed, we gaan eerst toch nog maar eventjes muziekje draaien tussendoor. Uit Frankrijk, Frans Gal.
5: Dit is Groningen 1.

0: Frans Gaal en Ella Ella 1987. Ja, ik had nog een voorbeschouwing gevonden op de site ultranet.nl. Een net met een D. Daar heeft Henry Tunissen, die ook altijd betrokken was bij de run in het verleden, heeft daar een voorbeschouwing gedaan voor de 100 kilometer en de 50. Wat zijn de belangrijkste deelnemers? Nou, in ieder geval is een nadeel dat het WK 100 kilometer op 20 kilometer in de buurt van het Spaanse Santiago de Compostela wordt georganiseerd. Het WK dus. En de sterkste lopers en loopsters komen daar voor hun land uit. Toch staan er de nodige sterke atleten aan de start. Stonden aan de start, vooral bij in het NK bij de mannen. En er zijn een aantal interessante namen bij. Die gaan debuteren op de 100 kilometer. Michiel Kallenberg liep dit jaar bij de marathon van Rotterdam 2 uur 25. Een goede basis voor een snelle 100 kilometer. Dat geldt ook voor Vincent Vergeer, die in 2024 de marathon liep in 2 uur 29 minuten. Maurice Kram is een veelzijdige loper die wel de nodige ervaring heeft als ultraloper. Hij heeft een marathon van 2 uur 34 minuten als basis en liep al veel trails en backyard ultra's. Hij plaatste zich voor het Nederlandse team bij het Backyard Ultra WK voor landenteams. En even kijken, Annemieke Kleinstra, ze werd al genoemd. Ze doet straks mee aan de 50 kilometer. Ze stelde de prachtige fototentoonstelling samen die in de Klinker staat en kon daarbij gebruik maken van de foto's van Michael van Velsen. Die expositie kun je vandaag nog bekijken in de Klinker. In de ruimte van de bibliotheek is dat eigenlijk. Dus neem daar nog even een kijkje vandaag als je daar de tijd voor hebt. Goed, en het is alweer bijna tijd voor de start van de 50. En daar is Jens natuurlijk bij. Jens, opnieuw een hoop mensen, denk ik.
1: Ja, de mensen blijven hier gewoon staan. Want over iets

0: minder dan 20 seconden gaan de lopers van de 50 kilometer van start. En inmiddels waar ik sta ik bij het podium. Met ook aan beide kanten de ballonnen met 50 erop. Lopen nog wel de 10 keer 10 estafette ook al langs. Maar ja, die starten straks om 9:30. En nu is een start gegeven voor de 50 kilometer. En daar gaan ze met z'n allen. Het is wel een, ik moet wel zeggen, een behoorlijke grote groep, moet ik zeggen. Ook over twee rijen die gaan lopen. En dat wordt allemaal samengevoegd. Dus dat is allemaal geen probleem. En inmiddels zijn de laatste loper ook al over startfinish gekomen. En dat betekent dat ze ook zometeen afdraaien richting het veld van WVV. En dat door het Rosarium heen en dan verder het parcours vervolgen. Dus de 100 kilometer is inmiddels al een kleine kwartier onderweg. En de 50 kilometer is nu middels 40 seconden onderweg.
1: Kijk, ze zijn allemaal onderweg. Tenminste, de ultralopers die de langste afstand moeten doen. Straks om 9:30 dan gaan natuurlijk de estafette atleten van start. En niet lang daarna zal ook, denk ik, de eerste loper weer doorkomen. Op de 100 kilometer die dan, als het goed is, een dik half uur onderweg is geweest over de eerste 10 kilometer. Maar goed, er kan nog wel wat tijd tussen zitten. Goed, wij gaan weer verder met de muziek. The Cranberries, Ode to My Family.

0: Here Comes the Sun, Colby Kiley. Cover natuurlijk van het bekende nummer van de Beatles. Goed op de 50 kilometer is de sterke Duitse Florentine Beese van de partij. Zij kwam voor Duitsland uit bij het WK 50 kilometer in India, waar zij onder moeilijke omstandigheden 3 uur 40 en een 16e plek liep. Maar gezien haar marathontijd van 2 uur 42 moet er in Winschoten veel sneller kunnen. Victoria Zimarina uit Oekraïne liep een PR van 3 uur 57 op de 50 kilometer en 3 uur 2 op de marathon. Ja, dat zijn de internationale kanshebbers. Bij het NK lijkt Arenda Könnecke de sterkste deelnemer. Haar 50 kilometer PR, denk ik dan, is 3 uur 46. Van de 123 deelnemers op de 50 kilometer komen er 65 uit de provincie Groningen, waaronder Harald Kiwi Timmer met een PR van 2 uur 36 op de marathon en een van de snelste aquilo-atleten. Hij komt hier dus uit de regio. Andere snelle Groningse atleten zijn Damien Zijlstra en Kars Schouten, met beiden een marathontijd van 2 uur 42. Verder is er ook een snelle loper uit Ethiopië, Johannesse Dageva Lafebo, die 2 uur 16 op de marathon heeft staan. Mooie basis voor een parcoursrecord. Rick van den Burg loopt de 50 als voorbereiding op de Spartathlon, een wedstrijd over 246 kilometer in Griekenland. Rick heeft een marathontijd van 2 uur 34 en ook al eens een snelle 100 mijl gelopen. Of hij vandaag voluit zal gaan, is de vraag. Martijn Smit liep in 2025 bij de run op de 50 kilometer een tijd van 3 uur 27. En verdere opvallende deelnemers zijn Gerry Visser. Die komt als ze op 12 september, als ze de 50 kilometer uitloopt, op 20 finishes. En is daarmee degene met de meeste finishes bij de run 50 en 100 kilometer. En Annemieke Kleinstra, we zeiden het al, de echtgenote van Wiebe. Die heeft een mooie fototentoonstelling samengesteld die in de Klinker staat. En ja, als Annemieke loopt, dan zie je Wiebe dus staan. En dan zeg je, mooi Wiebe. Dus, goed, we gaan naar Geert. Geert Smit, onze verslaggever. Goedemorgen, Geert. Oh, heeft een opname. Nou, zeg ik goedemorgen, Geert, gewoon.
1: Op dit moment sta ik bij Tony Simons. En hij is er helemaal klaar voor zijn eerste 100 kilometer ooit. Goedemorgen, Tony.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je wil toch nog een paar mijlpaaltjes zetten.
2: Ja, maar ja, ik heb nog geen adrenaline in mij. Ik voel het nog niet. Maar ik kom straks wel.
1: Je bent helemaal ontspannen.
2: Ja.
1: Is dat misschien ook nog beter?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja?
2: Ja.
1: Geen extra druk?
2: Nee, ik was hier mooi op tijd. Alles ingeleverd voor de 5 kilometer. En ik zie wel.
1: Je was echt in het nieuws, hè, gisteren, hè?
2: Ja, het was hartstikke leuk. Ik heb heel veel reacties gehad, dus allemaal top.
1: Je was echt goud, hè, van Groningen 1. En stond nog zelfs op Westerwolle 2.
2: Ja, ik heb wel eens gezien en hartstikke leuk.
1: Ja. Hoe kwam je er nou bij, hè, met een 100 kilometer te gaan lopen?
2: Ja, van vroeger, hè. Dat zit altijd in jou, dus nu komt er uit dat ik 59 ben.
1: Oh, en ook nu pas?
2: Ja.
1: Maar je hebt wel gelopen in de tijd, hè?
2: Ja, ik heb heel veel getraind. En dat was ook echt zwaar, maar het gaat goed. Ik ga zo even heen, hoor.
1: Is goed, gaan we starten. Veel succes.
2: Ja, bedankt.
1: Ja, Tony Simons, altijd gelopen, maar nooit 100 kilometer van Winschoten. En hij kan het gewoon nou niet laten om toch mee te doen.
3: Dit is Groningen 1.

Ja, we gaan verder. Had ik je maar nooit laten gaan van Bronsema en Staal, hoorde je in de voor Henning for Full van Vaya con Dios. Ja, ik heb wat uitslagen van de Lutjeren. En ja, dat zijn heel veel categorieën. Dus ik zeg alleen degene die als eerste is geëindigd. Bij de jongens 7 jaar was dat Lef van Delden. Hij liep een tijd van 4 minuten en 10 seconden. Jongens 8 jaar werd gewonnen door Xavi van der Riet. Jongens 9 en 10 jaar, daar was Maurits Haaier de snelste. En de jongens 11 en 12 jaar werd gewonnen door Lennart Godhelp. Dan de meisjes, daar bij de categorie 7 jaar was Mickey Wiegers de snelste. Meisjes 8 jaar werd gewonnen door Luca Verbree. Meisjes 9 en 10 jaar werd gewonnen door Veerle van Delden. En de meisjes 11 en 12 jaar werd gewonnen door Isa Hofstee. Zij was daar de snelste. En de jongens en meiden die wat ouder waren, tot 15 jaar mag je meedoen aan de Lutjerun. De oudere jeugd mocht 2 kilometer rennen, 5 rondjes op de atletiekbaan. En Jorrit Riemeijer was daar de snelste. Hij liep die 2 kilometer in een tijd van 7 minuten en 26 seconden. Nou, dat is een behoorlijk snelle tijd. De snelste dame, ja, dat was de enige meid die meedeed, Floortje Spuibroek. Ze deed er 11 minuten en 24 seconden over. Goed, tot zover de Lutjerun. We gaan weer verder met muziek. Sigourney K. samen met Kraantje Papi. Ben je wakker?

Parker en Low. En ja, er is vanochtend ook brand uitgebroken in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf in de Meihuizenweg in Wildervank. De sprinkler trad vanochtend vroeg in werking, waarna de brandweer ter plaatse kwam. Ze schaalden op naar middelbrand. Meerdere blusvoertuigen werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Waaronder een schuimblusvoertuig en een groot watertransport. Bij de brand kwam aanvankelijk veel rook vrij. Omwonenden die last hadden van de rook kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Met het schuimblusvoertuig kon de brandweer vanaf een afstand grote hoeveelheden water op de brand inzetten. En dat had effect. De rookontwikkeling nam zichtbaar af. Om het schuimblusvoertuig van voldoende bluswater te kunnen voorzien, werd het groot watertransport ingezet. Daarvoor moest de oprit van de N33 bij Wildervanksterdallen worden afgesloten. De brand was daarna onder controle en kan zich nu niet verder uitbreiden. De brandweer zet een mobiele kraan in om de afvalbult waarin de brand woedde uit elkaar te trekken. En de restanten worden vervolgens afgeblust. Tijdens het uit elkaar trekken en afblussen kan nog wel tijdelijk opnieuw extra rook vrijkomen. Maar volgens de brandweer zal dat niet meer voor overlast gaan zorgen. Goed, we gaan weer naar muziek uit onze regio. Steernvanger, La La Life there.

0: ja, we zijn druk bezig om contact te krijgen met Start en Finish weer. Maar het is nog niet gelukt, geloof ik. Ondertussen uit 1978 hoorde je Kingston. Van de Lou en Hollywood Bananas. En daarvoor Rondé, Nederlandse muziekgroep. En Run, ja, ook weer een toepasselijk nummer voor zo'n dag als vandaag. Goed, we hebben inmiddels contact met Jens Takens. Ja, hoe is het daarbij, Start en Finish?
1: Nou, vergeleken met zo'n beetje 25 minuten geleden is dat wat rustiger geworden. Toch staan er heel wat mensen en er zijn ook wat lopers die zich warm lopen. Maar nadat de 10x10 estafette weggeschoten werd. Verder het toch ineens wat rustiger. We hebben al van een rondje gehad. Ik weet niet of jullie al vast de doorkomsten hebben van de 100 kilometer. Maar na 10 kilometer is Maurice Kram de koploper. Hij kwam door na 41 minuten en 5 seconden. Gevolgd door Robin Meiba. Hij kwam op 42 seconden achterstand als tweede door. En derde is Vincent Vergeer. Hij kwam door naar 57 seconden langzamer dan de koploper. En viervoudig winnaar Daniel Oralek, die is een, zover ik begrijp, heeft zijn 18e 100 kilometer loopt hier in Winschoten. Die kwam als 10e door op bijna 5,5 minuten. Ook de 50 kilometer hebben we 3 deelnemers die door zijn gekomen. Oleg Jakajemenko, die is doorgekomen naar 37 minuten en 42 seconden. Gevolgd door Harold Kiewit Timmer op 8 seconden. En als derde Ruben van Zijl. Hij kwam door naar 40 minuten en 3 seconden. En dat was dus een achterstand van 2 minuten en 41 seconden. Dat zijn in elk geval de doorkomsten van de 150 kilometer na 1 rondje.
0: Ja, op die 50 kilometer een mooie race dus tussen die Oleg Jakajemenko en Harold Kiewit, onze lokale favoriet.
1: Ja, het lijkt er wel op, maar goed, bij de tweede doorkomst en misschien bij de 15 kilometer als ze daar aankomen, wordt er wel wat meer duidelijk hoe het verschil is.
0: Oké, okay. Nou, we blijven het volgen natuurlijk. Dankjewel, Jens. Ja. Jens Takens bij Start en Finish. En later vandaag horen we natuurlijk meer van hem. Goed, ik zie ondertussen dat het ook bijna 10 uur is. En dat betekent dat ik zometeen plaats ga maken voor collega Jacques Pijper. Hij neemt het zometeen over voor de komende 2 uur tot aan 12 uur. En daarna nog een aantal andere leuke collega's hier op de radio bij Groningen 1. De Olamster editie met een live verslag van de 50ste run 2026. Tot aan het nieuws hoor je Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ik zeg heel veel plezier vandaag en tot de volgende keer.

0: Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Van Morrison en Full Force Gale.
1: Runflits.
0: Ja, de Runflits, want we zijn bezig met een speciale run-uitzending op Groningen 1 met verslaggevers aan de kant. Eén van die verslaggevers is Geert Smit. Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jack.
0: Ja, goedemorgen, Geert. De hele dag de run, jij was er ook al op tijd bij. Hoe is het, Geert? Heb je al zin om te lopen?
2: Ja, ik wandel even.
0: Oh, ja.
2: Ja. Nee, maar ik was er tegen 8 uur en we zijn om 7:30, 8:30 naar de startfinish gegaan. Nou, en daar is natuurlijk van alles te beleven. Maar ik heb al inmiddels volgens mij al één berichtje doorgestuurd naar de studio. Van een gesprekje met iemand die voor het eerst op zijn 59ste 100 kilometer gaat lopen. Maar ik sta nou bij iemand die moedigt zijn team aan. Ik denk dat hij zelf niet gaat lopen, maar ik weet het niet. Ook al niet. Ik sta bij de fysiotherapeut Melvin. En Melvin, je hebt vaker gelopen, neem ik aan.
3: Ja, wij doen dit elk jaar als springroepman zijnde. En ja, het is natuurlijk het hardloop-evenement van Winschoten. En ja, wij willen daar als springroepman natuurlijk ook bij zijn. Wij zijn natuurlijk ook voor gezondheid, voor bewegen. Dus dit is bij uitstek een plek voor ons om ook ons gezicht te laten zien. En we zijn dit jaar aanwezig met een hardloopclub. De estafette doen we. En we hebben een groep die de wandelroute doet. Ja.
2: Ook nog? Ja, ik vroeg me al af waar die starten, maar dat weet ik niet helemaal. Waar starten die, weet je dat?
3: Ja, die start hier ook bij de gymzaal. En de route was tot gisteren nog niet helemaal bekend. Dus dat is een verrassing. Dus, dus hoe die precies gaat verlopen, weet ik niet.
2: Ja. Die lopen dus door de stad.
3: Ja, ze gaan volgens mij ook nog een beetje door het natuurgebied. Maar dat, ja, en er zijn natuurlijk altijd collega's die liever wandelen dan rennen. Dus dat is een mooi alternatief.
2: Ja, nou, precies. Ze zijn in beweging. Geef ons goede voorbeelden, hè, ja, als fysiotherapeut.
3: Ja, dat is natuurlijk ook leuk om hier cliënten te zien. Oud-cliënten die we mogelijk gerevalideerd hebben. En die zien we voorbij lopen. Dus dat is...
2: Dat moet goed voelen.
3: Voelt zeker goed. Ja, hartstikke mooi.
2: En loop je veel, train je veel voor dit evenement? Of,
3: Nou, ik heb me dit jaar iets minder goed voorbereid, maar ik probeer in ieder geval 1 keer in de week hard te lopen. Ja, en het is niet de 100 kilometer, hè, dus er zijn hier mensen die natuurlijk nog 10 keer verder lopen dan ik. Dus op zich moet die 10 kilometer te doen zijn. Ja.
2: Ja. En wat je beste tijd zo op die 10 kilometer, weet je dat?
3: Nou, vorig jaar had ik 41 minuten 30, maar ik verwacht dat het nu iets van 45 minuten gaat worden.
2: Nou, dat is helemaal niet verkeerd.
3: Zeker niet verkeerd, maar niet mijn snelste tijd dit jaar.
2: Oké, en het team van jullie, doen jullie mee voor de prijzen? Of,
3: Nee, we zijn echt een recreatief team. Dus ik denk dat de gemiddelde tijd tussen de 50 minuten en het uur ligt. Dus het is puur voor plezier, samenhorigheid binnen ons bedrijf. En ja, we maken er altijd een leuke dag van. En we hebben wel onderling een beetje de concurrentie van wie wordt het snelste van het team. Maar we gaan zeker niet voor de prijs algemeen, want dat, we zijn kansloos. Als je kijkt hoe hard sommige mensen lopen.
2: Ja. Meedoen is belangrijker, hè?
3: Dat is zeker waar. Ja. Ja.
2: Nou, ik wens je succes.
3: Hartelijk dank.
2: En ook met jullie team. Geniet ervan.
3: Nog een hele fijne dag met het mooi weer in ieder geval.
2: Geniet ervan. Jo, dankjewel. Jacques.
0: Geert.
2: Het ging weer mooi.
0: Het ging zeker mooi, Geert. Jij blijft voor ons aan het parcours en we horen je heel graag straks weer. Geert Smit.
2: Dankjewel.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: het is de muziek waarop de hardlopers toch wel sneller gaan lopen, door de Beach Boys en Kokomo.
1: Runflits.
0: En voor de Runflits.

0: Blitz gaan wij naar Jens Stakens, die inmiddels in het Rosarium in Winschoten is.
1: Ja, dat klopt. Jacques, goedemorgen. Ik sta dus in het Rosarium. Ik zit net even te kijken of we doorkomst hebben. Ja, van de 100 kilometer zijn we nu 15 kilometer onderweg. Maurice Kram is nog steeds de koploper. Hij heeft nu een voorsprong op de nummer 2, Robin Meijma, van 1 minuut en 2 seconden. En Vincent Vergeer is de nummer 3. Samen met Mike Rensen kwamen ze door na 1 uur, 3 minuten en 7 seconden. En ze hebben dus een achterstand op de koploper van 1 minuut. En 19 seconden. Kijken we even of we misschien doorkomst hebben op de 50 kilometer. Die hebben we. Het verschil tussen Oleg Yamayenko en Harold Kiwi-Timmer, dat was na 10 kilometer 8 seconden. Inmiddels is Yakamenko uitgelopen. Hij heeft nu 28 seconden voorsprong na 15 kilometer. En het derde is nu Ruben van Zijl. Hij heeft een achterstand van 3,42. Oleg Yakamenko, die kwam door na 56 minuten en 22 seconden. Dat zijn ook de enige drie deelnemers die na 15 kilometer doorkwam op voor de 50 kilometer. En ja, ik sta hier dus in het Rosarium. Er staan hier ook een aantal tentjes. En natuurlijk ook, ik zie een tent met allerlei namen staan. Hier echt een gezellige vrouwenentent. Nou, ik ga er eens even bij zitten. Goedemorgen. Dames, die fles dat begint al aardig vroeg.
2: Ja, het is ook onze weekend.
1: Nou ja, geniet ervan. Voor wie zijn jullie?
2: We zijn hier voor Eli.
1: En die loopt?
2: 100 kilometer.
1: 100 kilometer. En hoe gaat het tot nu toe? Kon je wat aan haar zien?
2: Best goed. Ook goede energie hier. Met de groep. We zijn hier met zeven vrienden. We zijn van Amsterdam. Maar verschillende nationaliteiten. Yes. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Geniet ervan. En heel veel succes. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is leuk om te horen. En zo staan er nog meer van die tentjes. En heel veel personen staan ook allemaal zie je tafel met allerlei flesjes. En ik geloof dat er iemand aankomt of niet. Komt er iemand aan? Wacht even, ik kom naar je toe.
3: Ik weet nog niet zeker, maar ik verwacht hem wel binnen.
1: En op wie wacht je?
3: Maurice Kram.
1: De koploper?
3: Ja, de koploper, als het goed is.
1: Oké, okay. En loopt er nog aardig fris bij je?
3: Ja, hij is ook wel ultra's gewend, dus het zou... De afstand is het probleem niet, dus het is de vraag als het tempo gaat lukken.
1: Nou zie ik hier allemaal flesjes.
3: Dit is voor iemand anders. Dit is onze...
1: Oké. Dus je hebt alleen maar watertjes en jelletjes?
3: Ja.
1: En wat zijn dat voor soort jelletjes?
3: Ja, volgens mij... Ja, ik weet niet precies wat erin zit, maar...
1: Ja, in elk geval dat je echt gewoon qua eten bijblijft.
3: Ja. Dat hij de goede koolhydraten zo binnenkrijgt en daarop verder kan. Ja. En daarnaast aangevuld met water. Dus,
1: Nou, succes nog vandaag.
3: Komt goed.
1: Oké. Okay. Ik ga verder het parcours oplopen. En je ziet hier nog meer van die... veel plaatsen met tafeltjes wat er staat. Met daarbij flesjes, energiedrankjes en noem het maar op. Maar wij gaan het de hele dag, of ik ga tenminste nu het parcours gewoon rondlopen. En kijken hoe de straten misschien versierd zijn. Hoe gezellig dat het bij de straat is. Dus dat gaan wij de komende uren gewoon doen. En we houden natuurlijk ook de tussenstanden in de gaten van de 100 kilometer en de 50 kilometer.
0: Verslaggever Jens Stakens. Groningen 1 op je radio. We zijn de hele dag bij je met de run. En de Pet Shop Boys zijn er ook bij, samen met Dusty Springfield. Lekker even meezingen met What Have I Done to Deserve This?

0: The Pet Shop Boys en Dusty Springfield en What Have I Done To Deserve This. Groningen 1 op je radio, waarin we de hele dag, nou ja, in ieder geval tot de klok van 5, verslag doen van de run in Winschoten. Eerder deze ochtend sprak verslaggever Jens Takens met burgemeester Cora Yveske Sikkema.
1: Cora Yveske Sikkema, live Groningen 1.
2: Hi.
1: Hoe is het om deze bijzondere dag mee te maken? De 50ste run hier in Winschoten.
2: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Echt geweldig dat het voor de 50ste keer is georganiseerd. Met al die vrijwilligers die dat elke keer weer voor elkaar boksen. We hebben mooi weer. Dat is fijn voor de renners. Het is fijn voor het publiek dat ons aanmoedigt. Ja. Dus ik heb er heel veel zin in.
1: Hoe ziet uw dag er vandaag nog verder uit?
2: Ik mag zometeen als eerste renner van de gemeente Roldans van start. En dan mogen we nog naar Roldam nu. Interview met het college. En vanmiddag mag ik nog wat prijs uitreiken. Tussendoor ga ik naar huis. En het komt ook langs mij naar huis. Dus ik kan heel veel mensen aanmoedigen.
1: Bent u een beetje fit voor vandaag?
2: Ik doe mee en ik heb er zin in.
1: Heel veel succes.
2: Dank u wel, hè.
1: Okay, graag gedaan.

0: Uit 1978 hoorde je de Bee Gees en Staying Alive.
1: Runflits.
0: En voor onze runflits schakelen wij naar verslaggever Rien Stakers. Die is onderweg of inmiddels is hij aangekomen op de bovenburen waar hij iets niet heel plezants gezien heeft. Rien Stakers.
2: Nee, dat klopt. Ik liep hier tussen de bomen door, weet je wel. Tussen het voetbalveld van WVV en het Hertenkamp. En ik kijk zo achter me om en ik zie de fietser aankomen voor de 100 kilometer. En ineens zie ik geen loper. En die zie je die loper in de bosjes even een plasje plegen. En ik denk bij mezelf, een kwartier geleden stond ik net met die jonge dame te praten over. En toen dacht ik bij mezelf, wat heeft daar wel ingezeten dat hij zo snel de bosjes in moest gaan. Maar ja goed, als je moet, dan moet je even. Maar dat is tot nu ook de enige die ik gezien heb die daar even een plasje pleegt. Moet je niet eigenlijk in het openbare geval niet doen, want dan ben je klauw voor geld kwijt. Maar die Michel Kram die is wel nog steeds dus de koploper op die 100 kilometer. Hij heeft een voorsprong op de nummer 2 van 1 minuut 13 seconden. Dat is na 20 kilometer op Robin Meijma. En Vincent Vergeer die zit er ook nog niet zo ver achter. Met 1 minuut een achterstand van 1.34. En Mike Rensen die doet ook nog mee voor het podium. Die staat op 1.35. 1 minuut 35. Dan gaan we naar de 50 kilometer. Daar hebben we twee doorkomsten tussen Oleg Jamajenko en Harald Kiewit Timmer. Jakimenko die is nog steeds koploper. Hij kwam door na 1 uur 15 minuten en 28 seconden. En Harald Kiewit Timmer is de nummer 2. Hij heeft nu een achterstand van 16 seconden. Hij kwam door na 1 uur 15 minuten en 44 seconden. En ik ben bijna bij de bovenburen, maar ik sta even op een grote parkeerplaats wat hier is. En ik zie dan heel veel lopers dan richting het bovenburen opdraaien, waar ik nu ook langzamerhand naartoe ga.
0: Verslaggever Jens Stakers op Groningen 1, waarin wij verslag doen van de run. En muziek hebben we natuurlijk ook uit de jaren 70. De Tram.

0: The Tremaloos uit de jaren 70 en I Like It That Way. De Run doen wij verslag van de hele dag op de radio. In ieder geval tot de klok van 5. En een van de verslaggevers die wij onderweg hebben is verslaggever Geert Smit, die even is aangeschoven in de studio. Even voor een lekkere kop koffie, even voor een lekkere koek. En hij wil heel graag even vertellen over wat hij allemaal gezien heeft, Geert. Want dat is wel bijzonder, hè?
1: Ja, het is echt bijzonder. Het is een groot feest eigenlijk, hè? Mensen die leveren een prestatie. Ja? Die lopen de 100 kilometer, 50. Maar die 10 keer 10, die mensen worden net zo hard toegejuicht als die van 100 kilometer. En dan kijk je wel eens een keer van hoe gaat dat nou? Maar die koploper van de 100 kilometer, die heeft al 2 rondes afgelegd. En terwijl hij dus al die 10 kilometers voorbij loopt. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En ja, het is gewoon een lekker sfeertje. Iedereen is blij. Het is mooi weer natuurlijk. Maar het is gewoon een prachtig sfeertje.
0: En misschien is het al wel genoemd vanochtend. Maar heb je een inschatting hoeveel mensen er meedoen aan de loop?
1: Nou, in elk geval 247 teams van 10 keer 10. Dus dat betekent bijna 2.500 mensen. En dan begreep ik dat er voor de 50 kilometer ook een 100 zoveel lopers waren. En 100 kilometer ook. En daar worden dus ook nog aparte kampioenschappen gedaan. Dat is echt heel erg mooi.
0: En dan hebben we het over de lopers. De toeschouwers aan het parcours.
1: Het staat vol.
0: Het staat vol, hè?
1: Ja, nou ja, vooral bij de start en finish. Ja. Daar staat het vol. Hier staat ook wel wat bij de studio, zeg maar, bij de rotonde. Maar het is gewoon een feestje.
0: En nou loop jij rond bij het parcours. Je hebt je microfoon, je hebt een koptelefoon op, maar je hebt ook een fotocamera bij je.
1: Nou, eigenlijk was dat in eerste instantie mijn werk. Foto's maken van de run. Dat is gewoon een van mijn hobby's. Maar ja, toen het vorig jaar kwam, nou zou je, of het jaar daarvoor geloof ik al, wil je ook wat verslaggeving doen van de. Nou ja, dan hebben we dus eerst via de telefoon gewoon een dictafoon gebruikt. En dan mensen interviewen, lopers, mensen die organiseren, mensen die gewoon hulp zijn als verkeersregelaar. Er zijn zoveel mensen die druk zijn met die run. Die verdienen ook eigenlijk een beetje aandacht.
0: Zo is dat. Wij zijn er ook druk mee. De hele dag doen we verslag tot de klok van 5. Groningen 1 met nu muziek van Direct.

0: is the rhythm of the night. Bastille en Of The Night.
1: Runflits.
0: En voor de runflits gaan we naar verslaggever Jens Stakens. Ross Stewart, die zong het al heel lang geleden. Some guys have all the luck. Nou, daar heeft Jens ook, want Jens gaat twee dames verrassen, geloof ik.
2: Tenminste, ik ga het proberen, want ik sta hier op de bovenburen. En ik wou eigenlijk doorlopen met deze twee. Die zijn echt heel enthousiast, want die hebben twee borden gemaakt. En ik sta nog aan de andere kant van hun. Dus ik moet nog even oversteken zonder dat ik een fietser of een loper ondersteboven loop. En dan gaan we het maar eens even. Want ze zijn echt heel enthousiast. En ik ben bang dat ze al voelen dat ze eraan komen van... We gaan eens even kijken. Twee borden hier. Dames, goedemorgen. Ja, jullie voelen me aankomen. Twee borden zie ik hier staan. Jullie zijn flink aan het juichen voor de lopers. Wat hebben jullie gemaakt?
3: Sorry, I'm foreign.
2: Oh.
3: She's from Germany.
2: Oh, ze is van Germany. Oh. Dat is geen probleem. Mag weer in het Duits. Ze hebben een shirt gemaakt. Ja. Wat steht da drauf?
3: Mehr Power, mehr Energy und mehr Fußarbeit.
2: Ist das für alle Läufer oder für eine ganz spezielle?
3: Für alle Läufer.
2: Ja. Ja. Wo kommt ihr her?
3: Aus Berlin.
2: Und wie lange habt ihr die Reise gemacht von Berlin nach Winschow?
3: 9 Stunden.
2: 9 Stunden. Mit Auto oder mit
3: der Deutsche Bahn?
2: Okay. Heute angekommen oder
3: gestern?
2: Gestern. Und du hast ein Schild gemacht, das ist glaube ich ein Figur von Mario Party.
4: Mario Kart, ja, ist der for Energy. Dus als ze deze...
2: Oh ja, jij bent Nederlands.
4: Dan krijgen ze meer energie. Ja, dat is het doel.
2: En dat is voor mij dood, geloof ik, hè?
4: Ja, dat is dood.
2: Ja, dacht ik wel. Ben jij voor iemand speciaal aan het juichen?
4: Wij moeten allemaal zelf ook nog rennen vanmiddag.
2: Ja. Oh, jullie doen...
4: Wij rennen zelf ook en onze vrienden die rennen nu, dus we... Ja, we staan hier eigenlijk en straks gaan we om de beurt allemaal rennen.
2: En waar gaan jullie lopen? Tien estafetten?
4: Tien estafetten doen we inderdaad.
2: Oh, jij hebt een veel latere nummer?
4: Ja, ik ben straks, nummer 3 ben ik...
2: Oh, en de nummer 2 is toch al onderweg?
4: Die is nu onderweg inderdaad. Die komt hier als het goed is zo langs, dus die gaan we aanmoedigen en dan ga ik die kant op.
2: En zie je, wie lang moesten ze hier nog wachten? Zie je, had nummer 3?
3: Ja, ik ben nummer 4.
2: Ah, toen was ze in nummer 4.
3: Nou, nummer 8?
2: Auch aus Deutschland.
3: Ja.
2: Gehört ihr zusammen?
3: Ja.
2: Okay. dann wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß bei den 10 Kilometern.
3: Dankjewel.
2: Oh, so ein bisschen holländisch kann auch noch.
3: Ja.
2: Succes, dames. Ook succes met jou. Doei. Ja, leuk is dat. Zelfs internationaal publiek is hier ook. Dus wat Geert zei over sfeer bij het parcours. Nou. We hebben het net gezien.
0: Dank je, heer Jens, voor je bijdrage.
2: Dit is het,
0: Jacques. Groningen.
2: Ja, je moet wel een beetje van alle markten thuis zijn, hè?
0: Ach, zo is dat, zo is dat. Dank je. Groningen 1 op je radio. Met muziek nu van The Pretenders. Dit is A Message of Love.

Now look at the people.

Lizzo en About Damn Time. Leuk om Lizzo nog eens een keer te horen op de radio. En over de radio gesproken, daar luister je naar Groningen 1... waarin wij verslag doen van de run straks. Na 11 uur dan horen we verslaggevers Geert Smit en Jens Takens weer. Maar er is niet alleen run. Er zijn meerdere dingen vandaag te doen. Vandaag en de komende 2 weken is er in de bibliotheek van Winschoten het Reizende Klimaatmuseum. Hier zijn kunstwerken en interactieve installaties te zien over het klimaat. En je kunt er ideeën op doen voor een duurzamere wereld en over aardgasvrij wonen. Dit weekend is het Open Monumentendag. In de gemeentes Oldambt, Pekela en Westerwolde zijn er diverse monumenten open om te bezichtigen. Over de grens in Noijerede vindt het oldtimer treffen plaats. Vandaag en morgen kun je oldtimers bekijken en ook meedoen aan diverse activiteiten. Tot 5 uur vanmiddag kun je ook appels plukken in de boomgaard van Oldiek. De geplukte appels kun je daarna betalen in de winkel en meenemen naar huis. Landwinkel Oldiek vind je aan de Hoofdweg 26 in Nieuwolda. En tot 5 uur vanmiddag kun je bij boerderij Hermans Dijkstra gratis terug in de tijd in en om de boerderij. De vrijwilligers brengen het leven van vroeger in beeld. Boerderij Hermans Dijkstra vind je in Midwolda. In een oude Pekela, daar is vandaag een jaarmarkt. Ook worden er op de parkeerplaats voor het gemeentehuis ruim 80 oldtimers geshowd. En de markt is in het centrum van Oude Pekela langs het Pekelderdiep. Groningen 1 op je radio, waarin wij plaatsmaken voor het journaal van 11 uur. En daarna zijn we terug met de verslaggeving van de run in Winschoten.

0: Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf, met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.

0: Kurt Nielsen en She's So High.
1: Runflits.
0: Ja, en voor de Runflits gaan we naar verslaggever Jens Takens. Waarvan ik mij heb laten vertellen dat Jens bij heel veel lawaai staat qua muziek en dat soort dingen. Want het is gezellig bij jou, neem ik aan, Jens.
2: Ja, nou, dat valt op mij. Ik weet niet eens waar ik sta, maar goed. 30 kilometer, dat gaan we maar eens even doen van de 100 kilometer. Maurice Kram, dat is nog steeds de koploper vanaf de eerste ronde. 2 uur, 3 minuten en 46 seconden. Gevolgd door Robin Meijma, ook al een tijdje tweede. Maar de achterstand wordt per ronde met 10 à 15 seconden groter. Nu heeft hij een achterstand van 1 minuut 34. Vincent Vergeer is de nummer 3. Hij staat achter 2 minuten. En 28 seconden. En Mike Rensen is de nummer 4. En die heeft in feitelijk dezelfde tijd. Of dezelfde achterstand als Vincent Vergeer op koploper Maurice Kram. Kijk ik even gauw naar de 50 kilometer. Daar... Nog even de juiste. Daar heb ik nog geen doorkomsten van de 30 kilometer. Maar daar zijn we inmiddels met beide heren al halverwege de run van Winschoten voor de 50 kilometer. 25 kilometer hebben zij dus gehad. En we wachten dus keurig netjes af op de doorkomsten van hun op de 30 kilometer. Dat is het vanaf hier.
0: Verslaggever Jens Takens, we gaan hem de hele dag horen. Samen met verslaggever Geert Smit. Zij doen vandaag verslag van de run op Groningen 1. Waar je nu Henk Wijngaard hoort.

0: Henk Wijngaard en hey Suzy. En ik zeg hey Ronnie, want we hebben ook verslaggever Ronnie van der Wal onderweg. Want jij staat op een hele bijzondere plek, Ronnie, geloof ik.
1: Ik sta in het museum van in de klinker van de Run. De tentoonstelling. Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor jou. Ik had verwacht dat jij wel wat mensen bij je hebt staan.
1: Ja, ik heb hier een meneer Henry Teunissen bij mij staan en ik heb een paar vragen voor hem hier zo. Waarom bezoekt u deze tentoonstelling?
2: Nou, ik bezoek hem omdat ik hem mede heb samengesteld samen met Lisbeth Jansen en Annemiek en Wiebe Kleinstra. En ik ben hier met iemand die de eerste run meeliep, Tom Peters. En ik vond het leuk om samen met hem de tentoonstelling te bekijken.
1: Heeft u met deze run verder nog?
2: Mijn eerste deelname was in 1985 aan de 100 kilometer. Ik heb 15 keer meegedaan. Ik ben vrijwilliger geweest en ik ben ook 6 jaar race director geweest.
1: Heeft u zelf ook wat meegelopen met deze run ooit?
2: Ja hoor, ja, wat ik zeg, 1985 voor mijn eerste 100. En we staan hier voor het is een radio-interview, dus dat kan je niet zien. Maar een prachtige vlag van de run van 1985. Nou ja, dat was mijn eerste run.
1: En wat was het mooiste moment, de mooiste run in uw leven?
2: Ja, ik denk toch die ik zelf meeliep, de eerste in 1985. Ik had nog nooit een wedstrijd gelopen. Ik was 3 keer wezen kijken in Winschoten bij de run. Om te kijken hoe de anderen deden. En ik had nog geen 5 of 10 kilometer wedstrijd gelopen. Het was mijn eerste keer.
1: Oké. En wat vindt u van de leuke run? Dat de kinderen de opstap maken naar de grote run. Ziet u ook de prognose dat ze de overstap maken naar de grote run?
2: Ja, nee, dat is super, super. De Lutje Run is eigenlijk al heel erg lang. Vroeger was er in de dorpen vaak een jeugdloop. Toen nog een ronde van 50 en 100 was. En tegenwoordig, vroeger was het voor de grote run aan om 9 uur. En dan stond de hele finishstraat vol met ouders, grootouders, kinderen. Net is nu op de locatie van de atletiekbaan van Aquilon. Dat was ook gisteren een ongelooflijk succes.
1: Ik wil u bedanken voor deze interview en veel plezier vandaag nog.
2: Ja, gaat helemaal lukken.
0: Verslaggever Ronnie van der Wal, Groningen 1 met nu Chris Ria.

0: Chris Rea. Ja, je zou hem kunnen kennen van dat kerstliedje van hem. Maar hij heeft nog veel meer andere liedjes gemaakt, waaronder deze Fool If You Think It's Over. Groningen 1, waarin wij verslag doen van de run. En een van onze verslaggevers is Geert Smit, die ook aan het parcours staat. Geert, waar ben jij momenteel?
1: Nou, heel eerlijk, ik sta in de sporthal.
0: Kijk.
1: En daar hebben teams van de gemeente zich verzameld, een paar. En ik sta nu te praten met Torben van de gemeente Westerwolde. Dag Torben.
2: Dag, goeiedag.
1: Ja, je moet nog even lopen, hè? Helemaal klaar voor?
2: Ik heb mijn best gedaan om me voor te bereiden inderdaad. Maar ik hoop dan straks naar de volgende lopen. Dat zal rond 11:45 zijn te mogen starten inderdaad. En dan gaan we ervoor in 10 kilometer. En hopelijk binnen het uur. Dat zou wel een mooi doel zijn. Op zich.
1: Heb je al eerder 10 kilometer gelopen? Dat je zegt van nou, mijn tijd is ongeveer zoveel.
2: Nou, de laatste week een beetje geoefend thuis. Om het huis zo maar zeggen. In de mooie bossen bij Sellingen. Dat was natuurlijk mooi in de gemeente Westerwolde. En dat ging op zich best aardig. Maar niet heel veel heel hard gelopen. Want er moet ook af en toe gevoetbald worden door de week. Dus dan moet je daar natuurlijk ook kunnen presteren.
1: Jullie hadden een druk programma.
2: Ja, zeker. Heel druk programma de afgelopen week in de voorbereiding, ja.
1: Jullie lopen wel allemaal mooi in hetzelfde shirt, zie ik.
2: Ja, collega's hebben een heel mooi shirt ontworpen inderdaad. Met het logo van de gemeente. En ook duidelijk daarop op de achterkant inderdaad. De gemeente Westerwolde staat daarop. Dus we zijn goed herkenbaar inderdaad.
1: Je voetbal, maar verder hardlopen doe je eigenlijk niet.
2: Nee, eigenlijk niet inderdaad. Het gaat vooral om het voetballen, ook bij Westerwolde trouwens, maar dan in Vlagwedden natuurlijk. En dat vind ik eigenlijk leuk om te doen, maar hardlopen normaal gesproken niet inderdaad. Maar nu met de gemeente, met de collega's samen een keer de run meedoen, dat leek me echt leuk. Nog nooit gedaan, dus gaan zien hoe het gaat.
1: Maar heb je al iets geproefd van de sfeer aan de baan of nog niet?
2: Nee, dat ga ik straks even doen. Ik moest even gauw hier naartoe even omkleden en dan gaan we straks even kijken hoe het echt is langs de baan. Ik ben benieuwd.
1: Lekker hectisch hoor.
2: Ja, dat zal. Ook mensen heb ik in ieder geval gezien.
1: Vooral als je moet starten en jouw teammate komt, dan wordt het even spannend.
2: Ja, precies. Hoop mensen die willen wisselen waarschijnlijk, die elkaar in de weg lopen, die alleen hun eigen teamgenoten zien, schat ik zo in. En dan, hoop dat je niet valt natuurlijk.
1: Nou, heel veel succes. Ik wens je een goede tijd, maar vooral dat je plezier hebt in de loop.
2: Daar gaat het om. Heel erg bedankt.
1: Oké, dankjewel, Robin. Nou, kijk eens, de eerste alweer. We gaan op zoek naar een volgende item, Jack.
0: Is goed, Geert, we blijven je volgen. En mocht je nou thuis denken van ik wil ook wel even kijken bij de run. Ja, het zou kunnen natuurlijk, maar je kan ook gewoon lekker bij de radio blijven. En dan doen wij verslag voor je. Dat doen we tot de klok van 5 op Groningen 1. En we gaan je ook verblijden met leuke muziek. Peter Schilling is dit en Major Tom.

0: UFO. Groningen 1 met Adele en The Rumor Has It.
1: Runflits.
0: En voor de runflits gaan we naar verslaggever Jens Staakens. Ik weet trouwens niet of het met deze runflits helemaal goed gaat komen. Want ja, Jens, jij staat op een rustig plekje. Wat is dat nou?
2: Ja, rustig plekje. Ik ben vlakbij het Kloosterbrug. Ben ik nu. Dus we gaan zo meteen richting Heiligelee toe. En ja, het is rustig ook qua publiek. Maar wat mij wel opvalt ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar heb ik hem eigenlijk ook een groot deel gelopen. En ik merk dat ondanks het zonnetje schijnt, het is heerlijk weer. Prachtig mooi weer. Zie ik toch veel meer toeschouwers dan vorig jaar. Vorig jaar was toch wel aan de frisse kant. Zag je heel veel mensen met een behoorlijke jasje aan langs het parcours zitten. Maar dit jaar is het allemaal heel anders. En ja, wat dat betreft hebben de lopers niks te klaar. Worden ook flink aangejuicht als er mensen langs de kant zitten. Wij gaan eens even kijken hoe het de stand van zaken zijn. Dan gaan we naar de 50 kilometer toe. Daar zijn we geland al bij de 35 kilometer punt. Daar zien we Oleg Jakimenko als eerste verschijnen. Na 2 uur, 11 minuten en 5 seconden. En dan is het gewoon wachten op de nummers 2 en 3. Dat zijn Ruben van Zijl en Martin Schmid. Die zijn nog lang niet voorbij gekomen. Gaan we naar de 100 kilometer kijken. Daar zien we dat ze toch langzamerhand naar de 40 kilometer gaan. 6 man zijn in ieder geval gepasseerd. En Maurice Kramp is daar steeds de koploper. En mocht je bij het parcours staan en je hebt Groningen 1 aanstaan. Als je een fietser ziet met een witte bord ervoor, dat is de 100 kilometer. Heeft hij een oranje bord, dan is het de 50 kilometer.
0: Kijk, dat is wel even heel handig om te weten. Jens Staakens, we gaan straks terugschakelen naar Jens en ook naar Geert Smit. Zij doen tot de klok van 5 een verslag van de run. En dit is Duran Duran and A View to a Kill.

0: Als je als hardloper dit op je oortjes hebt of je hoort het langs het parcours, ja, dan doe je toch nog even een stapje harder, hoor. Eiffel 65 en I'm Blue. Iemand die niet blue is, is verslaggever Geert Smit, die ook nog aan het parcours is en die waarschijnlijk ook een stapje harder gaat zetten bij die leuke muziek die we draaien, of niet, Geert?
1: Hebben we wel gedaan. En degene die ik ga interviewen, die deed het ook. We zijn echt even te genieten van dat mooie muziek. En ik zag een hardloper wel met een koptelefoon op en die deed het ook. Die ging lekker op het ritme van de muziek lopen. Maar ik sta nu in een heel mooi plekje. Dit is het parklaantje, geloof ik, hè?
2: Dat klopt.
1: Ja, een parklaantje. En hier staat een team en ik zou zeggen, jel. Onze Coa Boys winnen de strijd wel. Oh, hoe vind je dat? Jacques, hoe vind je dat? Jacques is even weg. Ja, jullie doen mee met een team van Coa. Alleen maar Coa mensen of ook mensen uit de streek die meedoen?
2: Nee, eigenlijk alleen maar Coa bewoners. Ja, zowel jongeren als mensen van de reguliere kant. Ja,
1: ja, dat is toch wel. Dus en lopen ze een beetje goed?
2: Tot nu toe wel. De tijden zijn heel positief. Dus dat is alleen maar goed. Ja.
1: Trainen ze ervoor of hebben ze dat niet gedaan?
2: Sommigen wel, sommigen gaan puur op karakter. En die hebben gewoon een mindset en daar gaan ze voor. Ja, ja. Bijzonder, hè? Ja, dat is, vind ik echt heel
1: mooi. En jezelf dan?
2: Nee. Ik ben hier om aan te moedigen en ze naar de start-finish te brengen. Dus nee, ik ren zelf niet.
1: Ik heb je niet eens naar je naam gevraagd. Nee, wat je functie is bij COA?
2: Ik ben Ellen en ik werk als woonbegeleider bij jongeren AMV onder de 18 jaar.
1: Ja. En dit zijn dus bijna allemaal mensen onder 18 jaar?
2: Bijna allemaal, ja. Ja. Er zijn een paar die mee rennen van de volwassenen. Maar voor de rest onder de 18 inderdaad. Ze hebben een team hebben we samen gesteld. En er zijn zelfs jongeren die op de reservelijst staan, die liever ook gewoon willen rennen. Dus iedereen is heel gemotiveerd.
1: Leuk, hè?
2: Ja, superleuk. Ja.
1: Leuke dingen dan, hè?
2: Ja, zeker. Ja, supermooie activiteit voor hun.
1: Gedragen ze zich een beetje? Want dat is natuurlijk altijd de vraag, hè? Maar ik begrijp wel dat dat niet altijd makkelijk is. Maar...
2: Zeker. Het is in groepsverband, lekker met z'n allen en iets te doen hebben op zo'n dag is natuurlijk super mooi. Ja. Zeker gedragen ze zich.
1: Ja, niet voor niks, hè?
2: Zeker niet. Nee. Dat inderdaad.
1: Ja, precies. Nou, ik vind het knap dat ze met elkaar lopen.
2: Ja. Ja,
1: feliciteer me maar van mij. Ja?
2: Ja,
1: dankjewel. Nou, dat was Jacques tot zover.
0: Ja, want hoe zei je dat nou? Was het nou jel, Geert Smit verslaat het wel, zoiets, toch?
1: Nou, ik zet me daar graag even terug, want onze Coa Boys winnen de strijd.
0: Oh ja,
1: dat is heel bijzonder.
0: Dat
1: heel
0: spannend. Ja, heel mooi, heel mooi. Geert, dankjewel, we horen je straks weer. Groningen 1, waarin wij verslag doen van de run. Dit zijn de Gibson Brothers.

0: uit 1977, de Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Eerder deze uitzending, waarin wij verslag doen van de run, hoorden we van Jens Stakers en Geert Smidal over een heleboel teams die meedoen met de run vandaag. Eén van die teams is Mission Possible. Daarvoor aan de telefoon de heer Bert Dokter. Ja, goedemorgen, meneer Dokter. Mission Possible, die meedoet aan de run. Dat doen jullie niet zomaar, hè? Want waarom lopen jullie vandaag mee bij de run?
1: Ja, wij doen mee vanwege onze terug naar schoolactie. En ja, we hebben een organisatie, Mission Possible, die zich vooral inzet voor projecten in Oekraïne, Armenië en Rusland onder andere. En wij vangen heel veel kinderen op, kinderen uit probleemgezinnen. En ja, in september zijn daar de scholen ook weer begonnen. En wij proberen die kinderen uit armlastige gezinnen te helpen met schoolspullen.
0: Maar hoe zou je die kinderen kunnen helpen door vandaag mee te doen met de run?
1: Ja, we hebben twee teams, een heel aantal lopers. Gisteren ook met de Lutje Run 12 lopers gehad. En ja, die laten zich allemaal sponsoren.
0: Ah.
1: Dus ja, op de website www.missionpossible.nl. Even scrollen, dan zie je dan een berichtje over de run. En ja, daar kun je onze lopers sponsoren.
0: En dat kan nu nog steeds. Dus als, als tante Truus aan het luisteren is, die kan denken van... hey, ik ga ze sponsoren.
1: Nee, het kan altijd. www.missionpossible.nl en eventjes naar beneden scrollen. En dan wijst het je vanzelf.
0: En hoe is het met de lopers? Zijn het allemaal snelle lopers? Jongens en meisjes?
1: Alles door elkaar. Langzame lopers en snelle lopers. We hebben er eentje van 150 minuten, dat is onze snelste. Maar we hebben er ook eentje van 80. Maar dat maakt niet uit. Wij doen niet mee voor de prijzen, maar allemaal voor het goede doel.
0: En het goede doel is Mission Possible. En die kun je dus sponsoren. Nog even over Mission Possible. Want jullie helpen dus mensen in, ja, om het zo maar te zeggen, arme gebieden. Dat geld wat jullie vandaag oplopen, dat wordt ook weer daaraan besteed. De scholen zijn ook daar weer begonnen. Want hoe help je ze dan met het geld als de scholen daar weer zijn begonnen?
1: Ja, wij kopen voor die kinderen daar schoolpakketten. Dus schooluniform, schooltas, schriften, schuifkraai, dat soort dingen. Wij hebben in ons thuis een heel aantal kinderen in de opvang. En ja, dat brengt elke september weer grote problemen of uitdagingen met zich mee, zou ik zeggen. Om al die kinderen ook weer te voorzien van de juiste spullen.
0: Ja, want als je dat nou niet zou doen, hoe is dan het beeld van die kinderen? Hoe gaan die kinderen dan naar school?
1: Ja, dan is het zeer beperkt. Ja, dan zie je natuurlijk grote verschillen met andere kinderen op school. Hè, want die groeien wel in een normaal gezin op. En ja, en bij ons is het dus in een opvangtehuis. En ja, dan kom je dus zonder de juiste spullen de eerste school binnen. En dat is natuurlijk altijd vervelend.
0: Bert Dokter van Mission Possible. Ik hoop dat jullie een heleboel geld bij elkaar lopen vandaag. En als tante Truus of oma Kees jullie nog willen sponsoren, missionpossible.nl is het?
1: Dat is het. www.missionpossible.nl, ja.
0: Dank je voor dit gesprek en heel veel succes vandaag, Bert Dokter.
1: Dank je wel.
0: Groningen 1 en we doen verslag van de run. We gaan nog eens even kijken of wij Jens kunnen vinden. Of wij Geert nog ergens kunnen vinden. Want ja, zij lopen ook voor het goede doel. Alleen ja, dan zijn wij het goede doel natuurlijk, hè. Dit is ABBA en Voulez-vous.

0: ABBA en Voulez-vous.
1: Runflits.
0: Ja, en onze runflitser Jens Stakens is inmiddels onderweg naar Heiligelee. Jij maakt kilometers vandaag, Jens.
2: Ja, wat ik begrepen heb, ben ik nog niet eens op de helft van deze parcours. En ik sprak onze oud-voorzitter Frans Kroon, die sprak ik zojuist. Hij zegt van, je bent nou 4 kilometer onderweg. Ik denk, jeetje, ja, dan moet ik nog 6.
0: De helft is in zicht, Jens, de helft is in zicht.
2: Ja, en dan moet je nagaan hoe de lopers zich denken als ze hier 10 keer langs moeten. Dan denk je van, oh mijn god, en vooral als je aan kop ligt, dan gaat het altijd wat makkelijker. Maar stel voor dat je ergens in de middenboot of achteren, dan denk je van, oh, nog 2 rondjes. Och, nog 3 rondjes. Of wat dan ook. Maar goed, je moet het positief bekijken. Het is goed weer. Het begint wel een beetje bewolking te komen. En, maar de gezelligheid is er niet minder. Ik had ook met Frans Kroon over. Ik vind toch wel dat er wat meer toch partytenten staan, parasols er staan, dat mensen langs het parcours zitten. En dat is toch, toch heel fijn. Vorig jaar was toch wat aan de frisse kant. En dit jaar hebben we goed weer en dat is dan ook duidelijk te merken. Wij gaan naar even naar de tussenstanden kijken. Want de 100 kilometer lopers die zijn inmiddels ook ruim 2 uur 3 kwartier onderweg. Maurice Kram die kwam daar als eerste door. Tweede is nog steeds Robin Meijma. Hij kwam door na 2 uur 46 minuten en 57 seconden. Hij heeft een achterstand van 1 minuut 45. Vincent Vergeer is de nummer 3 op ruim 4 minuten. Hij doteerde 2 uur 49 minuten en 43 seconden. Gaan we naar de 50 kilometer. Dan eens even kijken, dan heb ik de verkeerde, dan heb ik de marathon, die is nog niet van start gegaan. Daar zie ik alleen Joke Menko nog steeds staan op de 40 kilometer na 2 uur 29 minuten en 43 seconden. En de rest, nog niet in zicht.
0: Verslaggever Jens Stakens was dat, die de hele dag het runparcours zelf ook loopt. Vinden we knap. Ja, Marten van der Laan neemt het over hier. Ik dank Julian Buist voor de techniek. En we zijn er nog de hele middag met verslaggeving van de run. Tot het nieuws van 11 uur hoor je EG Daily en Say It!

0: Het is nu 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Welkom bij Groningen 1, de omroep van Oost-Groningen. En de uitzending van vandaag staat geheel in het teken van de Run van Winschoten, editie 226. En wetende dat het in 1976 allemaal begon, betekent dat dit jaar een jubileum en wel de 50ste. En daarvan doen we vanaf de klok van 9 tot aan 5 vanmiddag weer verslag. Met mensen langs het parcours, wetende dat Jens Stakens en Geert Smit regelmatig u op de hoogte brengen. En wij doen het hier vanuit de studio met af en toe ook wat informatie rond de run. En natuurlijk vullen we dat met muziek, zoals we ook begonnen. Kitty Summers, zij nam ons mee naar de zomer van 1963... met haar Cherry Cola Song. Een lekkere vintage pop uit de jukebox. Zoet en nostalgisch. En wees nou eerlijk, een colaatje of een ander drankje gaat er altijd in bij een inspanning. Ik weet alleen niet of het tijdens de run ook wel handig is. Ik denk dat het dan beter is om gewoon iets van water tot je te nemen. Goed, in afwachting van de bijdrage van onze beide collega's Jens Stakens en Geert Smit gaan we eerst even door met muziek. Melanie Ryan is een Nederlandse country- en folkzangeres uit het Utrechtse IJsselstein, die zichzelf begeleidt op gitaar. Twee EP's, Where the Journey Began en Girl from 99, zijn inmiddels uit. Ook een paar losse singles. Hier is A Run Like a River.

0: Avondflits. En van de studio met de aankondiging dat we parcours opzoeken, vertel ik u dat we in de uitzending halen collega Geert Smit. Dag Geert. Dag Geert.
1: Ik zou je wel even in Schatenburg.
2: Ja, daarom gaan we morgen 10 kilometer lopen.
1: Ja, dat komt niet dat het nodig is. Nee, dat moet niet.
0: Ja, Geert Smit die was nog even aan de babbel met een aantal mensen die mogelijk zou gaan interviewen. Dat weet ik niet. Geert, ben je daar?

0: nagekomen.
1: Oké.
0: En dat is in Heiligerlee.
1: Ja.
0: En nou, als ik even de app erbij pak voor de tussenstanden, dan hebben we al van de 45 kilometer al gehad. Maurice Kram is op de 100 kilometer als eerste doorgekomen. Vanaf de eerste kilometer al de koploper. Na 3 uur, 5 minuten en 57 seconden. Robin Meijma is nog steeds de nummer 2. En die kwam door na 3 uur, 7 minuten en 55 seconden. En dat is al bijna 2 minuten. Dan gaan we naar de 50 kilometer. Daar hebben we maar één loper die doorgekomen is naar, voor de 50 kilometer. Dat is Oleg Jakamenko. Die kwam door na 2 uur, 48 minuten en 31 seconden.
2: Oh, mooi, Jens. Hey, even een vraag. Ik heb niet de hele uitzending vanochtend al gevolgd, maar ik ben bijvoorbeeld wel even nieuwsgierig. Hoe zit het met onze kampioenen van het afgelopen jaar? Doen die ook weer mee? En dan denk ik op dit moment even naar Maarten van Zetten bijvoorbeeld. Nederlands kampioen 50 kilometer.
0: Volgens mij staat jouw microfoon wat aardig te hard. Want ik heb niet alles begrepen. Er zit behoorlijk wat ruis erop, sorry.
2: Oké, dan ga ik de vraag even herhalen voor jou. Ik was even nieuwsgierig naar onze Nederlandse kampioen van het afgelopen jaar. Maarten van Zetten, is die ook weer aanwezig?
0: Die was volgens mij niet vorig jaar kampioen.
2: Oh.
0: Als ik mij niet vergis.
2: Oké.
0: Dan moet ik even mijn papieren erbij pakken. Ik heb toevallig al de winnaars van vorig jaar en natuurlijk de afgelopen 50 jaar bij me. Want ja, we hebben wel 50 jaar run. Normaal gesproken was dit de 51ste editie geweest. Maar ja, 2020 ging de run niet door. En dat heeft allemaal te maken toen gehad met die lockdown, wat we toen hadden met die coronamaatregelen.
2: Ja.
0: Dat is het enige jaar dat niet doorgegaan is en voor de rest allemaal wel. En de eerste winnaar, laten we dat maar eens even bijpakken. Dat was Hans van Kesteren, die in 1976. Die deed het toen 6 uur 45 minuten en 48 seconden. Maar dat was toen één ronde van 100 kilometer. En tegenwoordig lopen we al 10 kilometer en dan 10 keer. En dan heb je 100 kilometer. Vorig jaar won. En dan moet ik even mijn papiertje even omdraaien. Even kijken. Diederik Hermansen op de 100 kilometer. Na 6 uur 51 minuten en 57 seconden. Hij kwam uit Noorwegen. En bij de dames was het Mirjam Koersen die won. Na 7 uur 51 minuten en 23 seconden. En voor het NK, voor de 50 kilometer, was het Maarten van Zetten. Overal. Net als in 2024 was hij ook de winnaar. Vorig jaar liep hij 2:54:31. Maar ik geloof niet dat hij er dit jaar erbij is. Tenminste, ik heb zijn naam niet voorbij zien komen.
2: Nee, nou, dan ben ik in ieder geval blij, Jens, dat de informatie die ik doorgaf, dat die wel klopte en dat jij dat ook net hebt bevestigd. Wij horen verderop van jou. Ben jij inmiddels dan, als je zegt van ik ben op Heiligerlee, is dat voor jou het verste punt om en dan deze kant weer op te komen?
0: Ik ga nu weer naar Winschoten toe, want zo gaat die route. Ik kom straks weer op een ander gedeelte van de bovenburen weer uit. En dan ga ik geloof ik via de Oude Werfslaan. En dan kom ik weer door de straatjes van Winschoten, de Noorderstraat geloof ik. Uh-huh. En dan kom ik op een gegeven moment weer uit op de Stikkelaan.
2: Oké, Jensen, geniet onderweg ook.
0: Doe ik.
2: Oké. En dan gaan we van Jens even door naar Geert Smit, want die heeft ook iemand bij de microfoon. Geert?
3: Ja, zeker. Ik heb iemand bij de telefoon. Ik sta bij een verkeersregelaar en zolang ik hier loop heb ik hem ook gezien hier zo. Maar het is een beetje een bijzondere dag, want Jacob, zo heet hij, volgens mij uit Pekela.
4: Winschoten.
3: Oh, Winschoten, is ook zo. Jo, deksels. Raar zegt de Winschoten. Maar Jacob die is jarig geweest. En die heeft besloten om nu te stoppen. Klopt dat, Jacob?
4: Nou, ik heb niet jarig geweest. Ik ben 81. En met maand ook 83 of 82. En dat moet dan een keer een ton achter zitten.
3: Het zijn lange dagen hier, hè?
4: Oh, daar kan ik wel overheen komen.
3: Ja,
4: toch wel?
3: Ja. Maar wanneer ben je begonnen met de run?
4: Voor 25 jaar terug.
3: Zo lang ben je dus ook verkeersregelaar bij de...
4: Ben ik verkeersregelaar. Bovenbuurt, avondpidaat en zo.

0: Alles.
1: Maar stop je helemaal als verkeersregelaar?
0: Ja. Ja, dat is mijn laatste klus.
1: Oké, dat is niet gek.
0: Nee.
1: Maar zolang als je dus verkeersregelaar bent, ben je ook bij de run?
0: Ja. Ja, en andere evenementen en zo.
1: Ja, maar we gaan nu even hebben over de run.
0: Ja.
1: Maar vind je dit wel een mooie activiteit?
0: Ja, het is een hele mooie.
1: Ja?
0: Het is druk. Je gaat met de mensen om en zo.
2: Ja, lekker.
0: Dat is ideaal.
1: Ja. Genoeg aanspraak.
0: Ja.
1: Ja. Maar nou heb je straks veel vrije tijd. Is dat al ingevuld of nog niet?
0: Dat is ingevuld.
1: Ja?
0: Ja. Eerst even met vakantie.
1: En dan?
0: Nou, dat zie je wel weer. Mijn dochter woont vierhuisje van mijn hoofd. Af, weer van mijn, heeft hij ook een beetje meer aan haar vader.
1: Is ook zo. Maar af en toe moet je zeggen, nou is genoeg.
0: Ja.
1: Okay. Nou, ik vind het mooi dat ik hier...
0: Dat is nu, dit moment, of vandaag. De hele week een beetje over zee te dum. En nou is het... over en uit.
1: Dus van de week nog even strijd gehad en
0: nog en dan.
1: Want ik wens je toch heel veel mooie dingen nog in de toekomst.
0: En nu ook met een foto maken hier.
1: Hè?
0: Ja.
1: Hey, dankjewel.
0: Bedankt.
1: En dankjewel voor de actie die je altijd hebt ondersteund.
0: Ja.
1: Fijn. Dankjewel. Ja. Nou, tot zover Jacob. Na 25 jaar is hij gestopt met... zijn werk als verkeersregelaar, moet ik zeggen. Nou, ik zoek weer naar een nieuwe.
3: Dankjewel voor je bijdrage. En natuurlijk dank aan al die vrijwilligers die vandaag de dag weer in touw zijn om van de run van Winschoten, de editie 2026, het jubileumjaar. Maar Jens liet ook al even weten dat het eigenlijk de 51ste was, maar er zat zo'n lockdownjaar tussen. Ja, dat kan altijd gebeuren. En dan schuift het jubileumjaar een keertje op. Wij gaan verder met muziek en dat doen we met Pink. En Pink is niet alleen een kleur met een diepere betekenis, maar denk aan Pink Ribbon, het symbool van de betrokkenheid bij borstkanker uit te drukken. Maar het is ook de naam van zangeres. Je hoorde, we gaan straks naar haar luisteren met een song van haar tweede album, Misunderstood. En die komt uit 2001. Hier is Get the Party Started.

0: Je hoorde Pink en Get the Party Started. Ja, vanochtend om 9 uur allemaal al begonnen. De 50ste editie. En dat gaat onder andere gepaard met versierde straten. En één van die straten is door collega Ronnie van der Wal opgezocht. Hij is aan de Noorderstraat. Ronnie, wat zie je?
1: Hallo?
0: Ronnie, wat zie je op de Noorderstraat?
1: Mag ik, jongens?
0: Ja, Jens, ga je gang.
1: Ja, ik ben hier ook op een plek en ik liep er zo langs en toen dacht ik van, hey, dit is de overwinningsstraat wat ik hier begrepen heb. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een hele grote zaal heen gezet, natuurlijk 50 jaar run, met een soort logo met overwinningsstraat. En als je onder die houten gestel wat daar staat doorheen gaat, dan zie je in een bocht alle winnaars van 1976 tot 2025 een foto ervan. En nou heb ik begrepen dat er iemand is die de organisator van dit is. Dus ik ga hem naar hem toe. En dan gaan we eens even vragen. Wat ik begrepen heb, ben jij de organisator, hè?
2: Nou, niet echt de organisator, maar... Maar jij... We hebben met z'n allen gedaan.
1: Ja, maar jij bent de aanspreekpunt.
2: Ja, samen met mevrouw.
1: Met wie heb ik een geloof?
2: Edwin van Meers.
1: Edwin, ik kom hier aan. Een hele grote zaal. Ja. En dan alle winnaars van de 100 kilometer.
2: Ja, we hebben van de laatste 50 jaar, of de man of de vrouw die gewonnen heeft, daar hebben we een foto van geregeld en opgezocht. Met de namen erbij, jaartal en welke tijden ze gelopen hebben.
1: Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
2: Van onze overbuurvrouw, die wou graag foto's van de run. Dus we zijn hard op zoek gegaan.
1: Ja. En hoe lang zijn jullie hier allemaal mee bezig geweest?
2: Allemaal ben ik een week of 6 bezig geweest.
1: En hoe tevreden zijn jullie met dit resultaat?
2: 98% tevreden.
1: En die 2%?
2: Ja. Nou, omdat er nog mijn vlaggetjes hangen, net niet zoals ik had gewild. Dus nou ja, dat is wat het is.
1: Hoe is jouw dag eigenlijk vandaag begonnen? Had je toch spanning met alles wat hier staat van de 50ste en dan...
2: Nee, op zich niet. Vanmorgen om 6:15 weer begonnen om de laatste vlaggetjes nog op te hangen. En we hadden wel even stress, omdat we hadden een regenpijp vastgemaakt en die werd uit de muur getrokken. Dus dan moesten we wat anders verzinnen. Maar dit is zo te zien is gelukt. Dus vandaar die 98% tevreden. Ja.
1: Het ziet er echt wel mooi uit en het vindt een mooi idee.
2: Ja, nou dankjewel. Dus we zijn er blij mee.
1: Ik kan me even voorstellen.
2: Het is hartstikke gezellig.
1: Ja, ik zie een hele grote menigte dat hier in die bocht zit. Dus wat dat betreft...
2: Iedereen is welkom. We hebben hapjes, we hebben drankjes. We hebben vanavond pizza's en broodjes. Cocktails, bier.
1: Oké. Dus het komt de dag wel door.
2: Wij komen de dag wel door. Ja, en vorig jaar krijg je heel veel vragen van... Waar kunnen wij betalen? Zij, wij willen niet, je hoeft niet te betalen. Daarom hebben we dit jaar een vrijwillige donatie gedaan voor ALS.
1: Oh, okay. Ik wens jullie alsnog een hele mooie dag. En bedankt dat we even dit mochten horen.
2: Komt goed. Jij ook heel veel plezier. Nog heel veel succes.
1: Oké, dankjewel. En wij gaan weer verder.
0: En van Jens gaan we door naar Ronnie van der Wal, die als het goed is aan de Noorderstraat is. Ronnie.
3: Hallo, Ronnie. Ja, ik zit aan de Noorderstraat met Harm Bultema. Die wil meedoen aan de mooiste straatprijs van de run van Winschoten. Dus ik heb Harm hier even bij de microfoon. Harm, voor hoeveelste jaar doen jullie nou mee aan de straatprijs?
4: Ja, zolang het hier is volgens mij. Ik durf niet te zeggen hoe lang ze nou door de straat gaan. Misschien 8 of 9 keer, denk ik.
3: Hoe vaak hebben jullie de straatprijs al gewonnen?
4: Zeker 5 keer, als niet vaker, maar zeker 5 keer, waar ik me zo kan herinneren.
3: Loop je zelf vandaag ook met de run?
4: Dat is wel de bedoeling. Als het goed is ga ik om 2:30 starten en hoop ik om 2:30 weer binnen te zijn.
3: En wat is je doel? Wat voor tijd heb je in gedachten?
4: Nou, ik wil een rond een uur lopen. Dat maakt me niet zoveel uit. Het gaat ons niet om de tijd, bij ons in ons team niet. Wij lopen altijd voor het goede doel, Mission Possible. En daar proberen we geld voor binnen te brengen.
3: En wat is jullie thema van de straat dit jaar?
4: Het thema van de straat is vanzelf 50 jaar runnen. Ik bedoel, en iedereen is welkom, iedereen telt mee, iedereen hoort erbij. Het maakt niet uit wat voor ras, geslacht, waar je wegkomt. Wat je gaarheid ook is, maakt niet uit. Je ziet ook allemaal landenvlaggen. Alle landen tellen mee. En ja, voor de rest hebben we gewoon keurig aan 50 thema's gehouden.
3: Dankjewel Harm voor deze interview en succes met de run verder en voor het goede doel.
4: Ja, dankjewel.
0: En dankjewel zeggen wij ook tegen Ronnie van der Wal. En we horen hem misschien verderop in het programma nog eventjes. Wij gaan verder met muziek. Doen we met een Duitsstalige zangeres in principe, Helene Fischer. En ze wordt bijgestaan door Louis Fonsi in Vamos a Marte. Oftewel, Let's Go to Mars. Maar dat doen we vandaag niet. We zijn nog niet onderweg naar Mars. Wie weet in de toekomst. Vandaag dus de run op deze 12e september. Die dus van start ging vanochtend om 9 uur en de omstandigheden zijn allemaal prima. En daar bent u bij via de radio Groningen 1. Dit is de muziek. Vamos a Marte.
5: Wir schauen uns an, ein bisschen zu lang. Und irgendwann wird aus deinem Blick ein Vamos a bailar, baby. Was du meinst, kann ich in deinen Augen sehen. Augen sehen. Und wir tanzen erst ganz lang.

0: Yeah, let's go to Mars. Nou, wij gaan met Ronnie van der Wal waarschijnlijk nog naar de Noorderstraat. Ronnie?
1: Nee, ik sta niet ondertussen aan de Noorderstraat. Ik sta nou ergens anders. En daar kom ik een meisje tegen, Isa Hofstee. En die heeft de eerste prijs gehad bij de Leutje Run voor junioren bij de Aquilobaan. Ik sta hier dus bij Isa. Isa, hoe was het om met de run mee te lopen voor de eerste keer? Of is het de tweede keer?
2: Ik ben vaker geweest. En ik had niet het vermoeden dat ik zou winnen.
1: En waarvoor loop jij?
2: Mission Possible.
1: Dus ook nog een van Mission Possible. En heb je getraind voor deze run?
2: Niet heel veel, maar wel vaak.
1: Zijn er meer van jouw kerkgemeenschap die hier mee aan meelopen?
2: Ja, mijn neefjes en nichtjes die doen mee en die zitten dan ook bij mijn kerk.
1: Maar nou ben je nog jong, wil je laatst ook met de grootste run meelopen?
2: Ik wil wel proberen. Eerst maar de 5 kilometer en dan kijken hoe het verder gaat.
1: En wat ga je nog verder op deze dag nog doen hier zo?
2: Mensen aanmoedigen.
1: En wie ga je aanmoedigen?
2: Gewoon iedereen die meedoet.
1: Ik wil je bedanken voor deze interview en heel veel succes voor de komende jaren.
2: Dankjewel.
0: En tot zover de bijdrage met Ronnie van der Wal in dit geval. En die had een gesprek met iemand die gisteravond heeft meegedaan aan de Leutje Run op de atletiekbaan van de mede-organiserende vereniging, atletiekvereniging Aquilo. Ja, dat gezegd hebbende kijken we naar dat we verder gaan uiteraard met muziek. En verderop in het programma natuurlijk nog bijdragen van onze verslaggevers Jens Stakens, Geert Smit en Ronnie van der Wal. De eerstvolgende muziek die komt van Nielsen samen met Miss Montreal. En zij vragen zich af, ja, hoe doe je dat toch allemaal? Hier is hoe.

Ja, hoe zijn we hier beland? Nou, gewoon door je radio bijvoorbeeld aan te zetten en dan luister je naar Groningen 1, die vandaag op deze 12 september verslag doet van de 50ste editie van de Run, het jubileumjaar. En die ging vanochtend van start met de ultraloop 100 kilometer, vervolgens de Steutevalk Lampen wandelrun 30, 20 en 10 kilometer. Tussendoor was de start van de ultraloop 50 en de 10x10 estafette is ook onderweg. Betekent dat van alles waar je op kon inschrijven om 2 uur er nog 1 onderdeel begint en dat is de marathon. Ja, en als je meedoet aan zo'n loop, dan weet je dat de spieren gaan op een bepaald moment verzuren. Maar onderweg transpireer je natuurlijk ook een hoop en dat smaakt toch naar wat zout, maar als je dan over de finish komt, dan is het zoet. Oftewel, we gaan naar de zomerhit van 2024. Robert van Hemert, zoet, zout, zuur.

zong Robert van Hemert over zoet, zout, zuur en dacht hij daarbij aan het kussen met Maria. Ook Roy Orbison bezong een mooie dame, Oh Pretty Woman. Hij schreef het lied samen met Bill Dees, Oh Pretty Woman, op 1 augustus 1964 opgenomen en 15 augustus 1964 uitgebracht. De titel ontstond tijdens een gesprek tussen beide songwriters. Die werd onderbroken toen Roy zijn vrouw Claudette vroeg of ze wel genoeg geld bij zich had om uit te gaan. En Bill Dees antwoordde toen met A Pretty Woman Never Needs Any Money. Een song was geboren. Ja, je luistert naar Groningen 1 die vandaag op deze 12 september verslag doet van het jubileumjaar van de run van Winschoten, de 50ste. En daarin gaan we verder met muziek. Het Mercury label kwam op 27 juli 2004 met het album Greatest Hits van de Canadese zangeres Terry Clark. Het album bevat 11 Clark country hits, waaronder haar nummer 1 hit, Your Easy on the Eyes. Wat betekent zoveel als je bent een lust voor het oog, ik mag graag naar je kijken. Hier is ze met Girls Lie Too.

Een lekkere up-tempo country song van Terry Clark met als titel Girls Lie Too. Ja, en we doen zoals ik al een aantal keren heb gememoreerd vandaag bij Groningen 1 verslag van de 50ste editie van de Run van Winschoten. Over een parcours die vroeger door een groot deel van de provincie ging, maar vandaag de dag worden de 100 kilometer, de 50 kilometer, de 10x10 estafette gelopen op een 10 kilometer lang parcours door Winschoten en Heiligerlee. Officieel gemeten met Jones Counter. Hij is volledig verkeersvrij dankzij de vrijwilligers die dat allemaal onderweg goed regelen. En hij is geschikt voor nationale, Europese en wereldrecords. En over die nationale records gesproken, bij de mannen werd hij gelopen op 27 augustus 2022 door Piet Wiersma in een tijd van 6 uur, 18 minuten en 47 seconden. En bij de vrouwen staat de snelste tijd nog steeds op naam van Hinke Schokker. En zij deed het op 14 september 2024 met 7 uur, 32 minuten en 5 seconden. En dat brengt ons bij Taylor Swift. We nemen voor deze mensen met deze prestaties even de hoed af. Take it off.

Je hoorde Taylor Swift de laatste minuten met Shake It Off. En van Taylor Smith gaan we naar Geert Smit, want Geert heeft ons iets te melden. Gaan wij eerst even in afwachting van het contact met Geert door met muziek. Ik moest even denken aan een bepaald verhaal. En dat heeft alles te maken met die dag van vandaag. Dat speciale moment, die 50ste editie van The Run. Daarin hadden we gisteravond of vanochtend, vanmiddag, allerlei mensen enzovoort. En onder andere sprak Ronnie even met Isa. En die liet weten dat ze nog heel lang aan The Run wil blijven meedoen. We moeten er nooit mee ophouden. Nou, daarover zingt ook Beatrice Egli. Hör nie auf damit.

Ja, in 2013 deed ze mee aan de talentenjacht Duitsland zoekt een superstar. En zij won hem, Beatrice Egli. En zij liet dus weten, niet auf damit. En dat doen wij ook niet. Tot aan de klok van 1 gaan we even door met muziek. En na de klok van 1 pakken we de draad weer op om verslag te doen vanaf het parcours en anders hier vanuit de studio. En dat allemaal in het teken van die 50ste run op deze 12 september... die gisteravond van start ging op de atletiekbaan van Aquilo met de Leutje Run. Officieel de Oldenburger Fritom Leutje Run. Hier is muziek van Donnie en Frans Duits met als titel Frans Duits.

0: Het is nu 1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

luistert naar Groningen 1, waarin we ook tussen 1 en 2 weer verslag doen van de 50ste editie van de run van Winschoten. Vanaf 9 uur doen we dat al met de medewerking van collega's die langs het parcours zijn. Geert Smit, Jens Stakens en Ronnie van der Wal. En Jan Smit, hij opende het nieuwe uur. En je kunt ondertussen wel stellen dat hij is binnengelopen en hij mag hele mooie dingen doen. Je kunt onder andere dit seizoen ook weer genieten van beste zangers. En in 2024, 25 moet ik zeggen, had hij een mooie zomerhit met het lied waar we mee begonnen. Tranquilo, Nederlandstalig, waarin die liet weten dat hij het rustig aandeed. Nou, dat geldt natuurlijk niet voor de mensen die over het parcours gaan en die ook daar verslag van doen. Ik denk aan onze collega's, maar daarover straks meer in dit programma. Ja, en dat betekent ons bij gewoon even doorgaan met muziek. En dat doen we met Darlene Fontaine. En ja, meeste mensen die rennen, kan tempo. Sommige mensen die doen het wandelend. Denk aan de steutenvalk lampen, wandelrun. Maar er zijn ook mensen die willen het misschien wel dansend doen. Zoals Darlene Fontaine. Now I Dance.

0: sunshine.
1: En dat was, zoals gezegd, Darlene Fontaine en met haar Now I Dance. Nou, ik weet niet of Jens het ook dansen doet, maar ik ga het hem vragen. Jens?
2: Nou, nee, dat zit er bij mij niet in.
1: Had ik ook niet verwacht, kerel.
2: Nee, goed, laten we maar bezighouden met de run. Ja. Ik kwam net bij die overwinningsstraat weg en er stonden ook nog allemaal van die bordjes. Ren Peter, met een aantal R's erachter. Ren, papi loopt toch niet zo snel. Gaan met die banaan. En een hele rij dus met bordjes. Ik kwam ook een straat tegen met allemaal spandoeken. Met foto's erop. Met onder andere ook onze oud-burgemeester Pieter Smit erop. En ja, het leek ook hartstikke mooi. Dus je kunt wel merken dat dit de 50ste editie is. En dat er toch een aantal bijzondere dingen zijn gebeurd. Of liever gezegd, dingen die ze laten zien over 50 jaar run van Winschoten. Inmiddels ben ik al in Winschoten. Geloof ik op de Oude Werfslaan zit ik nu. En

0: seconden. En dat was iets meer dan 25 minuten achterstand. Dat betekent dus dat we de 100 kilometer nog hebben. Daar zijn wij op het 60 kilometer punt beland. En Maurice Kramp, die eigenlijk vanaf begin af aan de leiding stond, is nog steeds de leider. 4 uur, 8 minuten en 57 seconden. Robin Meijmaag, ook de nummer 2 de hele tijd. Die is inmiddels al op 3 minuten gelopen. Hij heeft een achterstand van 3 minuten en 2 seconden. En hij kwam door naar 4 uur, 11 minuten en 59 seconden.
1: Mooi Jens, dankjewel voor jouw bijdrage. En dan kijk ik even naar de techniek, want dan hebben we nog een bijdrage van Geert Smit. Klopt dat, Ronald? Nee, die niet. Gaan we dat straks doen, gaan we eerst verder met muziek van Keith Urban. We waren al even op de Overwinningstraat, de Noorderstraat. En we gaan nu naar, goed vertaald, de Hoofdstraat. Hier is Street Called Main.

0: Ja, mooi toch? Keith Urban, die was even voor ons in de hoofdstraat. Street Called Main. En iemand die ook nog voor ons onderweg is, is Geert Smit.
1: Op dit moment sta ik bij de stand van een sportschool, is het eigenlijk, hè, in Winschoten. En voor mij staat Nanne. En hij

0: wou heel graag meedoen, maar Nana, vertel.
1: Blessure aan de knieën, dus gaat niet door, helaas.
0: En erg of...
1: Moeilijk te zeggen. Het kan goed gaan, het kan ook slecht gaan. En dan zit ik halverwege en dan wil ik niets. Dus ik heb besloten om het toch maar niet te doen.
0: Als je halverwege bent, moet je nog een keer half terug of half door, hè?
1: Ja, half door. In mijn kennen gaat er wel gebeuren, maar niet verstandig.
0: Nee. Je hebt verder nog meer te doen, neem ik aan.
1: 100%, ja. Dagelijks leven gaat gewoon door, hè? Ja.
0: En je doet sporten bij deze CrossFit in Winschoten.
1: Ja.
0: Je woont in Vlachtwedde. Hoe regel je dat?
1: Ja, mijn vrouw die traint hier al jaren. En ik ben toen een keer op een door de weekse dag meegegaan. En ik ben blijven hangen. En bevalt hartstikke goed.
0: Maar wat train je? Ik bedoel, je kan diverse trainingen doen. Eentje die wil spieren kweken en ander die wil dit doen. Maar wat train je zelf?
1: Ik doe veel krachttraining. En zoals mijn trainer altijd zegt, de CrossFit is voor het functioneel fit worden. Maar ik doe zelf heel veel krachttraining. Maar ze hebben daar heel veel verschillende lessen wat ze aanbieden. Een stuk conditie, een stuk kracht, een stuk techniek. Van alles.
0: Maar dat werkt wel?
1: Voor mij werkt het heel goed, ja. Ja hoor, ik ben vandaag 43 geworden. En dus... juist, ja. Maar ik voel me hartstikke fit, dus dat is prima.
0: Oké, en je traint ook nog anders, geloof ik, voetbal?
1: Ik voetbal heel af en toe nog, op recreatief niveau. En ik train nog ook in Veleveen en alleen maar krachttraining.
0: Oké. Spieren trainen?
1: Ja, veel wel. Ja.
0: Maar nou staan we bij de run, hè? En hoe beleef je dit zo, nou je niet mee kan doen?
1: Lastig. Want als ik alles voorbij zie lopen, denk ik van... Maar ik had toch wel mee willen doen. We hadden vanochtend nog een afzegging in de groep. En toen dacht ik, als het echt niet anders is, dan ga ik al heen. Maar het is gelukkig wel vervanging. Dus ik ben er gewoon even toeschouwen vandaag.
0: Verstandig.
1: Ja, verstandig. Ja.
0: Nou, ik wens je een goede genezing van je knie. En dat je dan weer flink mag trainen en meelopen volgend jaar.
1: Dat is wel de bedoeling, ja. Dankjewel.
0: Dankjewel, Nana.
2: Ja, en tot zover Geert Smit in gesprek met Nana over die helaas dit jaar niet mee kan doen. En we gaan door met een plaat van Michael Bublé. Haven't Met You Yet doet mij denken aan een tegeltjeswijsheid. A stranger is a friend you haven't yet met. De originele quote luidt: There are no strangers here, only friends you haven't yet met. En wordt toegeschreven aan de Ierse dichter William Butler Yeats, waarvan acte. Hier is Michael Bublé. Haven't met you yet.

They haven't met you yet. Ja, er zijn mensen die hebben elkaar nog niet eerder ontmoet of nog nooit ontmoet. En die ontmoeten elkaar hier tijdens de run. Doe mee aan de run. Vriendschappen ontstaan en uit vriendschappen ontstaan relaties. Zelfs mensen die tegen elkaar aan het eind dan zeggen, ja, ik wil. En wil je dat eens op afstand bekijken, zou ik bijna zeggen, door langs de route te gaan staan, dan doe je dat natuurlijk. En anders doe je misschien volgend jaar wel mee aan de 51ste editie van de run van Winschoten. Of je brengt een bezoek aan de tentoonstelling die zich op dit moment in de Klinken bevindt. 50 jaar run trekt dan aan je voorbij. En misschien zijn ze wel foto's van verliefde stelletjes. Wie weet, ik heb de overzichtstentoonstelling ook toch niet gezien. Wat ik wel weet is dat we verder gaan met een Duitsstalige plaat. En dat is van Der Kaiser, oftewel Roland Kaiser. En die laat zich bijstaan door iemand van de Kelly family, Maite Kelly. En tegen elkaar zeggen ze, waarom hast du nicht nein gesagt?

Ja, waarom? Waarom hast du nicht Nein gesagt? Das wissen nur der Roland Kaiser und Maite Kelly. Mooi toch, deze muziek. Je luistert naar Groningen 1, waarin we vanaf de klok van 9 uur vanochtend verslag doen van de 50ste editie van de Run van Winschoten. Ja, de 50 kilometer, die is inmiddels geëindigd. En de snelste tijd was van Yamayenko. En die deed er 3 uur, 7 minuten en 50 seconden over. Met op de derde plaats Roelof de Jonge met 3 uur, 32 minuten en 58 seconden. Ja, en dan kijken we op de klok en dan zitten we zo halverwege dit uur tussen 1 en 2, waarin we verder gaan met Nederlandstalige muziek. Hij maakt momenteel deel uit van Beste Zangers, en dan heb ik het over Yves Berendsen. Zijn album uit 2024 meegenomen, Yves in de AFAS Live. Ja, Yves, dat komt al gauw van de verspreking. AFAS en Yves Berendsen. Maar laat duidelijk gezegd zijn dat we naar Yves Berendsen gaan luisteren. Het werd door hem geschreven samen met Robert Vredeveld, Jeroen Rusken en geproduceerd door Justin Piepelenbos en Edwin de Groot. Maar het idee voor het lied kwam van de 17-jarige Kai Mulder. Hij was destijds werknemer in de studio van Rusken en Vredeveld. Oftewel, ere wie ere toekomt. Hier is Yves Berendsen. Hier is zijn Terug in de Tijd.

Twee Nederlandse nummers even achter elkaar. Dat wil zeggen Nederlandstalig. Yves Berendsen en daarnet Antoon. Dagelijks leven gaat hij door als Valentijn Verkerk, maar op de bühne Antoon. En van deze Nederlandse zang kwam in 2020 zijn eerste album, De Nacht is van ons uit. En het nummer van daarnet, Hallo, dat komt uit 2022 en werd geschreven in samenwerking met de jongens van Criss Cross Amsterdam. En nog een triviaal feitje, hij was op zijn 15e ooit de jongste student aan de Herman Brood Academie. Ja, en kijkend naar de klok, dan gaan we richting 2 uur. En waarom noem ik dat even wel? Het enige onderdeel van de run van en dat nog officieel moet worden weggeschoten, is de marathon. En de start daarvan is zometeen om 1400, oftewel 2 uur. Wilt u daarbij zijn, woont u in de buurt, dan weet u dat u naar de Stikkelaan, omgeving van de sporthal, al daar wordt het startschot straks gegeven. En wij gaan verder met muziek. Terug in de tijd, Judy Capri, die heeft een vraag, en misschien eigenlijk ook wel gelijk een uitnodiging om even met haar te dansen. Dance with me, baby, komt uit 1964. En wat er verder gebeurde, wat herinnert u zich er nog van? Nou, bijvoorbeeld in 1964 deed China zijn eerste atoombomtest. Nelson Mandela, hij werd veroordeeld tot levenslang. En Anton Geesink uit Utrecht, hij won judo-goud op de Olympische Spelen in Tokio. Hier is Judy Capri, Dance With Me Baby.

0: Je hoorde Faith Hill van haar 1993 album Take Me As I Am. Ja, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Laten we omgaan en zo doen alsof we, ja, gewoon mooie mensen onder elkaar zijn. Lekker op tempo, eigenwijs. Wild One, je eigen pad uitstippelen. En dat doet ook Geert Smit. Geert, waar ben je en wat heb je te vertellen?
1: Ik zit heel dichtbij trouwens. Ik zit maar 50 meter bij jullie vandaan, of sta bij jullie vandaan. Ja. Maar ik heb een kostbaar persoon hier bij me staan. Want als vrijwilliger ben je natuurlijk onmisbaar. Maar deze die geeft wel echt een goede voorbeeld. Want ik wil eens even vragen hoe die heet. Hoe heet je?
2: Jacob.
1: Jacob. En Jacob is hoe oud?
2: Ik ben 15 jaar oud.
1: Kijk eens, hoor je dat?
0: Ja, zeker.
1: 15 jaar oud en hij is vrijwilliger bij de run. Maar ik hoor hem net ook al zeggen dat hij op andere plekken vrijwilliger is. Jacob, waarom doe je dat nou?
2: Wat lief?
1: Waarom doe je nou, ben je nou vrijwilliger?
2: Ja, ik vind het leuk. Even alles op orde houden. Even meekijken. Ja, meekijken, helpen. Ik vind het gewoon mooi. Want de kleinste dingen maken al een groot verschil.
1: Ja, precies. En je bent echt... zonder jou en zonder de vrijwilligers geen evenement, hè?
2: Nee, dat klopt.
1: Had je dat door of is het gewoon leuk om te doen?
2: Ja, ik vind het ook leuk om te doen, maar ik had het ook wel door. Ik had gezien op het nieuws dat ze ook mensen zochten voor vrijwilligers. Ik dacht, oh, ik schrijf me wel in. Ja.
1: En dat was geen probleem, je kon zo meedoen?
2: Ja, geen probleem. Ik was ook vrijwilliger bij de avondvierdaagse hier. Een bekende tegen, die raadde mij aan. En zo ben ik ook hier terecht gekomen.
1: En wat is je functie vandaag, of is het gewoon allround helper?
2: Allround helper, dus verschillende klusjes. Als er bijvoorbeeld tussendoor spandoeken moeten opgehangen worden, bloemen brengen. De kleinste taakjes doen wij meestal.
1: En wanneer zit je dus, nu loop je hier helemaal bij de rotonde. Maar hoe weet je nou wat je moet doen? Word je gebeld?
2: Ja, wij worden gebeld. Tenminste, mijn collega daar, die wordt gebeld door de coördinator. Die zegt waar, wat en dat soort dingen.
1: Okay. En heb je al flink weer ingegrepen vanmorgen of niet?
2: Zeker, we zijn om 6:30 al begonnen.
1: Wow, ja, ik ben om 8:00 begonnen, dus dat scheelt nog weer. Je bent nog weer flinker.
2: Ja. Hij moest klaar zijn. Want ja, de renners beginnen om 9:00.
1: Vind je die hardlopers, vind je dat nou ook mooi? Om te kijken hoe die mensen zich inspannen, hoe ze bezig zijn?
2: Ja, ik vind het mooi. Ik vind het mooi omdat ze vooral hun eigen doelen ook bereiken. Kunnen ze ook wel verdienen ze ook een applaus dat ze dit doen ook en alles.
1: Ja, precies. Het zijn niet allemaal winnaars, maar wel winnaars over hun eigen idee.
2: Ja, ze zijn winnaars voor zichzelf dat ze het doen. Het is geen competitie, je doet het voor jezelf.
1: Precies, en jij doet het ook voor jezelf. Gewoon genieten van leuke dingen die je mag doen hier.
2: Ja, klopt. Een beetje helpen, ja. Ik vind het mooi, want dan help je ook anderen en je bereikt ook zelf dingen voor jezelf.
1: Ja, hartstikke mooi. Dank je dat je even met hem wou praten. Nou, hey, bijzonder, hè? Zo'n jonge vent van 15 jaar die toch maar even de hesje aantrekt en echt meehelpt op de run in Winschoten.
0: Ja, je kunt niet jong genoeg beginnen. En ik zou zeggen, zegt het voort, maak ook jonge mensen enthousiast om de armen uit de mouwen te steken en mee te doen. Volgend jaar misschien dan.
2: Ja.
0: Geert, dank je wel voor je bijdrage. Dankjewel voor je bijdrage en dan gaan wij verder met muziek hier vanuit de studio. Het is een uitnodiging van de Venga Boys. Het is te vinden op een platinum album uit 2000. En wat staat daar dan op? Wel dit. Shalala, lala.

De Venga Boys en een shalalalala uit 2000, rond dat jaar in ieder geval, dat een album waar dit op staat, Platinum, te vinden is. Ja, en dan gaan we van iets Duitsstalig zometeen naar, of van iets Engelstalig naar iets Duitsstalig. Ja, verklap ik al een beetje waar we naartoe gaan. Maar vooraf nog eventjes dit. De 50 kilometer is ondertussen gefinished. Winnaar Yamayenko, 3 uur, 7 minuten en 50 seconden. En de marathon die staat om 2 uur gepland. Dus die staat op het punt van beginnen. Ja, en ik weet niet hoe het jou thuis is of langs de route als je de radio aan hebt staan, maar ik heb wel zin in een cappuccino. En iemand daar die het daarmee eens is, die schreef onder andere voor Helene Fischer haar nummer 1 hit Atemloos durch die Nacht. Wie is ze? Ik heb het over Christine Bach, schlagerzangeres die in 1990 het volgende lied uitbracht en ermee doorbracht. Bitte Christine, hier is dein cappuccino.

0: De laatste minuten waren voor Ralph Sanchez, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Verhuisde echter op jonge leeftijd naar Nederland. En zijn mas was de laatste minuten on air. En waar hij meer van wil, je hoort het allemaal wanneer je geluisterd hebt naar de versregels die deels in het Nederlands, maar ook deels in het Spaans werden gezongen. Ja, en dan ga ik mij opmaken voor de laatste plaat in mijn bijdrage als het gaat om de 50ste editie van de Run van Winschoten vanaf 9 uur tot aan de klok van 2. Maar we gaan lekker door tot aan de klok van 5. Want collega Tony Smallenbroek die neemt zometeen het stokje van mij over. En waar gaan wij er zometeen mee uit? Met wederom Nederlandstalige muziek, maar wel met een Franse titel. Claude, ook hij kwam naar Nederland. Ja, en wanneer deed hij dat? Nou, enige jaren terug alweer. En hij beëindigde het Songfestival in Oostenrijk met een 12e plaats. Vandaag doet hij het met Écoutez-moi. Blijf luisteren naar de streekomroep van Oost-Groningen, Groningen 1. Veel plezier ermee.
1: Écoutez-moi, écoutez-moi.

0: de dag.
1: Het is nu 2:00.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

En zo begonnen we weer al de zoveelste uur van de run-uitzending van de 50ste run hier bij Groningen 1. En mijn naam is Tony Smallenbroek. De techniek wordt deze keer verzorgd door Ronald Tuin. En we zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag om verslag te doen van alles wat er nog met de run gaat gebeuren. En natuurlijk ook de finish van de 100 kilometer. Natuurlijk, want die is erg belangrijk. Maar we hebben straks ook nog een aantal leuke andere items klaarstaan. Geert Smit is natuurlijk nog steeds op pad om allerlei leuke items te maken, zoals dat dan zo mooi heet, tijdens de run en langs het parcours. En misschien gaan we ook nog onderweg een aantal deelnemers verder interviewen. Maar we begonnen zo pas heel toepasselijk met Run Baby Run van Sheryl Crow. En we gingen even, dat is van 93. En dan gaan we even terug naar een paar jaartjes geleden. 2022 was het, geloof ik. Prachtig nummer van Lewis Capaldi, Forget Me. Easy.

0: dan hebben we natuurlijk Louis Capel die geluisterd uit, ik zei al 2022, ik heb het nog even nagezocht, Forget Me was de titel. Nou, wil je zeker niet vergeten, is een van onze mensen die op pad is de hele dag al, is Geert Smit. En volgens mij ben je ergens gewoon weer langs het parcours gaan lopen. Wat gebeurt er nou zoal?
1: Als je op de run rondloopt, staan er van allerlei mensen aan de kant van de weg, van het parcours. En die genieten denk ik van alle lopers. Enthousiasme is bij de lopers en bij het publiek nog heel erg groot. En ik sta nu naast iemand die ooit vroeger ook zelf liep. Maar nou...
2: Nog steeds wel.
1: Wat
2: mindere mate.
1: Oh, wat mindere mate. Maar dan ga je eens even vragen wie het is. Wie bent u?
2: Ik ben Taco Wiedema, ik kom uit Assen.
1: En waarom nou in Winschoten?
2: De loopgroep Assen doet mee met 10 leden aan de 10 keer 100. Of de 10 keer 10, samen 100. En met elkaar supporteren. We zijn er normaal gesproken voor dik en dun voor elkaar. Ook als het even tegen zit. Ik zit mij nu even tegen, maar ik ben er wel voor hun om ze te ondersteunen.
1: Dat is wel belangrijk, hè?
2: Ja, vind ik wel. Het is, iedereen loopt met zijn eigen doel. De ene loopt wat harder.

0: En bij de een ligt er wat hoger dan bij de andere. Maar uiteindelijk komen ze er allemaal. Dus,
1: En die in de loopteam van Assen, loopt die goed? Ben je in de gaten hoe hard die loopt?
0: Ik denk dat ze gewoon in de middenmoot thuis horen op dit moment. Iedereen loopt op dit moment, zover als ze nu gelopen hebben, allemaal wel een paar minuten sneller dan dat ze van tevoren verwacht hadden. Dus dat is sowieso al mooi. Als we aan het eind van de rit een kwartier met z'n allen sneller zijn of zo, dan is het alleen maar mooi.
1: Ben u weer vaker geweest in Winschoten?
0: Nee. Dit is voor mij echt de eerste keer. Wel vaker van gehoord. Maar vorig jaar werd het idee geopperd van laten we een keer meedoen met de 10x10. En een enthousiaste groep die zich aangemeld had. We zaten bijna op twee teams, maar dat zal je altijd zien. Er valt altijd wel eens wat af. En nu zijn we hier gewoon met 10 lopers. En ik denk een man of 5, 6 de supporteren. Dus,
1: Mooi team.
0: Ja. Hecht team. En het voelt eigenlijk wel als een familie. Dat
1: krijg je.
0: Wel een bijzondere familie, maar het is familie. Dus.
1: Ja, maar dat is altijd zo, hè?
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Het gesprek. Ja, succes met verder trainen straks.
0: Komt helemaal goed.
1: Oké, dankjewel.

En dat gaan wij zeker ook niet doen. We zijn zeker nog tot 5 uur bij je met het live verslag van de 50ste run hier in Winschoten. En ja, we luisteren natuurlijk naar Monique Smit met Niet naar huis. En daarom voorafgaande hadden we Josh Stone met Tell Me About It. En ik heb even een berichtje voor de mensen die denken van, hé, wat zal ik volgend weekend eens even gaan doen? Nou, zou je bijvoorbeeld naar de herfstmarkt in Bourtange kunnen gaan? Die is volgende week zaterdag en zondag. En dat wordt natuurlijk gehouden in die prachtige vesting op het Marktplein en bij de diverse bastions. En wat kun je daar dan verwachten? Zo'n 70 kraampjes met een gevarieerd aanbod voor binnen en buiten. Decoraties, tuinmeubelen, antiek, brokanten, jam, chutneys, kleding en nog veel meer. Het is allemaal van 11 tot aan 6. En de entree is om 4 uur per persoon. En mocht je nou denken van, hey, wacht eens even, ik wil daar wat extra's bij. Op de zondag zou je dan om 3 uur er moeten zijn in de vesting in Bhutan. Want dan wordt er een demonstratiekanon schieten gehouden door de bekende Bhutaner expositie Peloton. Nou, we straks veel meer muziek natuurlijk sowieso, maar ook veel meer nieuws vanaf het parcours van de run. Wij gaan eerst even luisteren naar Davina Michel.

Pure Kind of Love. Bruno Mars en Sabrina Carpenter luister je naar. En we hebben nog veel meer lekkere muziek klaarstaan. Want we hebben even geen verbinding met de mensen langs het parcours. Oftewel, die hebben ook even een rustmomentje drinken. En even een kopje koffie, een beetje water, weet ik veel allemaal. En dan gaan we straks kijken hoe we de binnenkomsten van de diverse lopers gaan plaatsvinden. Maar dat duurt nog wel even een poosje. Misschien gaan we straks ook nog naar een loper zelf toe die onderweg is. Maar dat gaan we straks misschien nog wat meer over vertellen. De beide mannen die zijn straks wel weer bereid met allerlei interviews langs het parcours, dan wel bij start en finish. We gaan ondertussen even luisteren naar Blankson, Mr. Sunshine.

Mr. Sunshine, vrolijke muziek van Blank zoals dat. En ik heb nog even weer een nieuwsitemtje, een leuk berichtje om je vrije tijd te besteden. Want in de hele provincie Groningen zijn een aantal fiets-, wandel- en vaarroutes opgefrist en aangevuld, zoals dat dan zo mooi heet. Speciale knooppuntenroutes zijn daarvoor samengesteld, verspreid door de hele provincie, met in iedere gemeente een route vol tussenstops. En je zou er zelfs dun kunnen overnachten, van die locaties zijn er ook. Je komt er langs allerlei leuke recreatie- en horecazaken. Bijzondere winkeltjes, bijzondere uitjes, streekproducten kun je onderweg tegenkomen. En allerlei bezienswaardigheden. Mocht je nou denken van ja, wat dan allemaal? Nou ja, dat is heel veel om allemaal op te noemen. Je kunt voor de inspiratie zoeken op Tour de Grun. En het Grun natuurlijk met twee N's. Of eigenlijk op de website www.visitgroningen.nl. En daar vind je nog veel meer leuke dingetjes om te ondernemen hier in de provincie Groningen. Ik zeg hem nog één keer. www.visitgroningen.nl voor leuke uitstapjes op vaar-, fiets- en wandelgebied in onze provincie. Kijk even of we nog muzikaal klaar hebben staan. Jawel, Neil Horan, daar komt-ie.

0: Toys of Fun. Nieuwe Ren. En wij gaan even naar onze eigen boy toe, die weer langs het parcours is gaan staan. Dan hebben we het over Jens Takens. Jens, jij bent al de hele dag bezig met het volgen van de run. En hoe staan we er eigenlijk voor op dit moment? Dan heb ik het vooral over de 100 kilometer.
1: Ja, ik kreeg hier net een tussenpunt van 79,5 kilometer. Nou, dat betekent dus dat hij hier op de stikkerlaan is. En mits dat ik dat zeg, dan zie ik in elk geval een fietser aankomen. En dan achter die fietser loopt dan Maurice Kram. En dat betekent dat hij nu licht richting de start-finish gedeelte gaat. En dan gaan we eens even kijken wat daar voor een tijd gaat uitrollen. We zitten nu op 5:37. En ja, dat is inderdaad Kram. We krijgen, het lijkt erop, een Nederlands podium tijdens deze 50ste editie. Dus dat is voor Nederland echt geweldig natuurlijk. Want Robin Meijma is de nummer 2 en Joey de Mol is derde. En wij zitten zo'n beetje, nou, net onder de 5:38 als hij over start-finish gaat. En laat ik het even onofficieel doen voordat ik de officiële tijd straks doorkrijg in de app. Na 5:37:58 mocht er een secondje of 1, 2 te weinig of te veel in zitten, krijg je dat ook van mij direct te horen. Maar in elk geval, Maurice Kram is in elk geval over start-finish gegaan en hij heeft nog 2 rondjes voor de boeg. Daarbij wil ik nog een andere ding aantekenen. Ik sta inmiddels al op de stikkerlaan en tot mijn grote verbazing, vergeleken met vorig jaar, oei, wat is die druk.
0: Nou, dat is toch alleen maar mooi dat er weer zoveel publieke belangstelling is voor het geheel. En daar heeft natuurlijk het weer alles mee te maken.
1: Natuurlijk heeft het weer, vorig jaar was het behoorlijk frisjes. Dan zag je ook langs het parcours ten opzichte van dit jaar en vorig jaar dat er veel meer mensen ook buiten de deur zaten met een partytent of met parasol of wat dan ook. En ook hier op de Stikkerlaan is het gewoon echt super gezellig. Echt, echt druk. En dat is alleen maar. En het kan ook misschien zijn dat het ook meespeelt dat dit jaar de 50ste keer is. En want dat bleek vanmorgen ook wel, als je om 9:00 hebt ingeschakeld, dat er ook heel veel meer estafette teams zijn. Dit jaar 247. Zo. Dat is nog een behoorlijk wat. En ook de 100 kilometer, of nee, de 50 kilometer had heel wat meer lopers. En de 100 kilometer ook meer dan 100 lopers. Dus ja, tel uit je winst.
0: Ja, nee, allemaal heel fijn allemaal. En dat is natuurlijk helemaal mooi als je zo'n jubileum uitvoering hebt van de run hier in Winschoten. En trouwens, jij had net over Maurice Kram, die als eerste wel de nummer 2 en 3 ook. Zit daar veel ruimte tussen die lopers? Of zitten ze nog een beetje bij elkaar in de buurt?
1: Nee, de laatste tussenstand wat ik gezien heb op die 75 kilometer punt was het verschil tussen nummers 1 en 2 al ruim 5 minuten.
0: Oké, okay, dus het is niet zo dat ze elkaar achter de hielen zitten, zeg maar. Om de, maar even
1: nee,
0: elkaar,
1: nee.
0: We gaan waarschijnlijk geen verrassingen zien dat elkaar nog inhalen. Het is een kwestie van de 100 kilometer proberen uit te lopen.
1: Nou ja, zeg nooit nooit in de sport. Daar hebben we geloof ik een week of twee ook gezien. Bijvoorbeeld in de Vuelta in Spanje.
0: Ja.
1: Pogacar nam na 1 week de leiding. En iedereen zei van, ja,
0: Makkie, die gaat die winnen.
1: Vuelta, die Vuelta, daar hoeven we niet meer te kijken. Daar gaat hij met 2 vingers in de neus winnen. Ja. Wat gebeurt er? Meneer gaat op de stuffert. Breekt vaart, verliest vaart. En noem het maar op. En
0: Het kan allemaal gebeuren. Dat is sport natuurlijk. Maar laten we het niet hopen voor onze lopers. Hè?
1: Nee, nee. Maar goed. Een krampje. Het schiet in de lease. Noem het dat soort blessures ook maar op. Ja. Dat kan allemaal. Dus wij zijn mensen. En een blessure kan om het hoekje zitten. En ik gun het niemand. Eigenlijk moet het gewoon sportief geëindigd worden met een terechte winnaar.
0: Ja, laten we daarvan uitgaan. We gaan straks nog wel even verder filosoferen over wat er allemaal nog zou kunnen gebeuren. En jij houdt ons helemaal op de hoogte van hoe het allemaal gaat met de diverse lopers hier bij de run. Jens Takens, tot zover bedankt. Wij gaan even weer naar muziek. Hier is de band Mama's Gun.

0: Van hun laatste gelijknamige album, de band Mama's Gun, was dat. En het nummer heette allemaal Dig. En wij gaan eens even kijken hoe het met Geert Smit staat. Want die staat ergens weer langs een parcours. Geert, wat heb je nou weer gevonden?
1: Oh, ik heb iets heel moois gevonden, Tony. Want hier staat een jonge dame naast me. Die heeft al gelopen. Maar ik werd een beetje getriggerd toen ik de groep zag zitten door de boxetengroep, de box. Ik denk, nou, wat is dat nou weer? En ook nog triathlon team. Nou, dat is helemaal zwaar natuurlijk. Maar ze hebben een team die 10 kilometer, 10 keer 10 doet. En ik sta nu te praten met
2: Renate.
1: Renate, die heeft al gelopen. Goede tijd?
2: Ja, prima. Ja, bijna mijn PR. Dus.
1: En dat is?
2: 44-43.
1: Dat is heel goed. Ja. Ja, en je wil graag verbeteren, hè?
2: Ja, altijd. Ja. Altijd.
1: Maar dan gaan we even naar de box. Ik was een beetje op verkeerde been gezet, hè? Want het is gewoon ordinair de boksen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, gewoon
1: even vuistje.
2: Ja? Ja, als welkomstgroet, als support van nou, zet hem op.
1: Ja, maar ik zie ook triathlon teams staan. Maar doe je dat ook?
2: Ja, zwemmen, fietsen, lopen. Ja.
1: Oké, okay. Er staat me iets van bij dat er een wedstrijd geweest is in
2: Klevineveen.
1: Ja, dat ging niet goed, hè?
2: Ja, de wedstrijd zelf ging goed. Ik heb gewonnen. Dus ja, ik ben...
1: Dan is het goed.
2: Ja, de afloop was iets minder. Het was een beroerd naweekje.
1: Ja, dat zat het norovirus, was ik.
2: Ja, ik ook. Ik ook, helaas. Ja. Ja, ja, weer helemaal hersteld. Dus nu gaan we met ons tienen rennen met 10 kilometer.
1: Oké. Ja, ja, toch wel. En de tien van jullie zijn allemaal Klazineveners of ben je streek?
2: Allemaal in de buurt van Klazineveen. Ja. Of geboren of ja. Allemaal verbinding met Klazineveen. Ja.
1: Maar Klazineveen, de club of de box, is weer een grote club? Kleine...
2: Inmiddels meer dan 100 leden. Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja, we bestaan nu 13 jaar, denk ik. Ja. Dus superleuk. Superleuk club met elkaar. Gezellig. Altijd, ja, nu ook. Vandaag is het gewoon één feestje met elkaar. Iedereen elkaar aanmoedigen.
1: Dat is het mooie van zo'n 10 keer 10, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: De mensen die hier in de buurt wonen, die komen op het laatste moment binnen. Maar...
2: Nee, wij zijn hier al vanaf vanochtend 9 uur met elkaar. Ja. En na die tijd hapje eten met elkaar. Dus superleuke dag.
1: Fijne dag zo in.
2: Precies, ja, goed.
1: Heb je vaker meegedaan hier?
2: Nee, een kameraad van mij heeft vorig jaar meegedaan. Dus ik was supporter vorig jaar. Dat is de eerste keer dat ik zelf meedoe. Ja, superleuk.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, dat is echt ja, super, ja. Muziek aanmoedigen, klopt. Ja, ja. Leuk ook.
1: Ja?
2: Ja, superleuk, ja. Voor de herhaling vatbaar.
1: Dus volgend jaar weer?
2: Zeker. Klopt, ja. Okay. Gaan we
1: je
2: doen.
1: Je hebt al een mooie medaille. Dan kan er
2: daarom, bij. Ja. Zeker, gaan we voor.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Tot zover, Geert Smit. Of heb jij nog wat, wou je nog een nabrander geven, Geert?
1: Ja, nee, ik sta hier nu vlak bij de finish. Dat heb je al wel gehoord natuurlijk op de achtergrond. En een na de ander komt binnen. Maar het is hier echt een sfeervol plaatje hier ook. Heel veel mensen die langs de baan staan. En langs het parcours staan. En ook hier bij de finish. Het is gewoon een feestje hier hoor. Hier in Winschoten aan de stikkerlaan.
0: Ja, en dan maak jij ondertussen reportages voor ons. Maar ondertussen maak je ook nog wel foto's tussendoor, hè?
1: Ja, ik maak al... Ik moet tegenwoordig...
0: Je bent multifunctioneel.
1: Ja, ik maak af en toe ook nog foto's op het moment. Want ik heb al heel veel foto's. En ik kan er toch niet zoveel plaatsen. Dus, maar ik maak nog wel wat moois. Als ik wat moois zie, dan maak ik een foto.
0: Ja, en die krijgen we vast ergens dan wel weer op onze kanalen zichtbaar. Daarover later straks veel meer. Geert, bedankt voor jouw bijdrage. Tot dusver weer. We komen straks wel weer bij jou terug.
1: Oké, dankjewel.
0: Wij gaan even naar muziek. Je zit in mijn hoofd, zeggen ze. De drie J's.

Ik ben totaal in de war. Je zit in mijn hoofd. Ja, dat kun je heel negatief uitleggen. Maar in dit geval was dat denk ik niet aan de orde. De drie J's met een van hun laatste nummers. We gaan even kijken. We hebben nog een toepasselijk titeltje eigenlijk wel uitgevonden in onze hele collectie. Er staan natuurlijk veel meer in die met lopen te maken hebben. En wij kozen voor een plaatje uit 1979. Hier zijn de Three Degrees met The Runner.

kunnen we tegen iedereen zeggen die langs het parcours staat. Kunnen ze gewoon alle mensen aanroepen van... he's a runner or she's a runner. En dat zongen de Three Degrees dus al in 1979. Het is een mooi tijdje geleden alweer. Dat is een lekkere gouden ouwe, zoals gezegd. We gaan kijken naar de klok. Ja, dan gaan we op weg naar de klok van 3 uur, zoals dat dan mooi heet. Krijgen we het nieuws weer. Maar wij blijven natuurlijk tot aan 5 uur bij je... om alle ins en outs van de 50ste run hier in Winschoten bij je te brengen. En dat hebben we voor onderweg natuurlijk Geert Smit. En natuurlijk ook bij start en finish Jens Stakers, die alles in de gaten houdt wat betreft de mensen die finishen en die niet finishen, die doorkomen, die wel doorkomen, of ze het volhouden of ze het niet volhouden. Hij komt gewoon weer ons weer in de uitzending. Maar dat gaat allemaal gebeuren na het nieuws van 3 uur. En daarin zijn wij gewoon weer terug. Mijn naam is Tony Smallenbroek, achter de knoppen Ronald Tuin. En wij zeggen tot straks.

0: Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanese meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.

is toch mooi als dat zou kunnen. Say what you want all day, every day. Je kunt gewoon zeggen wat je wilt. En dat zou heel fijn zijn. Texas was dat uit 1997 alweer. Maar openen we het ene laatste uur van onze rechtstreeks uitzending van de 50ste run hier in Winschoten. En dat doen wij allemaal onder de noemer Groningen 1. Straks weer bijdragers van Jens Takens en van Geert Smit. En misschien schakelen we ook nog met Wieneke Dijk. Maar dan gaan we straks even zien of we dat voor elkaar gaan krijgen. In dit geval blijven we ook lekker muziek bij je brengen. En ik heb straks ook nog wel een paar agenda berichtjes, zoals dat zo mooi heet. We gaan eerst even naar een van die fantastische Nederlandse bands. Hier is Raccoon.

mooie muziek van Raccoon featuring Faela. En dat heet allemaal Daffodils. Ik zei al, we hebben nog wat uitstapjes, Doeslandje. Het is natuurlijk vandaag ook Monumentendag, maar dat is het morgen ook nog. En een van de tips die ik je daarvoor kan geven is natuurlijk het bezoeken van het Trein- en Trammuseum. Officieel het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek. Gevestigd natuurlijk in het oude station van Zuidbroek. En daar hebben ze, morgen zijn ze daar ook gewoon geopend. Doen ze allemaal mee aan het thema van die Monumentendag dit jaar. Veerkrachtig. En dat natuurlijk betreden zij aandacht aan de geschiedenis en het behoud van dit monumentale station en de spoorhistorie van Noord-Nederland sowieso. Maar ze hebben ook een tentoonstelling die ze onlangs verlengd hebben. Hij loopt nog tot 1 oktober. En daarin hebben ze het meer over de geschiedenis van het museum en de mensen die mij meegeholpen hebben dit museum op de pijl te brengen waar het op dit moment op is. En mocht je er sowieso een beetje geïnteresseerd zijn van hoe het allemaal gegaan is langs onze spoorlijn die natuurlijk ook doorvoert naar Winschoten. Dat weet iedereen, denk ik. Wil je het museum bezoeken? Hij is geopend op vrijdag van 1 tot en met 5. En op zaterdag en zondag en ook alle weekenden. Dus niet alleen dit weekend van 10 tot en met 5. Dus het Noord-Nederlands Trein- en Trammuseum in Zuidbroek. Een bezoekje waard wat mij betreft. En wij gaan even luisteren naar Miley Cyrus. En een hitje van haar uit 2023.

Uit 1980, een van de ondergewaardeerde Amerikaanse artiesten wat mij betreft. Any Money and Running Back was daar de titel van. Wij zijn ondertussen op zoek naar onze mensen die langs het parcours gaan. Geert Smit en Jens Takens, die krijgen we straks weer aan de lijn.

0: ze weer wat te melden hebben over de lopers, dan wel over de mensen die langs het parcours staan. Ik heb inmiddels van Jens en ook duidelijk begrepen dat het erg druk is langs het parcours. Dat is natuurlijk allemaal mooi en het weer is er ook wel na. Dus wij gaan nog even naar muziek toe. Oh, we hebben Jens aan de lijn. Dat is helemaal mooi. Jens, hoe staat het ervoor met de run wat betreft de 100 kilometer?
1: Nou, daar maak ik... Pardon. Daar maak ik mij een beetje zorgen om.
0: Oh, kut. Nee, toch? Ja, wat is er aan de hand?
1: Nou, dat weet ik nog niet. Daar wacht ik op. Dat is mij een beetje moeilijk op afstand te zien. En ik weet ook niet precies wat er is en waar het gebeurd is. Maar laat ik eens even naar het 85 kilometerpunt gaan. Daar hebben we drie lopers die door zijn gekomen. Dat is Maurice Kram na 6 uur 1 minuut en 33 seconden. Gevolgd door Robin Meijma. Hij kwam 8 minuten en 48 seconden later binnen. En dan hebben we Joey de Mol. Hij heeft een achterstand van 14 minuten en 34 seconden. Nou zit ik even naar de tijd te kijken. En we zitten zo'n beetje op de 6. Gaan we richting de 6 uur 20 minuten. Nou, met nog een rondje te gaan. Gaan we voor 4 uur sowieso niet finishen. Dat zal wel ergens richting 4:30 gaan worden, denk ik. En ja, eigenlijk had hij toch zo'n beetje langzamerhand toch voorbij moeten komen. 85 kilometer, 5 kilometers 90. Maar ja, goed, het kan allemaal. Maar goed,
0: maar je hebt hem nog niet in het zicht.
1: Nee, ik heb hem ook nog niet gezien. En normaal gesproken had ik ook een fietser moeten zien. Dan nog even een andere dingetje. We hebben het constant over het algemeen klassement. We hebben vandaag gewoon de overall winnaar van de run van Winschoten. Plus, er zit ook nog een Nederlandse titel aan vast. Nou, aangezien dat dat waarschijnlijk een Nederlands podium op de 100 kilometer wordt, wordt dat dus ook de eindstand voor het Nederlands kampioenschap. Maar er is ook een Nederlands kampioenschap voor de vrouwen. En dat is wel apart. En daar hebben we totaal nog geen aandacht aan geschonken. Dat gaan we nu doen. Voordat die gaan finishen, dan zal er wel echt dik na onze uitzending zijn. Want de eerste loopster is pas na 65 kilometer gepasseerd. Dat is Marieke Tettero. Die kwam door na 6 uur 30 minuten en 50 seconden. De nummer 2 is Annemarie Palvast. Die moet nog de 65 kilometer passeren. En Barbara Zemering is de nummer 3. En die moet nog de 60 kilometer passeren. Maar we wachten allemaal af op die 100 kilometer bij de mannen. Want ja, die gaat tussen nu en, ja, ik denk toch met een uur gaan finishen. Dus ik verwacht ergens een tijd, ja, toch rond de 4:30, denk ik.
0: Oké, is dat dan stukken langzamer als voorgaande jaren? Of hoe schat je dat in?
1: Ja, ik weet niet uit mijn hoofd wat de tijd vorig jaar is. Dat zit achter in mijn rugzakje, dus dan moet ik straks even...
0: Kom ik daar straks even op terug, Jens. Helemaal geen probleem.
1: Lijkt me even verstandig, want dan hebben we een vergelijking. Maar ik ben bang dat dit langzamer gaat worden.
0: Ja, nee, dat maar, die idee had ik ook een beetje, dus vandaar mijn vraag ook. Maar we komen er straks wel even op terug.
1: Ik ga daar zometeen 100% antwoord op geven.
0: Heel fijn. Komen we straks bij jou terug. Gaan we ondertussen even luisteren naar Nieuwsjuice van Polo Minutini.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Een van de bekendste nummers van Paolo Nutini uit 2006 was dit weer de New Shoes. En de man die misschien ook wel nieuwe schoenen nodig heeft, omdat hij al zoveel meters langs het parcours gelopen heeft, is onze Geert Smit. Of niet dan Geert? Tenminste, als ik Geert aan de lijn heb. Hij was aan de lijn, maar ik hoor hem niet op dit moment. Dus dan gaan we even kijken of we nog eens nog verbinding met hem kunnen krijgen. Anders gaan we eerst even kijken of we die lijn kunnen herstellen. Ik probeer nog even een keer. Geert, ben je daar?
2: Oh ja.
1: Ja, daar is die. Daar is die. Ja, daar ben je nu echt live in de uitzending, Geert.
2: Oké.
1: Ik denk dat je even opnieuw moet beginnen.
2: Ja, ik moet opnieuw beginnen. Jij zei dat ik mijn schoen had versleten. Nou, dat valt mee, maar ik denk dat ik net zoveel heb gelopen als de 10 kilometer lopers.
1: Ja, vandaar ook mijn opmerking, hè?
2: Ja. Maar weet je, is goed voor mij en voor iedereen eigenlijk, wandelen. Ik heb niet hard gelopen. Maar ik heb iemand van een fysiotherapeut bedrijf, geloof ik, hè? Zo heet het eigenlijk, fysiotherapie. Physigo. En waar komt Physigo? Alex ben ik spreken. Eigenaar van
3: de Physigo leefstijl rehabilitatie therapie. Wij zitten in Oude en Nieuwe Pekela. En we zijn hier vandaag met twee teams. En bij ons in de tent hebben we ook nog een team van de gemeente Pekela. Dus we zijn met met drie teams hebben samen een sportieve dag.
2: Lopen de teams een beetje goed of?
3: Ze lopen fantastisch. Sterker nog, beter dan gepland. De gemiddeld lopen ze ongeveer 10, 15 minuten voor op het schema, het hele team. Want dit klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar dat betekent dat je de hele dag ook voor op schema ligt. En dat betekent dat mensen ook eerder in de startvak moeten staan. En dat is soms nog wel even een uitdaging. Maar chapeau voor iedereen die loopt, want het gaat verder fantastisch.
2: En het hele team is hier de hele middag geweest, denk ik. Of wel?
3: Er zijn een groot deel dat het blijft eigenlijk de hele dag een beetje plakken of gaat op het parcours kijken en komen we terug. Er zijn ook een aantal die doen hun lopen en dan gaan we weer naar huis of komen dan later even terug. Maar we proberen het eigenlijk wel zo aantrekkelijk te maken hier dat mensen het hele dag willen blijven. We hebben de hele tent vol met eten, drinken en alles wat het gezellig maakt. En met name ook omdat je met drie teams bent, maakt het ook gezellig.
2: Ja, dat hoor ik steeds weer, dat mensen die met het team lopen, dat gewoon de saamhorigheid, de beeldingen, dat het heel erg mooi gaat.
3: Ja, die saamhorigheid die wordt elk jaar wel beter, moet ik zeggen. We hebben ook wel eens mensen die, heel veel mensen lopen eigenlijk elk jaar weer. Maar er vallen ook wel eens mensen uit en dan komen weer nieuwe mensen in het team. En wat je nou vaak ziet is dat na verloop van tijd je weer een extra team neer moet zetten, omdat ze het allemaal zo leuk vinden. Dus ik verwacht dat we volgend jaar met drie teams van Physigo staan.
2: Dat is gewoon een luxe probleem.
3: Ja, dat is een luxe probleem. Maar het wordt wel gezelliger van.
2: En je fysiotherapiebedrijf, of fysiotherapiebedrijf, is een leefstijl, las ik ergens. Is er wel een beetje in op het ogenblik.
3: Ja, vroeger heetten wij Physigo fysiotherapie. We hebben een paar jaar geleden de naam fysiotherapie eigenlijk een beetje afgehaald. Hoewel dat nog steeds de hoofdtak is van wat we doen. Maar we hebben de naam, de subtitel, zeg maar, veranderd in leefstijl revalidatietherapie. Omdat dat veel meer de lading dekt waar we tegenwoordig in behandelen. Omdat het veel meer naar preventie toe gaat in plaats van alleen maar blessures behandelen. Dus we willen eigenlijk voorkomen dat mensen blessures krijgen in plaats van alleen maar behandelen op het moment dat ze blessures hebben. Dus de fysiotherapie is heel erg in beweging. Onze naam is ook zet je in beweging, duwt je in de rug. Maar het verandert gewoon enorm. Het verandert gewoon enorm. Dus hebben wij de titel ook veranderd.
2: Hebben jullie ook sportschoolachtige activiteit?
3: Er zijn ook mensen die bij ons, als ze een fysiotherapie betrek gehad hebben, eventueel blijven plakken bij ons. Die hebben dan vaak een abonnement. En dan kunnen ze bij ons vrij sporten of in een groep sporten. We hebben ook yoga, wat mensen bij ons kunnen doen, of ontspanningslessen. En zo proberen voor iedereen wat de wil te hebben. Maar het is eigenlijk altijd wel een beetje op mensen moeten het echt willen. Want we werken ook heel veel samen met de sportvereniging in het dorp. En het is ons zeker niet de bedoeling om heel veel mensen bij de sportvereniging weg te halen. Dus puur als mensen zeggen van we voelen ons niet thuis. En dan blijven ze vaak bij ons. En anders sturen we ze naar de sportvereniging.
2: Misschien dus nog een keer een patiënt, laten we zo zeggen, die straks ook 10 kilometer gaat lopen.
3: Nou, dat hebben we. Ik heb er vandaag meerdere bij. Ons team bestaat vaak uit of medewerkers of cliënten. En soms ook wat vrienden van ons. Maar er zitten een aantal cliënten tussen. Ik heb vandaag bijvoorbeeld ook iemand tussen zitten, Margriet, die heeft zich vorige week heb ik haar warm kunnen maken om toch die 10 kilometer te lopen. Ze had zelf nog nooit verder dan 5 gelopen en was in het afgelopen jaar enorm afgevallen. En heeft eigenlijk voorkomen onverwacht meegedaan, maar ging vervolgens als een hinder over het parcours. En liep hem binnen 60 minuten, of ongeveer 60 minuten. En voor het eerst in zijn leven, die stond ook met enorm veel tranen aan de finish. Zo van, hé, dat ik had vorige week niet gedacht dat ik zou lopen. En nu loopt ze hem in 60 minuten en dat was voor haar een enorme overwinning. En om dat soort momenten met je cliënten mee te kunnen maken is echt fantastisch.
2: Dat is echt mooi. En dan
3: mooie verhalen van de run.
2: En dan wat je hier beleeft langs de lijn, langs de baan, het parcours, dat is geweldig.
3: Het is één groot feest, elk jaar weer. En je ziet vaak wel dezelfde teams, soms een iets andere samenstelling. Maar het is elk jaar weer oude jongens Twente brood op dat je hier komt. En dat is ook een beetje het verhaal van de run. In die zin vind ik het mooiste hardloop-evenement wat bestaat. Simpelweg omdat je niet alleen van A naar B loopt. Maar je loopt 10 keer van A naar B. Je bent de hele dag met elkaar bezig. In plaats van dat je je dingetje doet en dan weer naar huis gaat. Je bent de hele dag met z'n allen bezig. En dat maakt het gewoon een feestje. Ja, en we maken onze bivakje, zoals je ziet. We maken er echt wel een beetje werk van om het er ook fatsoenlijk uit te laten zien. En het wordt elk jaar een beetje professioneler. Maar dat gezellige, dat hopen we in elk geval er altijd bij te houden. Dat gezelligheid gaat voor de sport. Sport. Ik loop hem dus zelf vandaag niet. Dat komt ooit wel weer. Maar voor mij, ik vind gezelligheid heel belangrijk.
2: En de sociale is ook heel belangrijk. Dat is ook goed voor de gezondheid.
3: Absoluut. Absoluut. Ja.
2: Oké. Okay. Hey, bedankt.
3: Ja,
2: veel succes. En misschien dat we elkaar nog weer terug tegenkomen.
3: Ja. Dankjewel.
1: Oké.
2: Okay. Nou, Tony.
1: Geert Smit, bedankt voor jouw bijdrage weer. Hoor. En misschien horen we elkaar straks nog even een keertje weer voor weer wat jij vindt allemaal langs het parcours. Tot zover bedankt. Wij gaan luisteren naar muziek van Dikhout.

0: Ik denk dat heel veel deelnemers aan de run van vandaag dat ook in hun hoofd hebben. We halen deze run en dan zien we morgen wel wat er verder komt, hoe we er fysiek voor staan. Zopas hadden we Jens aan de lijn en toen stelde ik hem een vraag over of we wel of niet een record zouden krijgen en of het allemaal een stuk langzamer was als andere jaren. En hij zou daarvoor even de archief in duiken. Heb je dat inmiddels gedaan, Jens? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, ik had toevallig een lijst uitgedraaid van alle winnaars hier in deze run van Winschoten. En we gaan, als ik het, ik weet wel 100% zeker, we gaan het in ieder geval langzamer doen dan vorig jaar. Want vorig jaar was Arwen Noorse winnaar, Diederik Hermansen. Hij deed het in 6 uur 51 minuten en 57 seconden. En als ik nu naar het klokje kijk, zitten we al op 6 uur 35 minuten. En hij is, dan moet ik even spieken op mijn appje van, of de app waar we voor hebben. Dat hij al langs is geweest voor de 90 kilometer. Betekent de laatste ronde. Na 6 uur 25 minuten en 41 seconden was dat. Dus dat is zo'n beetje de kleine 11 minuten geleden is hij langsgekomen. Inmiddels is Robert Meijma ook al langsgekomen. En die kwam na 6 uur 35 minuten en 9 seconden. Wat wel nog kan, maar dat zal ook wel heel krap gaan worden, is de Nederlandse tijd van vorig jaar. En die was van Leendert van de Lucht. En die kwam door na 7 uur 12 minuten en 7 seconden. En als we echt over het parcoursrecord hebben, dan gaan we terug naar schijnbaar 1992 door een Belg, Jean-Paul Praat. En die kwam door na 6 uur 16 minuten en 41 seconden.
0: Zo, dat is een verschil.
1: Ja, daar zal misschien wel een WK bij hebben gezeten. Dat weet ik dus niet zeker. Maar goed, het dus is een aardige tijd. In 1995 kwam de Braziliaan Valmir Núñez dicht in de buurt. Want die kwam door na 6 uur 18 minuten en 11 seconden. En als ik het lijstje verder kijk, onder de 6 uur 20 minuten, dan gaan we naar 2004. Dat voor het laatste keer onder de 6 uur en 20 minuten werd gelopen door Mario Ardemagni. En die kwam uit Italië. Dus dat zover bij de mannen. Wou je de vrouwen ook nog weten?
0: Ja, graag als je toch bezig bent.
1: Ik wist het. Bij de vrouwen gaat het natuurlijk een stukje langzamer. Daar gaan we terug naar 2007. Door een Japanse, Norimi Sakurai. Die kwam door naar precies 7 uur en 27 seconden. Nou, dat was 20 seconden sneller dan de Amerikaanse Anne Trason. Die kwam in 1995 door naar 7 uur en 47 seconden. Nou, dat gaan we vandaag bij lange na niet halen. Ik denk dat het ergens tussen de 8 en de 9 uur gaat zitten voordat de eerste dame gaat finishen. En dan kijken we ook nog eens even naar het Nederlandse kampioenschap. Vorig jaar was de snelste tijd door Mirjam Koersen. Na 7 uur 51 minuten en 23 seconden. Het Nederlandse record staat op naam van Hinke Schokken. 7 uur 32 minuten en 4 seconden. Zij won 3 keer de Nederlandse titel. 2021, 2022 en 2024. Bij de mannen is onder andere Pascal van Noorten. Die wou hier meedoen, maar die had een andere loop waar hij aanwezig was. Die is hier 4 keer Nederlands kampioen geworden. De eerste die dat presteerde was Veron Lust. Die deed dat 4 keer achter elkaar van 2003 tot 2006. En voor de rest is er niemand die na Pascal van Noorden 4 keer hier Nederlands kampioen werd. De eerste winnares bij de vrouwen voor het Nederlands kampioenschap was Janneke Casimir in 2003 na 11 uur 5 minuten en 24 seconden. Nou, en vorig jaar dus 7 uur 51. Dat scheelt toch wel ruim 3,5 minuut.
0: Ja, dat is toch een verschilletje wat dat betreft. Nou, als ik jou allemaal goed begrijp, dan krijgen we sowieso een Nederlands kampioen. En misschien dat hij nog een beetje een recordtijdje in de benen heeft. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Daar komen we denk ik dus, als ik jou begrijp, na 4 uur op terug. Maar misschien dat we voor de tijd nog wel even bij jou terugkomen.
1: Sorry, een recordtijd, dat, ja, dat Nederlands zit in elk geval... Nou, ook niet.
0: Ook niet. Nou ja, goed, daar hoop ik dan altijd niet op. Ik probeer dat altijd maar.
1: Ja, ja, misschien een PR.
0: Oké, okay, nou ja.
1: Maar, goed, dat denk ik ook niet.
0: Nou, ja, je maakt wel hoopvolle toestanden van Jens, wat dat betreft. Maar ja, goed, we gaan dan wel horen hoe het daadwerkelijk af gaat lopen.
1: Ik bekijk het realistisch.
0: Oké, okay, nee, prima. Dat vind ik ook wel een goed standpunt. Maar ik hoop soms altijd nog dingetjes en zo.
1: Hopen mag.
0: Ja, daarom. Vandaar. Nou, we gaan in ieder geval de uitslagen van jou horen. Tenminste, als ze allemaal nog voor 5 uur binnenkomen. En dat gaan we niet allemaal van. In ieder geval de heren, 10 kilometer heb ik jou begrepen. Dat gaat wel lukken. Wij komen straks bij jou terug voor een nieuwe bijdrage. We gaan eerst even naar muziek van Ariana Grande.

0: Ja, als je nu nog moet gaan trainen voor de run, dan wordt hem dat niet. Misschien heb ik straks nog wel een paar ideetjes om straks nog wel ergens anders voor te gaan trainen. Maar misschien dat we dat in het volgende uur doen. Weet ik niet helemaal. Dua Lipa was er trouwens uit 2024. Ik heb nog wel iets heel anders, iets heel anders cultureels. Ik heb nog een tentoonstelling voor je van het werk van Toos van Holstein. Dat is in de galerie de Drentse A in Amballo. En die is al op 29 augustus begonnen. Maar die loopt nog door tot en met 25 augustus. En dat is open op zaterdag. En zondag van 1 tot aan 5. Want dan is ook de kunstenaar zelf, dus Toos van Holstein, aanwezig om uitleg bij haar werk te geven. In de galerie Drentse A in Amballo. Gooi er gewoon even tussendoor bij deze uitzending over de run. Straks weer bijdragers van Jan Stakers en Gert Smit, verwacht ik zo. Maar dat gaan we allemaal horen. Waar we in ieder geval nu naar gaan luisteren is Gregory Porter.
1: Clap your hands now.

Vintage Trouble heet deze band. Ze zijn volgens mij niet meer zo heel actief, maar dit was wel een lekker uptempo nummer. Run Like the River uit 2015. En we hebben nog een nieuwe artiesten klaarstaan die echt veel scoort op dit moment op allerlei jazzfestivals ook. Dan heb ik het over Ray en haar grote hit Where Is My Husband.

Where is my husband? Een van de grote sterren op dit moment in Engeland, als zangeres Ray. En daarmee gaan wij zo naar het nieuws van 4 uur toe. Dan komen we daarna terug voor de ontknoping van de run 100 kilometer hier in Winschoten. Tot straks.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

En zo openen wij het laatste uur van de run-uitzending van Groningen 1. Dat betekent dus dat we tot 5 uur bij je zijn met de ontknoping van de run. Je luistert naar Stevie Wonder met een van zijn vele succesnummers, Higher Ground. En hij komt naar Nederland. Jawel, hij is nog een grote tournee aan het doen. Ik weet niet of het zijn laatste wordt, maar op 28 oktober aanstaande staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar ik heb begrepen dat dat inmiddels al helemaal uitverkocht was. Want als er nog een kaartje beschikbaar zou zijn, dan wou ik hem wel graag. Maar goed, dat is een heel andere persoonlijke daadjes. Dus naar de Ziggo Dome komt hij in ieder geval, Stevie Wonder. Dit uur dus veel bijdrage, denk ik, van Jens Takers om te kijken of de mensen al over de finish zijn. Maar we hebben ook een aantal andere dingen gewoon nog te doen. We gaan ook gewoon lekker nog naar muziek luisteren. Dat kan ondertussen natuurlijk ook. Hè. We hoeven niet allemaal naar Jens toe, want die kletsen dan helemaal de tong tot leer. Dat moeten we niet hebben. Hè. Megan Trailer lijkt me dan veel beter alternatief in plaats van Jens. Nu, die hebben we straks wel weer bij de microfoon.

0: het is zover, we moeten naar Jens.
1: Maar ja, nee, dat klopt. En ik zat ook gauw Ronnie te hebben van, ik mocht erin nu. Maar dat bleek dus een marathonloper te zijn voor het Nederlands kampioenschap. Maar oh, dat schijnbaar waren ze daar toch even iets te vroeg mee. Want wij wachten nog steeds op Maurice Kramp, die ook gewoon in de laatste 5 kilometer zit. Hij zit nog volgens mijn gegevens nog niet binnen de 500 meter. Oftewel, hij is nog niet op de stikkerlijn hier. Dus daar is het eigenlijk het wachten op. En ja, voor de rest weten we in elk geval dat soms dat hem nu, als het goed is, heb je net gehoord een belletje. Dat betekent dat er weer iemand langs gaat en die gaat beginnen met zijn laatste ronde van deze 50ste run van Winschoten. Dus ja, we hebben ook nog geen tussentijden, zeg maar. Maar wel even van de 95 kilometer pakken we dat gewoon even mee. De voorsprong van Maurice Kramp op Robin Meijma is opgelopen naar bijna 10 minuten. Net niet. 9 minuten en 55 seconden. En Joey Mol, oh, wacht even, hij springt me net. Hij zit in de laatste 500 meter, Maurice Kramp.
2: Oh,
1: hij kwam door op een 99,5 kilometer. Kwam hij door naar 7 uur, 14 minuten en 36 seconden. Dus ja, we staan hier dus massaal dus, te wachten op de winnaar van de run van Winschoten. Plus dat hij nog Nederlands kampioen is. En dan ga ik eens even spieken. Ja, ik zie wel een fietser, maar dat is geen fietser met een potje ervoor. Dus dat is eentje van de organisatie. Dus ik...
2: Je zou het toch zo langzaam moeten kunnen zien.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, 99,5 kilometer, 500 meter. Ja, ik weet niet van hoe ver dat ik... Dat van die zaal is, zeg maar, die daar bij jullie in de buurt staat, tot hier aan de stikkelaar toe. Maar ja, met dat volk wat ook aan de zijkant staat en dat mensen hier nog over het zebrapad heen lopen bij het Dollar College hier, ja, is het moeilijk te zien. Maar op dit moment zie ik niet. En als het goed is, moet het nu. Ja, hij komt eraan, want ja, er zit de fietser. De fietser staat er nou namelijk niet voor. Maar die rijdt er nu achter. Dus ja. Maurice Kramp, die komt nu binnen. En dan gaan we naar de klok kijken waarvoor tijd dat hij heeft. Staat nu op 7 uur 16 minuten. Dat is de tijd op dit moment. Blijven binnen de 7 uur 16. Of gaan we net erboven? Nee, we gaan onder de 7 uur en 17 minuten. Oftewel 7 uur 16 minuten. En als een beetje mee zit 56 seconden, maar daar kom ik later nog wel weer op terug. Maar hij is binnen, de Nederlands en natuurlijk de 50ste van editie van de run van Winschoten is hij de winnaar van Maurice Kramp.
2: Nou, het is fantastisch dat we er even live allemaal mee konden krijgen in de uitzending. De winnaar is binnen. Ik neem aan dat jij straks gaat proberen om nog een paar woorden bij hem los te peuteren en de exact juiste tijd van de overwinnaar aan ons gaat doorgeven. Wij gaan ondertussen even...
1: Oh, die heb ik inmiddels, staat hier al.
2: Oké, okay, nou.
1: Dat is zo mooi van, dat is mooi van apps, hè?
2: Ja.
1: 7 uur, 16 minuten en 57 seconden.
2: Ja, net geen 7 uur en 17 minuten, een paar secondjes ervoor.
1: Nee, net eronder. Net eronder.
2: Heeft hij daar nog een sprintje voor gezet om dat binnen te halen? Of heb je dat niet gezien?
1: Nou, die indruk had ik niet.
2: Nee, voor mij deed dat ook van, ik ben eerste. Ik lig bijna 10 minuten voor. Waar maak ik me druk om nog? Ik kom gewoon
1: ja,
2: binnen.
1: Ja, precies. Maar en als je ook misschien om een Nederlands record gaat of een andere record, dan sprint je er nog altijd er tussenuit. Maar nee, zelfs dat zat er gewoon niet in. Dus dat heeft gewoon op zijn dode akkertje. Ja, wat je op je dode akkertje noemt.
2: Ja, ik wil zeggen, na 100 kilometer op je dode akkertje. Ja, mij zou je dat niet horen zeggen.
1: Nee. Er zijn heel wat lopers bij. Kijk, ik vind hem eigenlijk heel okselfris over de finish gekomen. Dus dat valt nog mee. Maar ik heb het ook wel eens anders gezien. Dat mensen meteen op de stoel ging zitten. En dat ze ineens de kramp van hier tot Tokio gingen voelen. Of het nou in de bovenbenen is. Of wat dan ook. Maar dan komt dat heel snel naar voren toe. Daardoor worden ze meteen op een stoeltje gezet bij de EHBO-post om even bij te komen.
2: Ja, wij gunnen hem dat ook even. Jij gaat natuurlijk proberen of je hem straks aan de microfoon kunt krijgen. En dan horen wij meer van jou. In ieder geval is die binnen, Maurice.

Kram, de winnaar van de 100 kilometer en de 50ste editie van de Run. En ook natuurlijk gelijk Nederlands kampioen. Wij gaan even weer naar muziek. Komen straks bij Jens terug voor de verdere ins en outs van deze 100 kilometer run hier in Winschoten. De 50ste om precies te zijn. Hier is nieuwe muziek van Simon Keizer.

0: Inmiddels sta ik naast de winnaar van de 100 kilometer van de Run van Winschoten, de 50ste editie, Maurice Kram. Vanaf eigenlijk de eerste meetpunt ging je als een haas er vandoor en niemand heeft je teruggezien.
1: Nee, dat is ook wel jammer, hè?
0: Vind je daar zelf ja wel? Had je een beetje competitie gewild?
1: Ja, nou, competitie, maar ook wel gewoon een paar uurtjes even samen doorkomen, zeg maar.
0: Het was voor jou een eenzame 100 kilometer, in feitelijk.
1: Nou, het is hier nooit eenzaam, hè, als je even kijkt. En ik zei net ook van ja, weet je, ik doe ook heel vaak destafette en ja, een paar uurtjes hier de biertjes open gaan en de barbecues die komen tevoorschijn. Weet je wel, je naam wordt overal geroepen, aangemoedigd. En ja, het is echt super tof hier om hier te zijn.
0: Het is jouw eerste Nederlandse titel hier, ook volgens mij echt de eerste overwinning hier in Winschoten. Hoe voelt dat? Vooral bij de 55ste editie van hier van de Run van Winschoten.
1: Nou, beide is fantastisch, hè. Ja, ik ben van 96, dus de eerste edities heb ik niet meegemaakt, zeg maar.
0: Nou, 76 was de eerste echte editie van de 100 kilometer.
1: En ik heb heel vaak destafette meegedaan. En met Groningen Atletiek zijn we wel een paar keer volgens mij ver gekomen. Maar dit is sowieso mijn eerste Nederlandse titel ooit en dat is fantastisch. Ja, dat is genieten.
0: Hoe was voor jou de omstandigheden en de sfeer om het parcours?
1: Het begon eigenlijk best wel frisjes. En naarmate de dag vorderde begon het toch best wel een beetje op te warmen. En het begon wat harder te waaien. Dus het werd steeds een beetje moeilijker. Maar je zag het ook aan de tijden, denk ik. Ik ging zelf weg op een parcours of tijd van 6:45. Nou, dat heb ik vol weten te houden rondom een kilometer of 60. Maar daarna stortte ik ook wel een beetje in. Maar degene achter mij stortte nog veel harder in. Dus ja, de omstandigheden werden wat slechter aan het einde van de dag. Ja.
0: En de sfeer omheen, ook de vlaggetjes en al die aparte dingen die je gezien hebt. Tenminste, als je het gezien hebt. Hoe heb je dat dan beleefd?
1: Nou ja, ik vind vooral het eerste stukje door. Hier heb je een stukje door het bos heen. Dan heb je een soort verszone. Dat is echt fantastisch. En dan kom je op een lang stuk recht weg. En dat moet in de komende jaren eens een keer geüpgrade worden, denk ik. Dat is even saai. Maar daarna kom je echt weer in de mensenmassa. Word je aangemoedigd. Staan de mensen dat eigenlijk 8 kilometer lang aan te moedigen.
0: Ja. Dus voor jou is het een geslaagde run van Winschoten.
1: Ja, en ook een beetje thuiswedstrijd hier in Groningen. Dus dan, fantastisch. Ja.
0: Gefeliciteerd en hartstikke bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel. We gaan even wat eten, wat drinken en zo. Helemaal goed.
0: Oké, dankjewel. Maurice Kramp, de winnaar van de run van Winschoten. Hij kwam dus door na 7 uur en 16 minuten en 57 seconden.
2: En dat was hem, Jens Takers, die dit interview deed met de winnaar van de 50ste run hier in Winschoten. Maurice Kramp, zoals hij al zei. Misschien dat we straks nog even terugkomen voor wat de andere terugblikken of de andere deelnemers die nog binnen zijn aankomen. En de nummers 2 en 3 onder andere. Ondertussen gaan we even naar Jonathan Jeremiah.

Jonathan Jeremiah was dat. En met zijn prachtige stemgeluid had hij het over The Good Day. Nou, die is in ieder geval voor Maurice Kram aan de orde, die titel. Hij werd de winnaar en Nederlands kampioen van de winnaar van de 50ste run. En Nederlands kampioen hier in Winschoten tijdens die 50ste run. Je hoorde hem zo pas bij Jens Takens toen hij even geïnterviewd werd. En eigenlijk had hij wat meer tegenstand verwacht. En hoopt hij in de toekomst nog wat meer mensen onderweg tegen te komen. Vooral het stuk langs het Winschoten Diep, als ik het helemaal goed begrepen heb. Tenminste, op de route daarom daar nog wat extra aanmoedigingen neer te zetten. Misschien dat we Jens straks nog even een keertje weer in de uitzending krijgen. Dat weten we niet. Gaan we even kijken of dat allemaal gaat lukken. Maar ondertussen zijn er natuurlijk nog een heleboel lopers gewoon onderweg. En die zijn met hun laatste metertjes bezig. Nou, als je dat in het Engels vertaalt, in meters worden dat yards. En daar zingt de band Mama's Gun over. Hier is Hardest Yards.

hebben het in het midden gelaten. Oftewel, het midden was de officiële titel. Pommelien Thijs en Mo, dat was de samenwerking van deze beide zangeressen. We hebben de hele dag een verslag gedaan van de 50ste run hier in Winschoten. En natuurlijk wordt er nog steeds gelopen. Maar mochten mensen nog inspiratie gekregen hebben om ook eens te gaan lopen, en dan niet gelijk 100 kilometer, dat hoeft niet per se. Of als je denkt, van, nou, ik vind het hartstikke leuk om dat soort mensen aan te moedigen. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb nog een paar data voor je. Zaterdag 19 september, dus volgende week zaterdag, de 4 mijl van Assen. Natuurlijk allemaal in Assen te beleven. En daar kun je nog voor inschrijven. Je kunt meer informatie krijgen op www.4mijlvanassen.nl. En die 4 moet dan wel met een cijfertje. Iets korter van afstand zou kunnen zijn. Die is dan weer een paar dagen later op zondag 27 september. De 20ste editie van de 7 kilometer van Martenshoek. Ook altijd een groot succes. Daar zou je ook kunnen gaan kijken. En dan hebben we natuurlijk ook nog ook niet al te lang meer gaat duren, namelijk zondag 11 oktober. De bekende 4 mijl van Groningen. En daar is ik altijd weer veel publiek welkom. Maar ook nog steeds deelnemers. Alhoewel, volgens mij is de 4 mijl uitverkocht, als ik het goed heb. Maar de andere twee activiteiten kun je nog steeds voor inschrijven. Dus mocht je geïnspireerd raken door al die lopers. Wij gaan straks ook nog een beetje terugblikken. Misschien zelfs met Jens, maar dat gaan we even zien. We gaan eerst even naar een lekkere gouden ouwe uit 1985, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Fergal Sharkey en Good Heart.

0: Fergal Sharkey in een van zijn bekendste nummers, A Good Heart. Een lekkere gouden oude de jaren 80. Inmiddels is hij heel snel naar de studio gekomen. Onze Jens Staken, zo staat hij nog langs het parcours om de winnaar te interviewen. En zo zit hij hier naast mij in de studio. Denk jij, je hebt er een lekker tempootje in staan vandaag.
1: Ook van de week.
0: Wacht even, want er moet nog even een schuifje bij jou open.
2: Ja, nu wel.
0: Ja, nu is die helemaal in de uitzending ook.
2: Ik mag dan wel afgelopen woensdag 50 geworden zijn, maar dat betekent nog niet dat ik op dit moment langzamer ben.
0: Oh, jij wil nog even gefeliciteerd worden. Bij deze gefeliciteerd.
2: Daar gaat helemaal niet om. Maakt nog niet uit. Maar daardoor ben ik nog niet langzamer geworden.
0: Nee, want voor de goede orde, jij hebt niet alleen bij de finish gestaan. Jij hebt het hele parcours ook gelopen, dan nog geen 100 kilometer, maar daar is alles met elkaar ook 10 kilometer.
2: Dus 10 kilometer.
0: Een rondje langs allerlei plekken om daar reportage te doen en sfeer dingetjes te bouwen. Dat heb jij in de loop van de dag gedaan. Want hoe laat was jij hier vanmorgen aanwezig?
2: Ik was hier vanmorgen om 7:30 in de studio.
0: Bedoel maar, de jongen is redelijk en dan nog zo snel even naar de studio toe om even de terugblik te doen, zei ik al heel enthousiast. Maar hij zei, nee, ho, wacht even, ik moet nog even de rest van de uitslagen nog. Ja, want die hebben we niet meegenomen, nummers 2 en 3.
2: We moeten het podium wel compleet maken. Hè?
0: Precies, nou ja. En brandlos zou ik zeggen.
2: Dat ga ik ook doen, maar dan moet ik hem
0: even de gegevens erbij.
2: Mijn scherm gaan ontgrendelen. Nou ja, de winnaar weet wel, de 100 kilometer, Maurice Kram. 7 uur, 16 minuten en 57 seconden. Het is een Nederlands podium uiteindelijk toch geworden.
0: Toch geworden, ja.
2: Ja,
0: okay.
2: Maar dat zat er eigenlijk vanaf kilometer 5 al aan te komen.
0: Maar dat was toch wel internationale deelname? Het klinkt nou net of er helemaal geen internationale deelname was.
2: Ja, de eerste was op plaats 5. Dat was Ben Co. En ik heb daar geen nationaliteit ervan, maar dat kwam uit SG. Ik kan me niet zo gauw voor de geest halen welk land dat in het Engels bedoeld wordt. Nee. Dus misschien dat iemand dat even... Misschien kan
0: Ronnie opzoeken. Ronnie, assistent, zoekt er even op.
2: Maar goed, Robin Meijma, die is tweede geworden. Mm-hmm. Laatste tussenstand waar we hadden, had hij ruim 9, bijna 10 minuten achterstand. Mm-hmm. Nou, hij is binnengekomen na 7 uur, 24 minuten en 56 seconden. Nee. Dat betekent dus dat hij 7 minuten en 59 seconden achterstand had. Dus hij heeft bijna 2 minuten er nog afgehaald. Of... je kunt ook anders zeggen, Maurice Kram, die gedacht van... Oké,
0: het is goed, ik loop hem wel uit.
2: Ik hoef niet alles volle pak te geven. En Joey de Mol, die is derde geworden na 7 uur 26 minuten en 54 seconden. En hij is ook nog binnen de 10 minuten gebleven... wanneer een achterstand van 9 minuten en 57 seconden.
0: Nou, netjes.
2: Dan gaan we nog eerder op de dag, want dat hebben we zelf live niet meegekregen. Want ik was onderweg.
0: Jij kan
2: was
0: niet,
2: onderweg,
0: dus, niet ergens onderweg zijn.
2: We hadden ook nog een 50 kilometer die gefinished is. Daar was de Oekraïne Oleg Jakajemenko. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar...
0: Volgens mij klinkt dat van heel erg... Ik zou het niet beter kunnen uitspreken.
2: 3 uur, 7 minuten en 35 seconden. Nederlands kampioen op de 50 kilometers geworden. Ruben van Zijl na 3 uur, 25 minuten en 30 seconden. Dat is 17 minuten en 55 seconden langzamer. En Roelof de Jong die werd derde na 3 uur, 32 minuten en 48 seconden. En dat was 25 minuten en 13 seconden langzamer. Dan... hebben we ook natuurlijk bij de vrouwen een winnares. Ook uit de Oekraïne, heel toevallig. Victoria Simarina, die kwam door na 3 uur 48 minuten en 49 seconden. Wilma Kruiming-Borg, die is Nederlands kampioen geworden... na 3 uur 51 minuten en 4 seconden. En derde werd de Litouwse Ruta Karpec... na 3 uur 59 minuten en 41 seconden. En dat was een achterstand van 10 minuten en 52 seconden. Mocht u denken van, hey, we missen de vrouwen nog de 100 kilometer... ja. Die moeten nog even een paar rondjes.
0: Die zijn nog onderweg.
2: Die zijn nog onderweg. En als ik de laatste tussenstand bekijk... is Marieke Tetro na 80 kilometer al langs gekomen... na 7 uur, 46 minuten en 50 seconden. Dus dan moet je nog 20 kilometer...
0: Oké, dat wordt wel verder na 6 dat hij binnenkomt.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja. Is het trouwens een eindtijd dat ze binnen moeten komen? Of dat de boel
2: 9 uur.
0: 9 uur vanavond, dan wat dan niet binnen is, wordt van het parcours gehaald.
2: Volgens mij wel. Of mogen ze nog... nou, in elk geval, er is een bepaalde tijd voor 9 uur... dat je de laatste ronde mag beginnen. Dus, ja. Maar goed... staat allemaal vermeld op de site van Run Winschoten.
0: Ja, zijn
2: dus
0: officiële regels allemaal
2: zijn er wel de regels van, anders duurt dat veel te lang. Want ja... Er zijn ook wel eens tijden geweest dat je om 11 uur of om 12 uur nog binnenkwam. Nou ja, waar zijn we?
0: Dat kan natuurlijk niet meer.
2: En dan is er eigenlijk geen mens meer bij parcours. Want het is nu hartstikke druk overal nog. En dan als de meeste teams binnen zijn, hup, de partytent in. Of een cafeetje opzoeken. Of ergens bij iemand thuis. Ja, precies. Ronnie doet al
0: het
2: drinkgebaar.
0: Ronnie doet een bepaald drinkgebaar. Ja, ja, die snapt hoe dat in elkaar steekt.
2: Dus
0: ja, jongen.
2: Dat zal, en dan wordt het ook ineens heel rustig. Dus, maar het was, ik vond de 50ste editie geslaagde editie. Maar ook een drukke editie qua toeschouwers.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd gisteren van waarom de meer toeschouwers. Ligt dat aan die 50ste editie? Ligt dat aan het weer? Ja, je kunt van alles daaraan.
2: Nou ja, ik denk sowieso dat dat beide mee te maken heeft. Want vorig jaar was het een stuk frisser. En dan zie je ook veel minder mensen bij parcours. Want ik heb vorig jaar die parcours andersom gelopen. Ik ben er tegendraads gegaan. Nu ben ik met de parcours meegegaan. Mm-hmm. Maar veel verschil maakt het ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik moet zeggen, door de weersomstandigheden was het gewoon dit jaar drukker.
0: Ja, nou ja, dat is alleen maar mooier voor de organisatie, maar ook voor de deelnemers natuurlijk.
2: En tuurlijk, en als je een jubileum hebt, dat speelt altijd mee. Dan is het meestal, tenminste naar mijn idee, veel drukker.
0: Ja, en dat is natuurlijk, omdat het een jubileum is, in de media ook natuurlijk veel meer aandacht geweest. Natuurlijk bij ons eigen medium, ja. Maar ook bij andere media die daar flink aandacht aan besteden. Maar ja, dus een heleboel mensen zijn van, ja, dan moeten we toch eens een keer kijken dan.
2: Ja.
0: Ja, er is natuurlijk genoeg op hardloopgebied. Ik heb net nog even een paar voorbeeldjes voorbij laten komen. Maar nu was het echt opvallend druk wat dat betreft.
2: Ja, en ik heb het vandaag ook al eerder aangegeven. Normaal gesproken was dit de 51ste geweest.
0: Ja, precies, ja.
2: Maar ja, als. Dat telt niet meer.
0: Nee, dat telt echt niet. Nou goed, wij gaan misschien straks nog even in het algemeen terugkijken van wat jij onderweg allemaal tegengekomen bent. Wat niet zozeer bij start en finish aan de orde was. Maar we gaan eerst even naar muziek. Hier is Alex Warren.

0: En dat is toch alweer 2 jaar oud, hè? And before you leave me. En dat zeg ik ook tegen Jens. Voordat hij weggaat, wil ik hem nog een paar dingetjes vragen. Want hij is, zoals gezegd, al niet alleen bij start en finish de hele dag rondgegaan. Hij heeft eigenlijk het hele parcours gelopen. En er zijn er vast een aantal dingen opgevallen. Mensen versieren de straten. Mensen zijn enthousiast. Mensen doen van alles voor de lopers. Moedigen ze aan.
1: Zelfs kinderen die sponsjes proberen te geven aan de lopers. Dat is helemaal geweldig. Maar mijn echt mooiste punt, en dat heb ik net ook tijdens een gesprek aangegeven, maar ook met Ronnie, dat stuk bij Heiligeleen, weer naar Winschoten toe. Dat heette de Overwinningsstraat. Daar hadden ze een mooie zaal gemaakt met 50 jaar run. En daarboven met een logo erbij. En in de bocht met foto's van man en vrouw onderjaar die dan gewonnen hebben van 1976 tot 2025. Met daar bordjes erbij van papi, loop toch niet zo snel. Bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, je kent het nummer van Acta en de Munnik. Len, Rennie, of Ren, Lennie, Ren.
0: Ja,
1: maar dit was Ren Peter. Met een paar R'tjes erachter. Ren erachter. Dus ja, dat vond ik echt een heel mooi. En voor de rest waren ook andere straten wel versierd. En wat ik ook wel mooi vond, waren af en toe de bordjes die je zag. En in het begin, toen ik op de boombuur kwam met dat ene meisje, twee meisjes, waarvan één uit Duitsland kwam, uit Berlijn.
0: Ja.
1: Had 9 uur... met het openbaar vervoer gereden. Want ja, als je bij Leer komt, dan moet je overstappen op de bus naar Nieuweschans toe. Dan weer op de trein verder naar de Winschoten toe.
0: Dus nog wel, hè?
1: Nog wel, maar dat verandert begin oktober. Maar die heeft dus 9 uur in de trein gezeten. En die ging zelf ook nog de 10x10 estafette lopen.
0: Oh, kijk eens aan. Er zijn mensen dus van heinde en ver die deze kant op gekomen.
1: En het mooiste was, ik denk, oh, dat moet in het Engels. Want ik deed het eerst in het Nederlands. Maar toen hoorde ik wel, ineens begon ze Engels te praten. En toen hoorde ik de andere meisje, de Nederlandse meisje wat daarna zat. Ja, maar iets met German. Ik denk, wacht even, Duits. Prima.
0: Daar red je zich wel mee.
1: Daar red ik mij ook wel mee. Dus,
0: Ja. Nou, maar wat dat betreft had je dit jaar wel mazzel. Met een Nederlandse winnaar. Je hebt ook wel eens gestaan dat je in het Italiaans iets mazzel moest.
1: Ja, Italiaan. dat is ook alweer...
0: Een paar jaar geleden in ieder geval. Ja. Was dat niet de man met de kinderwagen? Was daar ook geen Italiaan destijds? 2-3 jaar geleden?
1: Ja, maar die heeft toen niet gewonnen.
0: Okay,
1: die heeft wel volgens Lucchese was dat.
0: Ja, dat was een
1: die heeft in 2019
0: in
1: gewonnen. En die wat je met die kinderwagen bedoelt, was toen op de 50 kilometer.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ja, zo gaan er allerlei leuke dingen voorbij.
1: We
0: hebben hem er weer op zitten, de run. Ja. Sommige mensen zijn er druk bezig, maar daar komen we in een latere berichtgeving van onze kant wel meer over. En ik ga iedereen bedanken die aan deze uitzending meegeholpen heeft, die mede mogen gemaakt heeft om dit allemaal tevoorschijn te krijgen en dat het allemaal op de zender kwam. Er zijn er heel veel geweest en die worden bij deze allemaal bedankt. En volgend jaar zijn we er gewoon weer voor een nieuwe aflevering van de run. Wij gaan met muziek uit. Dat doen we met de Teskey Brothers en dat heet allemaal Carry Me Home.

0: Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ben gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.

0: Marshmallow hoorde je met hallo. En ook hallo voor ons vanavond.
1: Nee, dat zeg je verkeerd.
0: Ja, het is hallo. Ja, maar ik dacht, ik maak een woordgrapje.
1: Oh,
0: en die verpest jij weer.
1: Ja, sorry.
0: Zaterdagavond, 5 september, net iets over 6. Week 36, jaargang 6, seizoen 6, aflevering 269.
1: Oh, we're going into English now.
0: International, you know.
1: Volgende week 270 afleveringen van dit geweldige kutprogramma.
0: Ja.
1: Zo, oké.
0: Hoe is het?
1: Ja, goud, met die.
0: Goud.
1: Hoe is het met je dochter?
0: Ook goed.
1: Ja?
0: Ja.
1: Operatie die je gaat hebben, begreep ik, van
0: ja,
1: de week.
0: Ja, afgelopen maandag.
1: Alles paletti nu.
0: Weinig slaap gehad deze week.
1: Ja, nou ja, ben je wel gewend. Ik ben een bikkel, ja, hè? Oh nee, dat was je vrouw.
0: Dikke bikkel.
1: Ja, oké.
0: Dus.
1: Nog? Ja, weet ik niet.
0: Oh, dan gaan we door naar muziek.
1: Ja,
0: genoeg.
1: Casey en een airco, come to
0: life. Of is het al tijd dat we een kerstsingel mogen draaien?
1: Ja, gek.
0: Oh.

0: Ja, jongerencentrum Sporen Winschoten is voor je geopend. Wil je weten wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens via het nummer 0611920677. Of stuur even een DM'tje.
1: Ook de jongerencentra van Welzijn Westerwolde zijn voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check dan even welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van onze centra en de activiteiten.
0: Een lichtweek in Wedden vanaf komende maandag met muziek, braderie, activiteiten en heel veel meer.
1: 50-jarig bestaan van jeugdsociodiscotheek De Zwarte Schapen in Bourtangen wordt volgende week gevierd op 11 en 12 september met de 11e een grote bingo en de tweede avond de 12e dus een grote feestavond.
0: Een gratis golfkliniek bij Golfclub Westerwolde en dat allemaal op 12 september en aanmelden kan via het web.
1: Op 12 en 13 september is het de Open Monumentendag en je vindt op het web waar je deze dagen terecht kunt.
0: Bier brouwen in het klooster in Trapel op 19 september van 2 tot en met 4 en aanmelden, dat kan ook via het internet.
1: Een herfstfair in Bhutan op 19 en 20 september met kramenmuziek en gezelligheid en dat allemaal in de vesting.
0: Mutgun staat op het programma voor 20 september en meedoen, dat kan helaas niet meer. Maar komen kijken is natuurlijk ook hartstikke gezellig.
1: Ook dezezelfde dagen staat Knaal onder stoom en starten doen ze hier bij het treinstation van de Star.
0: En de Boeskelmarkt in Trapel en dat betekent 26 september een van de grootste jaarmarkten van deze dag.
1: Het Vrouwtuusfestival vind je in Trapel en dat ook de 26e als afsluiting van de Boeskelmarkt met onder andere daar op het podium Jannes en de Vangrail.

0: Fajana.
1: Fajana, Fiana, what's
2: hey,
1: your name?
2: Fajana. Noem jij toch geen sloerie? Op nummer 4, Minions and Monsters, the movie.
1: Op nummer 3, Paw Patrol, met de Dino-film.
2: Op nummer 2, The Odyssey.
1: Op nummer 1 nog steeds, Spider-Man met Brand New Day.
0: Spotify top 5, week 36.
1: Grappig, ja.
2: Nee, maar
1: op nummer 5 vinden we klaar met Blijf Rustig.
2: Shanna Spyro, Great Expectation in onze lijst. Op nummer 4.
1: Op nummer 3, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomeren Nachten.
2: Op 2, Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: En op nummer 1, nog net zo nummer 1 als vorige week, Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij.
3: My Season.

0: wist je dat je...
1: Juri,
2: ja?
1: Wist je dat?
2: Nee.
3: Een Amerikaans passagiersvliegtuig dat richting Spanje vloog enkele weken geleden is omgekeerd na een mogelijke veiligheidsdreiging. Namelijk, een Bluetooth-apparaat aan boord had een dreigende naam. Achteraf had de Fitbit van een 16-jarige de naam BOM, oftewel bom dus. En dat vertellen bronnen aan de New York Post. De vlucht van United Airlines steeg zaterdagavond, zo'n 3 weken geleden, op rond 6 uur Nederlandse tijd vanuit New York, en was onderweg naar de vakantiebestemming, de Spaanse vakantiebestemming Mallorca. De Boeing 767 met maar liefst 190 passagiers en 12 crewleden keerde halverwege de reis om en landde 21:37 Nederlandse tijd weer op Newark Liberty International Airport. Een passagier had namelijk de verdachte Bluetooth-naam opgemerkt en het cabinepersoneel ingelicht. Volgens audioopnames van de luchtverkeersleiding bevatte de naam van iemands apparaat een bepaald 4-letterwoord, schrijft The Guardian. De New York Post vernam van bronnen dat het gaat om een Fitbit. Dat is een apparaat dat mensen op hun pols dragen om hun gezondheid en dagelijkse activiteiten te kunnen monitoren, bijvoorbeeld als je sport, hardloopt, nou ja, noem maar op. Passagiers moesten echter het vliegtuig verlaten zodat de politie het vliegtuig kon doorzoeken. De luchtvaartmaatschappij weigerde details te verstrekken over de oorzaak van het incident. De passagiers stapten aan boord van een vervangende vlucht met een nieuwe bemanning die zondagochtend vroeg opsteeg en 's middags in Palma landde voor alsnog een welverdiende vakantie. Het is toch wat, omdat je dus op Bluetooth iemand zoekt wat en ziet daar bam en... Ja, oké. Okay. Het is gebeurd.
2: Ja, zeg geen grapjes.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
1: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen? NEC tegen Feyenoord hebben we inmiddels gehad deze zaterdag. En nu is het tijd voor Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Later vanavond dan de eerste toppen van het seizoen, namelijk Ajax-PSV om 8 uur. Groningen tegen Twente is dan morgen om 12:15. En om 14:30 check je dan nog Heerenveen tegen AZ. In de Premier League zijn al 6 wedstrijden onderweg deze ronde. En nu tune je in voor... Oh ja, er zit allemaal nieuwe namen tussen Hull en tegen Aston Villa. En morgen dan de wedstrijd Everton tegen Man United om 15:00. Arsenal speelt nog tegen Chelsea om 17:30. In La Liga is er op 2 wedstrijden na nog bijna een hele speelronde. En dat betekent onder andere Villarreal tegen Deportivo. En morgen om 15:45 Valencia tegen Barça. En tussen 4 wedstrijden nog. En deze Spaanse ronde wordt dan maandag om 21:30 afgesloten met Elche tegen Real Sociedad. Ook de Duitse Bundesliga is inmiddels 6 wedstrijden onderweg. En dus check je de wedstrijden Schalke tegen Bayern. En morgen dan nog om 16:30 HSV tegen Mainz. En om 17:30 Frankfurt tegen Augsburg. De groepsfase van de Champions League begint deze week. En dat houdt in wedstrijden zoals Porto tegen City, Real tegen Inter op de dinsdag. En op de woensdag onder andere Barça tegen Feyenoord. Liverpool tegen Atletico en op donderdag PSV tegen Shakhtar. En Bayern tegen Bodo Glimt. Grand Prix geweld morgen weer. En dat betekent de grote prijs van Italië morgen om 15:00. En dat allemaal op het circuit van Monza. De coureurs pakken dan hun koffers en auto's weer voor een trip naar Spanje. Want daar staat volgend weekend dus de 13e Grand Prix al daar op het programma.
2: Gaan wij door met muziek. Angel Unsulvi.

0: Chase en Stella's en Debbie hoorde je.
1: Jong en wild. Nieuws.
2: Jonge social media gebruikers in Noord-Italië scoren slechter op school dan leerlingen die later aan sociale media beginnen. Dat blijkt uit onderzoek dat door deskundigen als gedegen wordt gezien. Maar ze waarschuwen ook dat social media niet als iets kwaadaardigs moet worden afgeschilderd. Kinderen in Noord-Italië die al op jonge leeftijd gebruik maken van social media halen lagere cijfers dan leeftijdsgenoten die zulke apps pas op latere leeftijd gebruiken. Italiaanse onderzoekers deelden deze bevindingen in het wetenschappelijk vakblad Nature Human Behavior. De onderzoekers bestudeerden van 5.227 leerlingen wanneer ze met sociale media begonnen en welk effect dat op hun cijfers had. Ze vergeleken jonge gebruikers uit klas 6 van de basisschool, groep 8 in Nederland, met late gebruikers uit klas 9 of later. Dat is dan voor hier de tweede klas van bijvoorbeeld de middelbare school. Vroegere gebruikers van social media scoorden bij de vakken Italiaans en wiskunde slechter dan hun leeftijdsgenoten. Hoe jonger ze actief waren op Facebook, Instagram of TikTok, Snapchat, hoe groter het effect. De onderzoekers stellen dat de slechtere resultaten volgens sommige berekeningen gelijkgesteld kunnen worden aan een leerachterstand van schrik niet een half jaar. De onderzoekers denken dat de negatieve effecten komen doordat tijd verloren gaat die anders aan huiswerk zou worden besteed. Daarnaast zou het ook ten koste gaan van slaap of sporten, wat een indirecte invloed heeft op schoolprestaties. Opvallend genoeg was er geen negatief verband bij het vak Engels. Dit komt vermoedelijk doordat veel posts juist in het Engels zijn.

0: Pinky Swear, hoorde ik ja, dat
1: doen van ze, de Fine Michel.
2: Doen ze in Amerika, toch? Dan,
0: Pinky
2: Swear. Hoe noem je dat hier eigenlijk, Pinky Swear? Hand erop.
0: Pinky Promise.
2: Pinky Promise.
3: Throwback Saturday.
2: Throwback Saturday. Is die voor mij, Throwback Saturday? Deze keer, dan gaan we dat doen, joh. Fred Kaps is de artiestennaam van Abraham Pieter Adrianus Bongers. En je zult nu denken, wat heeft dat te maken met 5 september in het jaar 2026? We gaan eens even terug in de tijd naar 5 september. Want deze Bram, oftewel Fred Kaps, was een Nederlandse goochelaar. Bongers kwam na zijn diensttijd moeilijk aan werk, dat hij in 1950 de Grand Prix voor goochelaars won. Dit wereldkampioenschap werd het begin van optredens over de hele wereld. Hij is een beetje de voorloper van Hansie Klok. Hij trad onder andere op in de Ed Sullivan Show in de Verenigde Staten op 9 februari 1964. Toevallig ook de uitzending waarin de Beatles hun debuut maakten op de Amerikaanse televisie. Dat is dan best wel een eer, denk ik, hè? Kap stond direct na het optreden van de popgroep geprogrammeerd. De uitzending was met, ja schrik niet, ruim 73 miljoen kijkers, een van de best bekeken programma's in de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Zelfs nu nog. Ook minder zenders natuurlijk. Ja. Kaps is de enige goochelaar ter wereld die 3-maal wereldkampioen werd bij de Fédération Internationale de Société Magique Grand Prix. En dat op 5 september 1955. En omdat we dan ook vaak met de muziek een stapje terug doen, dachten we, hoe mooi zou het dan zijn om terug te gaan naar Herman van Veen en Zoe, dacht ik, hè?
0: Met, ja, zoiets, hè?
2: Ja, als hij komt over.

Ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm.

0: Ome Duo's Pot.
1: Ome Duo's Pot. Welk gerecht kan je als student maken voor een paar euro en natuurlijk wel gezond? Fruschili met salami en mozzarella. En wat heb je hier nou voor nodig? Nou, 350 gram fruschili, 2 eetlepels olijfolie, 1 ui in dunne ringetjes, 250 gram salami, ook in stukjes, een halve theelepel verse rozemarijn, 100 milliliter kookroom, 1 bol mozzarella in blokjes. En hoe gaan we dit dan maken? Kook de fruschili met zout beetgaar. Verhit de eetlepels, olijfolie en de fruit hierin, de ui lichtbruin. Voeg de salami, verse rozemarijn toe en bak deze ongeveer 3 minuutjes mee. Giet de pasta af en vang een beetje van het kookvocht op. Schep de pasta door het salamimengsel en voeg een scheutje kookvocht toe. Verwarm en voeg zonder te koken de kookroom en mozzarella toe. En serveer als de mozzarella licht gesmolten is. Variatie hierop: vervang mozzarella en kookroom eens door gorgonzola en gezeefde tomaten. Eet smakelijk!

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het tweede uur, jongen, wil dus afgetrapt met Jan.
1: Waar we die mee afgetrapt hebben?
0: Ja, weet je dat wel?
1: Jazeker, Baseline Club Vibes, it's you.
2: Hoe kom ik aan mijn trekken?
1: Ja, Juri.
0: Nou, een top 3 met de nieuwe series en nog films die je checken. Nou echt even water op de verschillende streamingdiensten voor deze maand en week nummer 36. Amazon Prime vind je Project Hail Mary op nummer 1. Op nummer 2 vind je How to Make a Killing. Op nummer 3 Reacher seizoen 4.
1: Kanaal Plus komt met op nummer 1 Vurig und Vervuger. Op nummer 2 Heldin. En op nummer 3 The Pentagon Circle Rise of Merlin seizoen 1.
0: Gaan we door naar Disney Plus. Daar vinden we op nummer 1 Will Trent seizoen 4. Star Wars, wat is het? Mandalorian en Grogu. En op nummer 3 vinden we Furious.
1: HBO op nummer 1 de serie Deadliest Catch seizoen 22 alweer. Op nummer 2 Balen Out Loud. En op nummer 30 90 Day The Last Resort.
0: Dan gaan we door naar Netflix. Vinden wij op nummer 1 Novocaine.
1: Heb je die film al gezien trouwens?
0: Nee, nog niet. Okay. Mel de Amores. En op nummer 3 Sume de Conoche.
1: Ah, si. Pathé, nummer 1, Lifehack. Op nummer 2, de film Citizen Vigilante. En op nummer 3, de film van Vaiana. Dus niet de tekenfilm, maar de menselijke. Die is er ook, hè? Met The Rock, geloof ik, als die grote Hawaiian. Ja.
0: Dan gaan we naar Sky Showtime. Op nummer 1 vinden wij Man, Woman and Children. Op nummer 2 vinden wij 13 Hours, Secret Soldiers of Benghazi. En op nummer 3 vinden wij Lioness.
1: Videoland, Ewout seizoen 5 op nummer 1. Op nummer 2 Blackwater Lane. En op nummer 3 Pawn Stars seizoen nummer 20.

0: Rudimental. En net hoorde je Beat Bouncers.
1: Oh. De Piet Piraat van de week, zeg maar.
2: Dana Winner.
1: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
2: Nou, Joeri. Dana Winner is geboren als Chantal van Lee op 10 februari 1965 in Hasselt.
3: Belgisch.
2: Ze is dus een Belgische zangeres die haar publiek al meer dan 30 jaar betovert met haar warme, kristalheldere stem. Ze brak door in de jaren 90 en heeft sindsdien talloze harten veroverd. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika en heel wat andere landen. Met haar gevoelige vertolking en herkenbare ballads blijft ze een geliefd artiest in de muziekwereld en maakt ze deel uit van de Nederlandse piratenscene. Daarom dat we deze week hebben gekozen voor Dana Winner en het nummer

0: De nieuwe Cyril hoorde je en dat is natuurlijk een remake van het oude nummer Breathless.
1: Fake News Flash.
2: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Grote mediaorganisaties waarschuwen dat AI-chatbots onbetrouwbaar zijn voor het volgen van nieuws. ChatGPT, Copilot, Gemini en Perplexity geven in bijna de helft van de gevallen foute antwoorden. Dit blijkt uit onderzoek door mediaorganisaties wereldwijd, waaronder de NOS. AI-chatbots zijn van grote aanbieders, OpenAI, Microsoft, Google en zo, geven regelmatig onjuiste informatie over nieuws en actualiteiten. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek door 22 publieke omroepen uit 18 landen, waaronder dus de NOS, de VRT en de BBC. De grootste problemen ontstaan door incorrecte bronvermeldingen, wat in 31% van de gevallen voorkomt. AI-chatbots kunnen dan onjuiste antwoorden ten onrechte toeschrijven aan nieuwsmedia. Dit schaadt ook de reputatie van deze mediaorganisaties. Google Gemini presenteerde hierbij het slechtst. 72% van de antwoorden had problemen met bronvermelding. ChatGPT, Copilot, scoorde nog beter met een respectievelijke 24 en 15% foutieve bronvermeldingen. VRT en NWS geven concrete voorbeelden. ChatGPT van OpenAI beweerde dat Elon Musk geen nazi-guld had gebracht en gaf VRT als bron. Maar VRT schreef alleen dat Musk claimde dat het geen nazi-guld was. Ook dacht Gemini van Google dat Paul van Tichelt nog altijd Belgische minister van Justitie is, wat al lang niet meer klopt. Verder gaf Copilot op basis van NOS, NPO, bronmateriaal aan dat

0: Franciscus de huidige paus is, maar ook dat hij op 21 april 2025 al is overleden. Dat is een beetje gek.
1: Ja.
0: Ja, dat is altijd zo. Volgens mij, zeggen wij al vaker dat als je ChatGPT en Gemini en de hele bende gebruikt, dat je dan goed moet je bronnen moet checken.
2: Was dat een gaapje tussendoor?
0: Dat was een heel klein gaapje tussendoor.
2: Oké.
0: Okay. Ik zal er niet veel verklappen.
2: Ja, in verband met de bronnen, dat geven we even door de ChatGPT.
0: David Guetta.
2: Oh, lekker.

0: is oké.
1: Okay. Alles is oké, okay, Lassa en Christian Diorie.
2: Studiebreekje.
1: Welke tip hebben we voor je om je studie zen of makkelijker te maken? Ja, zit je er alweer helemaal in? Het schoolgebeuren, het vroeg opstaan, huiswerk maken, leren, combineren met de sporten wat weer is begonnen. Je ouders die we zeiken over misschien wel de vaatwasser. Je wasmand vullen, je wasmand leeghalen, de kleren. Alles komt natuurlijk weer tegelijk. Leren, huiswerk, ja. Wij zijn er in elk geval weer om je met onze tips hopelijk zo goed mogelijk te helpen. Puntje 12. Begin al op school. Ja, zul je denken, maar ik zit je op school. Maar daar begint het ook. Maak in de les aantekeningen over de stof en let natuurlijk goed op. Op deze manier wordt het huiswerk makkelijker en kost het minder tijd voor je klaar bent, waardoor je dus tijd overhoudt voor leuke dingen. Ook wanneer je tussenuren of lange pauzes hebt, gebruik deze voor je huis of... Wat ben je aan het doen, joh?
3: Niks.
1: Je was een blaas in de microfoon.
3: Nee, blaas niet in de microfoon.
1: Jeetje. Ook wanneer je tussenuren of lange pauzes hebt, gebruik deze voor je huis of leerwerk. Zo hoef je thuis niet te doen en scheelt je ook weer tijd. Maar natuurlijk is het ook leuk en gezellig om tijdens een tussenuur eens een keer de stad of de winkel in te gaan. Alleen, doe dat dan niet te vaak.
3: Ik heb nog wel een tip. Naar de supermarkt voor broodje frikandel en een beetje energy, hè?
1: Nee, we gaan geen energy promoten.
3: Ah,
1: we gaan geen energy promoten. Helemaal geen energy.
3: Moet je gewoon vitaminepillen.

0: trend of trash.
1: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding en andere. En wat vinden we hiervan? Linnen. Dat blijft onmisbaar. Linnen is al jaren dé zomerse favoriet en verdwijnt ook aankomend seizoen niet uit het straatbeeld. Integendeel, dankzij de verfijnde wevingen, innovatieve mixen en de betere pasvormen wordt linnen steeds veelzijdiger. Zelfs op kantoor. Een linnen blazer gecombineerd met een bijpassende linnenbroek oogt ontspannen, maar nog steeds verzorgd. In je vrije tijd blijft het linnen overhemd de absolute must-have. Een stylingtip: met een linnen shirt kun je alle kanten op dragen. Open over een t-shirt met een opgerolde mouwtje, of juist met alleen de bovenste knoopjes open.
2: Ik heb ook een linnen blouseje, breng ik me net. Zit ook lekker met het warme weer trouwens.
1: Mm-hmm. Het is ook warm, hè?
2: Nou, heb je het gelezen voor komende maandag? 24 graden weer.
1: Ja, lekker, man.
2: Nou, mag niet goed.
1: Hoezo? Is dat lekker?
2: Ja, oké. Okay. After summer dingetje. Maar heb jij linnen blouseje?
1: Nee, wel.
2: Linnen broekie zeker.
1: Ja, volgens mij wel.
2: Ook lekker, man.
1: Lekker, man.
2: En het blijft gewoon allemaal terugkomen. Want innovatief zijn we natuurlijk niet echt. Het is natuurlijk allemaal al een keer gebruikt. Maar het komt dan terug in een andere stijl.

0: things ain't.
1: Amarasco, I Found You. En daarvoor hoorde je Amber Bros en Juliet Fox met Come Down. Nee. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd, joh. Er stond er niet bij. Dit is Don Diablo. Of niet?
2: Dit is Don Diablo.
1: Plain Jane.
3: Trend of trash.
1: Dat is ook niet goed. We kunnen hem beter terughalen. We gaan helemaal naar de kloten.
2: Nou, dat geeft niks. Dat is ook wel leuk. Een beetje, dat hoort er toch bij. Het is allemaal live. Kan toch een keer fout gaan.
1: Dat zeg ik. We halen hem weer terug.
2: Dus dat doe ik.
1: Dus
4: dit is niet trend of trash, maar dit is...
1: Ah,

0: Ja. Wat staat er gepland de komende tijd? Wat in deze rubriek nog net even wat meer aandacht van ons verdient. Het volgende weekend viert Jeugdsoos, dat is goed tegen de Zwarte Schaap in Bhutan, haar 50 jaar jubileum. En dat doen ze een weekend lang. Vrijdag 11 september is de start en dat doen ze met een grote bingo vanaf 8 uur, waarbij opgave vooraf verplicht is. En de dag erop, 12 september dus, is er een feestavond met optredens van onder andere de Nacht Casanovas en Lara Mila. En dat allemaal vanaf 9 uur in de avond. Je vindt de Zwarte Schapen op de parkeerplaats aan de Willem-Lodewijkstraat in Boertangen. De jeugd, oftewel, bij Jan Heber zegt het dus.
1: Ja, zoiets. Nee, dat is gewoon een beetje aan de andere kant. Eerder wel. Maar ja, dat is best wel grappig. Jaren geleden dus. 50 jaar geleden zijn er gewoon jongeren geweest in Bhutan. Die hebben gewoon een pand gekraakt.
0: Ja.
1: En daarom werden ze ook een beetje als zwarte schaap aangekeken. En daarom ook de naam de Zwarte Schaap.
0: Oh, echt?
1: Ze hebben gewoon een oude boerderij die leeg stond, hebben ze gekraakt. Ze hebben een barretje ingebouwd en zelf wat flesjes fris gekocht. En natuurlijk een dikke boombast radio erin. En zo is de Zwarte Schaap ontstaan.
0: Oh,
1: dat is een beetje met de nek aangekeken. En daarom dus het woord de Zwarte Schapen.
0: Aha.
1: Medics and Bass Jackers, Ray Therapy.
0: Die gaan we nu luisteren, ja?
1: Ja, dat zeg ik. Was die verstand er wel een beetje bij, joh. Ik dat totdraag is, maar...
0: Ik heb mijn verstand erbij.
2: They say do therapy. This is my therapy. Bass is my chemistry. Rave is my remedy. They say do therapy. This is my therapy.

0: heb mijn schuurtje bijna klaar. Dit was trouwens de vloek van Barcelona met Jari Hellegens.
1: Dat gaat over vrouw zeggen. Nee, komt hij uit de buurt?
0: Hengelo, die kan op.
1: Hey, wat denk jij? Komt er nog ooit een Grand Prix terug in Nederland? Nu Zandvoort weg is? Maken we ook geen kans in Assen?
0: Ik hoorde dus laatst dat ze wel al bijna rond waren... dat ze dan op de reservelijst zouden komen. Dus als in de Oosten is... Nee, Assen.
1: Assen? Okay.
0: Alleen er moest er iets aangepast worden aan de baan. Dat ging dan om, ik weet niet meer, niet heel veel hoor. Ja, 20 miljoen of zo, 15 miljoen. Dus voor de Grand Prix is dat eigenlijk een schijntje.
1: Ja, want de geluiden dus, dat Assen in principe al eerder geschikt zou zijn als Zandvoort voor een Grand Prix, kloppen dus wel.
0: Ja. Alleen is volgens mij degene waarvan het circuit is, had gezegd, ik ga dat niet meer in investeren.
1: Okay. Maar op het moment dat het daar is, wil je altijd zien dat...
0: Nee, want ze hadden al op de lijst kunnen staan als reserve circuit.
1: Okay.
0: Ja. Net als...
1: Het is wel jammer, hè? Zandvoort weg. Toch?
0: Nou, ik weet niet. Het is toch wel goed als ze af en toe een keer ergens anders gaan rijden. Ik snap dat het jammer is voor mensen die dat leuk vinden. Maar het is
1: Zandvoort
0: toch leuk...
1: had nog wel een paar jaar doorgekund, toch?
0: Het had ook leuk geweest als het van Zandvoort naar Assen was gegaan.
1: Ja.
0: Maar het is ook leuk. Toch? Het zou ook leuk zijn als het van Zandvoort dan bijvoorbeeld weer naar Hockenheim of zo. Dat is ook leuk.
1: Nou, dan heb je twee keer Duitsland, toch?
0: Je hebt één keer Duitsland, dacht ik. Je hebt helemaal geen Duitsland, hoor.
1: Nee?
0: Nu? Nee.
1: Nee, volgens mij...
0: Nee, Hockenheim was altijd en dat is niet meer.
1: Nee, precies, dat het dan zonder tombola. Maar je hebt ook heel veel Grand Prix, die zijn er toch al jaren.
0: Ja, tuurlijk. Je hebt Barcelona is al jaren, Monaco is al jaren.
1: Engeland,
0: Silverstone is al jaren.
1: Spa-Francorchamps, dacht ik.
0: Spa is ook al jaren.
1: Italië zelfs twee soms, hè, dacht ik.
0: Ja. Ja, Spanje, Italië hebben we zelfs een keer drie gehad, volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed,
1: Melbourne
0: is natuurlijk altijd wel.
1: Het gaat ook om geld. Over geld gesproken, 135 miljoen voor een fucking voetballer van Chelsea naar City. Enzo Fernandez?
0: Ja.
1: Is dat die Argentijn die zo'n heibel maakte, die laatste wedstrijd?
0: Dat weet ik.
1: Volgens mij wel.
0: Ja?
1: Volgens mij is dat een Argentijntje.
0: Maar ik snap niet waarom zoveel geld...
1: Ja, zal net een nieuw contract hebben getekend of zo bij Chelsea.
0: Ben je eigenlijk blij met jouw clubje dat die wat spelers hebben gekocht?
1: Mijn clubje?
0: Als
1: je het over geld hebt, volgens mij hebben we iets van 40 miljoen uitgegeven en bijna 100 miljoen terug. Dus dat valt best mee. En 11 nieuwe voetballers. En nou is het natuurlijk de kunst om aan de trainer om daar een elftal van te maken. Mijn vraag wordt vanavond misschien wel beantwoord als straks de wedstrijd tegen PSV is afgelopen. Want misschien dat te vroeg komt, maar dat moeten we nog maar even bekijken.
0: Ik ben wel heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: Ik vind het wel jammer dat ze die Unai.
1: Oh, die Marokkaanse middenvelder?
0: Ja, dat ze die niet hebben over.
1: Yeah.
0: Dat vind ik jammer. Nee, maar dat vind ik jammer. Die had PSV ook goed gestaan trouwens.
1: Die had overal goed gestaan, denk ik.
0: Absoluut.
1: Snap ook niet dat hij niet eerder is opgepikt naar het WK.
0: Snap ik ook niet. Maar. Veerman naar Dortmund vind ik wel leuk.
1: Yeah.
0: En de Champions League komt zo aan. Dat was een hele mooie wedstrijd. Feyenoord-Barcelona... Je hebt PSV tegen Real Madrid.
1: Nou ja, leuke potjes.
0: Leuke potjes. En jullie in de conference?
1: Nee, dat duurt nog even oktober pas of zo.
0: Dan pas de eerste wedstrijd.
1: Ja, dat
0: jullie wel de moeilijkste pool, de moeilijkste fase. Nee, niet?
1: Nee, laat eerst maar eens in de competitie alles op de rit komen. Dan zie ik daarna de Europa wel. En hoe is het nemen?
0: Wij hebben vorige week 4-0 verloren.
1: Terug down earth.
0: Terug dan weer. Ah, maar geeft niks. We zijn wel nog steeds genoeg puntjes. Komt allemaal goed. We gaan luisteren naar Olivia Rodrigo. Hoi nu.

0: Olivia Rodrigo met Joanna's Joy.
1: Hit of miss?
2: Wat zal er gebeuren? Op welke plaat denken wij er in hitlijsten terechtkomt en hoeveel ging er onze keus van vorige week? Het zal je niet zijn ontgaan, maar Roxy Dekker, tot grote vreugde van Yuri, met Bare Minimum heeft het als onze hit of miss van vorige week gered. En dat betekent dat we haar terugvinden in de hitlijsten. Voor deze week zijn we uitgekomen bij, ja, mag ik een boon zijn? Er komt heel veel Nederlandstalige muziek uit de laatste weken eigenlijk. Al sinds het geneuzel van de zomer is van Yuri.
3: Ja.
2: De Rutger van Barnevelds en de Justin de Wils. En zo ook deze week, want we zijn uitgekomen bij Samuel Welte en Russo. Samuel Welte is geboren in Utrecht op 5 juli 2006 en is een Nederlandse zanger. Hij werd op 12-jarige leeftijd bekend door zijn deelname aan The Voice Kids in 2019... waar alle coaches voor hem draaiden tijdens de Blind Auditions. In 2025 brak hij door met zijn debuutsingle Echte Liefde is te koop. Die ging viraal op TikTok en de eerste plek behaalde hij in de Nederlandse single Top 100 met dit nummer. Rutger Cornelis van Eck, dat is dan wel weer leuk, hè? Zonnaam bij Russo. Is geboren in Hout op 21 november 1998 en is beter bekend onder zijn artiestennaam Russo. Hij is een Nederlands muziekproducent, DJ, een rapper en ook YouTuber. Op 13-jarige leeftijd ontdekte van Eck zijn passie voor het maken van muziek. En dit gebeurde nadat hij het programma Fruity Loops Studio had gedownload en zijn eerste beats begon te maken. Zonder dat hij eigen apparatuur had, maakte hij zijn eerste mixen. Dit deed hij op een DJ-tafel in een muziekwinkeltje. En op 14-jarige leeftijd werd er een mix op radiozender Slam FM van hem gedraaid. En dat betekende de doorbraak voor de artiest Russo. Voor deze week hebben wij dan ook gekozen dus voor de nieuwe van Samuel Welte en Russo. Onze hit of miss voor deze week. Het nummer Boom.
3: En dan zeggen wij?
2: Ik zou zeggen, ik hoop dat Ajax wint. Tot volgende week. Ciao, ciao. De mazzels.
3: Morgen. Doei.

0: Iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huwelijk.
3: Geluk. Veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Woerdersboel derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Woerdersboel kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baatte. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.